radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er was een computerfout en dus ging er een bandje de lucht in dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar puur gemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig. Er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er is kans op wat mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt Mantelzorg NL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercoverschip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden.

tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden. Yes,

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Goedemorgen, het nieuws is in handen van Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Zeker zo'n 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder in Ter Apel voor een dichte deur bij het aanmeldcentrum, want dat zit vol. Van het Rode Kruis kregen ze wel een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder meer premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is namelijk te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie gaan komen tegen Israël. Huiseigenaren betalen hun hypotheek steeds slechter. Velen staan er financieel minder goed voor en dus lopen betalingsachterstanden op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig binnenkrijgt voor alle kosten. En dat is een record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. En het had weinig gescheeld of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel Jos Leidekkers, de meest gezochte drugscrimineel van ons land. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercover schip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging alleen niet door omdat Bolle Jos bleef zitten waar hij zat. Het weer nog, er is nog kans op wat mist hier en daar, maar verder droog en dat blijft ook zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op, 18 tot 23 graden.
2: Eindelijk, dankjewel Marijke. Dus geen verkeer.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
6: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
8: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
11: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet,

0: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder. Let's go!
6: Dit is Radio Veronica.

0: mooie, dit. James Bay. En Hold Back the River. Jij bent helemaal terug in vroeger als je James Bay hoort, Max.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Leuk. Waar ligt dat aan?
1: Nou, hij heeft ooit een liedje gemaakt, Let It Go.
0: Ja.
1: En dat was echt zo het liedje toen het uitging met mijn vriendin.
0: Ach, lieve jongen.
1: Niet deze vriendin, hoor. Maar als dat liedje opstaat, dan voel ik me altijd weer een beetje...
0: Verwacht hij een kind, is het opeens uit.
1: Ja. Nee.
0: Ik ben even 2 weken, ben ik er niet? Of
1: nee.
0: Wat is het?
1: Nee, dat valt wel mee. Nee, dat is gewoon, als je dat hoort, dan ben je weer helemaal in die emotie,
0: nee,
1: weet je wel.
0: Zeker.
1: Heb je dan trouwens ook, dan moet ik even aan jullie vragen, als je dan echt zo flink huilt, hè? Of gewoon iets wat echt verdrietig is, dat je ineens tijdens je huil kan denken, huil ik zo?
2: Nee.
1: Ja, ik ga altijd een beetje omhoog.
0: Ja.
2: Oh ja, ga je snikken?
1: Ja, dan denk ik, jezus man. Ja,
0: maar dan heb je geen controle meer. Dat is het een beetje. Dat je echt een beetje overmand wordt door emoties. En dat je,
1: En dat je dan ineens uitzoomt in je hoofd en denkt, jezus.
0: Aansteller. Ja.
2: Wat heerlijk.
0: Dat heb ik wel eens gehad, ja. Ik herken het heel erg. Mm. Goedemorgen iedereen. Het is er natuurlijk Marijke. Hey Marijke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Max is er ook. En Geert Ekdom ligt nog even uit te slapen, denk ik, toch?
2: Hoop ik wel voor hem.
0: Is het bekend waar hij is voor iedereen? Hebben we het er gisteren over gehad?
1: Nee, we hebben het hotel niet genoemd. Maakt ook verder niet uit. Nee. Maar hij zit in een goed hotel.
2: Behoorlijk goed hotel.
0: Ja. Want hij was natuurlijk 20 jaar getrouwd.
2: Ja.
0: Gisteren, dat heeft hij groot gevierd.
1: Ja. En hij, we hebben gisteren trouwens nog gebeld met het hotel in kwestie. Omdat er was daar een pakket met erotische speeltjes en dingetjes. En
0: zeker.
1: Een likkie smeermiddel.
0: De grote vraag is eigenlijk, is het open gegaan?
1: Ja, dat is wel. Hij heeft wel een foto gestuurd, hè?
2: Hij heeft wel een foto gestuurd.
0: Nee.
2: Ja.
1: Maar toen zat het cellofaantje er nog omheen.
0: En dat was gisteravond dan, op een bepaald tijdstip.
2: Ik denk dat toen hij ging inchecken bij de kamer. Zo rond die tijd stuurde hij een foto. Maar ik heb de erotische box gevonden.
0: Ja.
2: En wij hadden hier de vraag, huur je dat of koop je dat? Dat was eigenlijk de rode draad gisteren.
1: Ja.
0: En wat was de uitslag?
1: Het blijkt uiteindelijk toch dat je het gewoon wel mee naar huis mag nemen.
2: Toch wel.
0: Oh, okay. Ja. En niet dat ze steriliseren en dat je het gewoon daarna weer ergens anders voor kan
2: gaan. Het leuke is, nu ben ik er wel achter gekomen dat Max met dat steriliseren?
0: Steriliseren?
2: Is dat
0: nee, dat is iets anders. Oh, steriliseren is iets anders.
2: Ja, ik heb ineens nu, maar goed. Maar nee,
1: desinfecteren. Nou,
2: dat Max het dan nog wel ergens zou stoppen waar de zon niet schijnt.
1: Jij ook, Frank?
0: Als het gesteriliseerd is?
1: Ja. Als het gewoon goed schoongemaakt is. En het heeft in een bad met azijn gelegen.
0: Ja, liever niet natuurlijk. Maar ja, als dat de enige optie is. En je moet, hè. Je bent
2: maar niks moet, Frank, natuurlijk. Okay. Ja.
1: De nood is hoog. Dat teelei, dat moet erin.
2: Dan maar schoongemaakt. Zou je mezelf nog een keer schoonmaken dan? Of vertrouw je op het personeel?
1: Ja, het is een goed hotel, hoor.
2: Ja, dat klopt. Dat is waar.
0: Maar fijn dat we er weer zijn, jongens. Het niveau meteen ook weer op orde is. 10 minuten voor 6:30.
1: Ja, hoe is het met jou, Frank?
0: Ja, goed. Ik stond gisteravond in het theater. Dat was ontzettend leuk. Heel kort eventjes. Ik maak de Hartgras podcast. Met onder andere Henk Spaan, Hugo Borst. Noem maar op. Die hebben het ooit opgericht. Dat is een literair voetbaltijdschrift. Dus het gaat over voetbal. En naar het WK toe, het WK voetbal. Dan gaan we de theaters langs. We doen er 13 en ik stond gisteren in Purmerend.
2: Leuk zeg.
0: Het was ontzettend leuk. Het was wel ontzettend laat ook voordat ik thuis was en uiteindelijk sliep. Dus ik zit hier een beetje. Ik heb lekker een kopje koffie op, maar ik ben er nog.
1: Ja, kleine en waterige oogjes.
0: Ja, maar het is altijd zo'n feestje om hier met jullie te zitten. En sneller dan ik had verwacht. Want eigenlijk dacht ik, in de zomer mag ik pas weer opdraven. Maar
1: je bent er weer.
0: Ja, ontzettend. Hoe zit jij erbij, Max?
1: Ja, goed. Nou, ik had even een dingetje gisteravond met mijn vriendin.
0: Oh. Had niks te maken met...
1: Nee, niks met James Bay hadden te maken.
0: En ook niet met steriliseren.
1: Ook niet, nee. Nee, maar zij zou namelijk gaan eten bij een vriendin van haar. En wat ik meestal doe als zij weg is, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dan moet je voor jezelf gaan koken. En ik hou heel erg van koken.
0: Ja.
1: En dan maak ik meestal dingen die ik heel erg lekker vind, maar zij niet. Of die zij bijvoorbeeld niet mag. Ja. En ik wel, omdat ze zwanger is.
0: Ja.
1: Nou, vorige keer had ik gewoon een hele bak met andijvie stampot gemaakt. Heerlijk was dat. Dus nou goed, Dagmar die weet nu ook. Als ik van huis ben, gaat hij wat anders koken. Dus zij vroeg heel lief aan mij, wat ga je vanavond maken voor jezelf?
2: Heel lief.
1: Dus ik zeg, ik ga steak eten. Toen moest ze huilen.
0: Oh,
2: nee. Hoezo?
0: Dat ze dat ook wil.
1: Ze zegt, ik wil al 6 maanden lang een hele rode steak.
2: Oh,
1: dat mag niet.
2: Nee.
1: En hoe ga jij het eten?
2: Maar mag zij ook, dat weet ik, wat is de reden dat ze het niet mag? Want die vegetarisch, nu krijg ik heel veel luisteraars, worden nu boos met horen.
0: Hey,
2: maar je hebt het vegetarisch, ik mag het niet zeggen, ook best wel lekker hoor.
0: Dat mag zij. Ja, het gaat om het rode vlees. Dat het niet te rood. Ze mag ook een heel doorbakken steak eten, toch? Maar je wil juist een beetje dat het zo rood en het bloed.
1: Maar dat
0: zo,
1: is het niet, hè?
0: Nee.
1: Dat is het niet.
0: Maar ze moest echt huilen? Of was het een.
1: Ja, nee, er kwamen gewoon wel flinke tranen.
2: Oh. Wat zielig.
0: En toen heb je wel een foto gestuurd van dat je lekker aan het eten was. Ja. Nou, hij is heerlijk, schat. Dag.
1: Super, ik geniet voor 2.
2: Een steek onder water zou het zijn.
0: Ja. Oh. Over niveau gesproken. Nee, is hij er toch een beetje bij, Ekdom, toch?
1: Ja,

0: Radio Veronica met Gimme, Gimme, Gimme. 7:04, zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Joodse school dicht door dreigingen. En hoe goed ben jij in boodschappen doen?
0: Blijf luisteren.
2: Oranje fans opgelet,

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
2: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
3: When I land my best punch, you will go down.
2: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
1: Vertrouwd sinds 1999.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
8: Woehoe!
7: Op sunweb.nl.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf 361 euro netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Het is bijna 6:30. 11 vertragingen gemeld, al 48 kilometer in totaal. Dit zijn de drie langste op de A-wegen. A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 17 minuten vertraging. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor De Hocht komt door een auto met pech, 14 minuten. En A67 Eindhoven-Turnhout voor De Hocht ook, 13 minuten vertraging nu. Laatste nieuws krijg je erachteraan, natuurlijk van Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie kreeg hierover een melding, dat zegt de Telegraaf. Twee maanden geleden was de school ook al een dag gesloten. Toen ontplofte er een explosief. Er is geen hoop meer dat een vermiste Nederlander, hij was aan het wandelen, nog wordt gevonden op Saba. Hij is zelf hulpverlener, maar de kans dat hij nog leeft is zeer klein. Het is nu geen reddingsoperatie meer, maar een zoektocht naar een lichaam. De organisatie van het hulpconvooi AGASA is blij met de steun van het kabinet. Onder meer premier Jette reageert kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is namelijk te zien hoe die worden toegetakeld.
11: Ja, bizar joh. Een verhaal is dat ook weer.
12: Ja, en ook Nederlanders erbij, hè?
11: Zeker.
12: Maar ja, drie, ja. En journalisten van BNNVARA.
11: Ja, ik zag ook, ik zat even tot hier laatst te kijken. Daar zat een meisje inderdaad. Is dat die journalist van BNNVARA?
12: Nee, is het een man.
11: Oh,
12: oké. Okay. Er zijn meerdere, maar van één bekend dat het een Sander, dacht ik, uit mijn hoofd nu te zeggen. Maar in ieder geval, ik weet ook niet. De laatste berichten hierover is dat ze nog steeds vastzitten.
11: Ja, precies, want ze waren geboeid en ze moesten naar het Israëlisch volkslied luisteren. Er werd met vlaggen gezwaaid en zo. Ja, het is echt, er gaat er pittig aan toe daar.
12: Hoofddoeken moesten af. Ja, ik geloof ook door seksuele intimidatie. Dus het is echt wel goed. Ja, dat we als Nederland hebben gereageerd is ook weer
11: in. En Spanje was ook heel fel, las ik inderdaad. Ja. Ja, we houden het in de gaten hier.
12: Iets heel anders dan, want wij doen dit allemaal, misschien wel dagelijks, Maar zijn we er ook goed in? Ja. Het doen van de boodschappen?
11: Ja, ik denk dat ik er goed in ben, ja.
13: Ik denk het ook wel.
11: Ik denk het, ja.
12: En waarom, wat maakt jouw talent dan?
11: Ik ga met een glimlach naar binnen, dat scheelt natuurlijk al. Daar begint alles mee in het leven, dat je met een glimlach ergens binnenkomt. Nee, ik vind het leuk. En het is zelfs, als je jonge kinderen hebt, is het zelfs boodschappen doen een uitje. Dus ik probeer er ook altijd wel wat van te maken.
12: Met het kleine karretje en zo.
11: Precies, en in het wagentje zitten. En dan, jij mag met het mandje rijden. En dan pak jij betaald en zo. Dus ik denk dat ik er wel goed in ben.
13: Ik herken me hier ook heel erg en ik geniet echt van de boodschappen doen. Ik heb dus mijn rondje, mijn slager, dan ga ik naar de groenteboer.
11: Ah, die zijn het leukste inderdaad.
13: Die zijn het leukste. Ja, ja. Dan bij de supermarkt, die meiden aan de kassa en zo.
11: Vaste bakker heb ik ook wel. Dat krijg ik altijd.
12: Jongens, wat je nu noemt, dan ben je ook geld kwijt hoor. Als jij langs de groenteboer, de slager en de bakker, dan tikt het wel aan.
13: Nou, de groenteboer is heel goedkoop bij mij. De slager is wel wat duurder, dat klopt.
12: Ja, ja.
11: Maar wanneer ben je goed in boodschappen?
12: Nou, als je dat zo goedkoop mogelijk doet.
11: Oh ja.
12: Tenminste, ik lees nu bij het Dagblad van het Noorden dat je in Groningen een cursus kunt doen in boodschappen doen. Wat dan eigenlijk een beetje de uitdaging is dat je voor 4 man kunt kopen. Voor 10 euro. Oh, zou dat jou lukken?
11: Uiteraard.
12: Ja, echt waar?
11: Spaghetti hè, met rode saus, dat is ook een succes thuis.
12: Gewoon een beetje ketchup is dat waarschijnlijk toch?
11: Nee, maar als je gewoon een bulk kookt, dus dat je gewoon veel kookt, dus dat je gewoon ook nog wat invriest bijvoorbeeld, dan kom je wel aan 10 euro voor 4 personen hoor.
12: En doe je dat vaak? Ben je goedkoop?
11: Soms. Dan ga ik naar die kleine supermarkt. Grijp je? Kleine supermarkt?
13: Ja.
12: Leuk.
11: Ja, dat scheelt wel, ja.
12: Nou, dat scheelt enorm.
11: Holy shit, ik wil geen reclame maken.
12: En ik sta dat te vergelijken met de bonussupermarkt, dan schrik je je dood.
11: Dat is wel de bespaartip eigenlijk. Bij deze krijg je gewoon hier 3 minuten over 6:30, Harry en Veronica, ga naar die kleine supermarkt.
13: Ja. En meestal komt dat ook uit dezelfde fabriek, hè? Want als er dan iets wordt teruggeroepen, dan bijvoorbeeld nu de cashewnoten van de Albert Heijn en de Aldi. Dat je denkt, die komen dus precies uit dezelfde fabriek.
12: Ah, daar heb je gelijk in. Maar verder folders checken en zo, zien jullie daar ook
13: Maar jij zei, zijn jullie goed in boodschappen doen? En toen hebben we dat allebei geïnterpreteerd als... Ja, we zijn hartstikke vrolijk.
11: Ja.
13: We vinden het heel leuk.
11: Goed gemunst. Ja. Oh, dus
12: ben je ook nog vrolijk als je gaat afrekenen?
11: Nou, niet altijd.
12: Nou, ik ben heel lui. Ik pak dan bijvoorbeeld de verse gyoza's. Terwijl je eigenlijk moet gewoon naar het diepvries lopen.
13: Nou, dat is wel. Met zalm bijvoorbeeld pak ik nu altijd ingevroren. Dus
11: en fruit.
13: Heel goedkoper.
11: Ik maak dan zo overnight oats. Dan doe ik dan vriesfruit in plaats van vers fruit. Dat is ook een slok op een borrel.
12: Ja. Het er weer nog. Het is vandaag droog, vrij zonnig. En er staat weinig wind. En het wordt maximaal, toch boven de 20. 23 graden hoor.
11: Ja, finally. Lekker. De zomer komt eraan. Echt om in de morgen. En wij zijn jouw zonnetjes in de ochtend al hoor.

0: en Break My Stride.
1: Ekdom's platenkast.
0: Er wordt lekker meegezongen hier in de studio. Daarvoor nog Anouk en Girl, Girl, Girl. En over Nederlandse zangeressen gesproken, ik heb er weer eentje. Dus, je kent haar uiteraard. Max, als ik zeg Ilse de Lange, zeg jij...
2: Ilse de Lange natuurlijk, ja!
0: Ja, heerlijk. Ja, zij heeft een enorme, muzikaal. Is dat je eerste reflex? Ja, als ik zeg Ilse de Lange, zeg jij...
2: Zo bekend is ze. Ilse, ja. Zeg gewoon Ilse de Lange terug.
0: Dat zal je leren. Ja. Nee, I'm Not So Tough. Hè. Het is natuurlijk haar grootste hit geweest, inderdaad. Echt dat country-Americana-geluid een beetje. Toen hebben ze wat zijpaden genomen. Werd het best wel poppy. Bijna Avicii-achtig. Met een dikke beat eronder. En nu is ze eigenlijk weer terug. En dat vind ik heerlijk. Luistert u maar. Gewoon de gitaar, zoals je Ilse de Lange kent. Het liedje heet Something Good en heeft een beetje die Americana-vibe weer. En daar ben ik ontzettend blij mee.

0: uur. Veronica.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
19: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
20: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
19: Oh, Otrium?
20: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
20: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus.
22: Ik wil als dino.
23: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.

0: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Goedemorgen, dit is het laatste nieuws met Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan zometeen vanmorgen nog weer terug naar Ter Apel. De asielzoekers zelf zijn blij met alle hulp.
7: For all anyone who help us, thanks for everyone really. We will don't forget never for you. Thank you, thank you, thank you.
6: Maar de burgemeester van Stadskanaal is toch wel licht geïrriteerd dat hij het weer moet oplossen. En daarom hebben ze ook even gewacht met hulp bieden.
8: Om 341 andere gemeenten in de gelegenheid te stellen om verantwoordelijkheid te nemen om mensen op te vangen en niet als eerste nu weer te gaan helpen.
6: De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos. Speciale politieeenheden lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, zo weet de Telegraaf. De arrestatie ging alleen op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet echt duidelijk. In Portugal zijn 2 kinderen van 3 en 5 huilend gevonden op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden, waren hun ouders verdwenen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Het weer nog. Vandaag droog en vrij zonnig. Er staat weinig wind en het wordt vandaag maximaal 23 graden.
5: Lekker. Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie gemeld door Flitsmeister. Het is al best wel weer druk op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen 23 minuten vertraging. A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 28 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder 25 minuten extra reistijd.
9: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
17: Milner.
20: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Radio Veronica.

0: van Radio Veronica. And always on the run. Goedemorgen, daar zit hij weer, Max. Goedemorgen.
1: Hey Frank.
0: Hey, hallo. Marijke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Stolgoed show van Radio Veronica. Gerard Ekdom is er even niet. We krijgen wat vragen daarover. Hij zit niet in Spanje, zoals Mirjam denkt. Die zegt donde style Gerardo. Nee, hij zit lekker. Hij slaapt even uit.
1: Ja, zeker. Hij had gisteren zijn 20-jaar huwelijk gevierd.
0: Ja.
1: Ja, dan wil je ook in de ochtend wil je even samen een croissantje, een zuurtje en een dingetje, een koffietje.
3: Tuurlijk.
0: Moet je vieren, dat is uniek. Hoe lang hebben jullie verkering, Max? Hoe lang heb jij verkering?
1: In juli 8 jaar.
0: 8 jaar, jij, Marijke?
2: 12 jaar al.
0: Zo?
2: Ja.
0: Maar niet getrouwd nog. Ga je dan wel 20-jarig samen zijn vieren, net als onze grote vriend Ekdom, of niet?
2: Nou, we hebben het met de 10 jaar wel gedaan. Toen hebben we een groot feest gegeven. Misschien met 20 jaar ook wel, ja. Wie weet.
0: Ja, het zou wel leuk zijn, toch? Maar verder is het natuurlijk deze donderdag 21 mei weer van alles aan de hand. Marijke, wat viel jou op?
2: Nou, er viel mij iets op. Ik heb het gevonden bij het NOS Jeugdjournaal. Ik dacht, wij spelen om 6:50 altijd een quiz met mij. Dat ik moet gokken hoe iets afloopt. Ik dacht, ik draai het even om.
0: Niet.
2: Er is namelijk iets leuks gebeurd. Er is een 11-jarige jongen, Chess, en die heeft een record gebroken. Mogen jullie raden wat? Ik heb dan even nu het eerste fragmentje voor jullie.
4: Maar liefst 47. Het gebeurde al in oktober, maar zijn record moest toch worden goedgekeurd. En dat is nu dus gebeurd.
2: 47. Wat heeft deze jongen 47 keer gedaan?
0: In oktober.
2: Afgelopen oktober.
0: Dus misschien heeft het ook nog wel iets met de herfst te maken. Misschien heeft hij wel herfstbladeren opgegeten. 47. Hooghouden? Nee, dat is geen record.
1: 47 frikandelbroodjes naar binnen gewerkt.
0: Ja, het is natuurlijk wel een puber. Hoe oud was
2: hij? Hij was 11.
0: Ja, of 11. Of 47 blikjes Golden Power.
1: Ja, dat leven we gaan.
2: Dat overleef je niet, denk ik. Jullie
0: heeft het met eten te maken?
2: Nee, het heeft niet met eten te maken. Nee.
0: Hij heeft 47...
1: Weet je wat ik denk dat het is?
2: Nou.
1: Ik denk dat ik dit namelijk gezien heb.
2: Oh, dat kan heel goed.
1: Mag ik het zeggen?
2: Ja, zeker weten.
1: Hij heeft 47 keer de split gedaan.
4: De 11-jarige Chess doet zoveel mogelijk spagaten in 1 minuut.
2: Maar het is eigenlijk jammer dat wij een radioprogramma maken en geen tv. Want hij doet echt... Kijk, je hebt het verschil tussen split en spagaat. De spagaat is de benen naar rechts.
1: Oh,
0: naar buiten toe.
2: Nee, sorry, dat is de split. Ik doe het echt verkeerd.
1: Ja,
2: de split is naar buiten en de spagaat is naar voren. Volgens mij is de split in het algemeen wat moeilijker. Maakt verder niet uit. Het is allebei hartstikke lastig. Hij doet dus de spagaat.
0: Ja.
2: En dat doet hij dus echt. Gaat naar beneden. Ja. Oh. En dan gaat hij weer omhoog. Ja. En dan gaat hij naar beneden. Ja. Oh. En dan doet hij dus in 1 minuut 47 keer.
1: Dat is bijna een spagaat per seconde. Het ziet er waanzinnig
2: echt
1: uit.
2: Absurd.
1: Wat een vette dans.
0: Wat leuk dat jij dat weer hebt gezien. Je bereikt alvast voor met het NOS Jeugdjournaal.
1: Ja, ik zit de hele dag op Instagram. Ja, het vreselijk.
0: Verder heb jij ook weer zitten snorren wat er allemaal aan de hand is in Maastricht.
1: Ja, zeker. Nou, ik weet niet of jullie dat nieuws hebben meegekregen. Het was wel echt wereldnieuws, maar de vermoedelijke skeletten van de Franse musketieren D'Artagnan was gevonden.
0: Ja, de vierde van de drie. Toch?
1: Precies, de vierde van de drie musketiers inderdaad. Die kennen we wel, hè. Eén voor alle voor één. Ja, maar goed. De archeoloog die dit uiteindelijk ontdekt heeft, dat is Wim Dijkman. En die was al 40 jaar stadsarcheoloog bij Maastricht. En die had al een tijdje eigenlijk de theorie, dat skelet dat moet onder deze kerk liggen. Dat hebben ze toen onderzocht. Nou, het is nog niet helemaal duidelijk, maar DNA-onderzoek is al wel uitgevoerd. Waarschijnlijk is het echt de musketier. En kan je je voorstellen, je bent 40 jaar stadsarcheoloog. En dan blijkt er onder een kerk in jouw stad gewoon een musketier te liggen. Nou, daar hou je aan vast.
0: Nee, zeker.
1: En dat is je levenswerk.
0: Ja. Precies, en het is ook nog eens de bekendste musketier. D'Artagnan, iedereen kent hem. Ja,
1: precies. Nou goed, hij was wel wat enthousiast, want hij wilde vervolgens ook de resten van dit skelet die hij thuis had niet weer teruggeven aan de gemeente.
2: Oh nee.
1: Die zegt, die gemeente die bemoeit zich er veel te veel mee. Opbokken nou, het is mijn vondst.
2: Ja.
1: En nu wordt hij ook nog eens beticht van het onderzoek dat hij dat niet goed zou hebben uitgevoerd. Niet volgens de regels. En hij zegt, ja, dat is gewoon jaloezie van collega's.
0: Oh jee,
1: bij de archeologie. Het loopt helemaal uit de hand. Hij is opgepakt.
0: Nee.
2: Oh nee.
1: Hij is gearresteerd.
0: Maar omdat hij niet wil delen.
1: Nee, omdat hij die resten niet wil teruggeven. Zijn huis is onderzocht. Nu heeft hij gezegd, ja, ik heb het bij een vriend gelegd.
0: Ja, slim.
1: Hij heeft het ook echt daadwerkelijk wel ontvreemd uiteindelijk, die resten.
2: Ja, want van wie is het nou eigenlijk dan, hè?
1: Van de gemeente in principe.
2: Ja, dan heeft hij dus gewoon gejat van de gemeente.
0: Goed, zeg.
1: Ja, maar hij heeft het ontdekt.
0: Wat goed.
2: Nou, ik vind dat een dunne lijn.
0: Ja. Ik vind het wel spannend. Wel. Hij waant zich een beetje een Robin Hood. Zo van, nee, het is van mij. Ik moet het beschermen tegen de overheid en noem maar op. En
1: ik vind het een mooi verhaal. Ik snap de gemeente, maar ik snap Wim ook, hoor. Ja. Want dit is wel
3: 40 jaar stadswerk.
1: Nee, ja, lijkt er toch nog een musketier te liggen. Ja. En dat is door jou.
2: Ja, dat is dat kerstje op de taart. En dat kerstje wordt nu gewoon weggejat.
1: Ja,
0: ja, hij wil de geschiedenisboeken ingaan natuurlijk. Een goed verhaal zeg. Ik las trouwens nog iets over de vrolijke koning van Engeland. Die kent hem natuurlijk wel. Koning Charles. Mm. Het was namelijk een zware dag gisteren voor de beste man. Oh. Tijdens een staatsbezoek aan Noord-Ierland is hij ondergescheten door een meeuw.
2: Oh nee! Ja. Hij brengt geluk, hè?
0: En overkomt de beste natuurlijk. Maar daar bleef die dag niet bij. Ik weet niet of het echt zoveel geluk bracht namelijk. Want even later werd hij op de landelijke radio doodverklaard.
2: Oh nee! Oh,
0: hij zou overleden zijn. Op Radio Caroline klonk een automatisch bericht dat de koning is heen gegaan. Maar er was sprake van een computerfout, dus een grote vergissing.
2: Oh.
0: Eigenlijk een beetje zoals dat je hier een soort noodband hebt. Hè. Als het helemaal stil wordt hier op de radio, dan gaat op een gegeven moment een noodband draaien.
1: Ja.
0: Als de koning of de koningin overlijdt in Engeland, dan wordt alles stilgelegd en dan komt er een automatisch bericht waarin dan wordt gezegd dat diegene dood is. Deed mij denken aan, dit is een keer eerder namelijk misgegaan, met Queen Elizabeth. Die is inmiddels echt overleden.
1: Ja.
0: Maar toen nog niet. Toen hadden ze dus dat automatische bericht. En dat klonk zo. Een beetje op het slam van Slam FM, hier, onze vrienden van Engeland. Klonk
1: een house radiozender.
0: Precies. Zit je er lekker in, hè?
5: Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
0: Hello. Gisteren ging het dus zo met...
1: Is dit echt gebeurd?
0: Dit was een paar jaar geleden. Gisteren was het dus met koning Charles. Voor de mensen die half luisteren, koning Charles is niet dood.
2: Nee, oké.
0: Okay. Je moet er toch eventjes bij zijn.
1: Maar er heeft wel een mail op hem gezet.

0: appte. Dus ja, ik hoef het niet veel spannender te maken. Jij bent erbij! Gefeliciteerd, jongen. Ja, lekker. Twee kaartjes voor jou. Waarom ben je zo fan van de Jacksons? Waarom wil je erbij zijn?
1: Ja, ik vind het Jacksons vind ik gewoon... Het is lekkere, swingende muziek. Het is gewoon... Je wordt altijd vrolijk van.
0: Dat is waar. En dat kunnen we wel gebruiken, toch? En zeker met de zon die vandaag naar ons toe komt, komende dagen. Het wordt gewoon heerlijk zomers. En dan met de Jacksons op de radio. En ook nog live zien, dan is het leven helemaal compleet.
1: Dan is het inderdaad helemaal compleet, klopt.
0: Ach, wat fijn. Hoe is het verder met je, Rick, eigenlijk?
1: Ja, gaat goed. Gaat lekker.
0: Ga je nog leuke dingen doen vandaag?
1: Ja, vandaag lekker aan het werk. We onderweg met de vrachtwagen.
2: Hey. Oh, vrachtwagen is het weer.
0: Hey. Daar zit je iets mee altijd, toch? Genoeg.
2: Ja, dan hebben we de vrachtwagenvraag. Oh, nou. Kan je een cijfer noemen tussen de 1 en de 20?
1: 6.
2: Oké. Okay. Hoeveel paaltjes heb je al omgereden in je leven?
1: Eentje.
2: Oeh. Nou, dat weten we dan.
0: Maar even heel kort, wat was er gebeurd?
1: Centrum Amsterdam. En dan net een bochtje verkeerd inschatten.
0: Ai, ja. En wie had er meer schade, het paaltje of jij?
1: Het paaltje.
0: Oh ja, gelukkig.
2: We zetten er eentje achter je naam.
0: Hartstikke idee. Gefeliciteerd nogmaals.

0: Olivia Dean, So Easy op Radio Veronica. Zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Bolle Jos op het nippertje ontsnapt. En hoe gedraag je je bij het stoplicht?
0: Oeh, blijf luisteren.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Zo, wat is het warm?
8: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie je, dat als een kans. Train die koor, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.

0: Wacht, verkeersinformatie gemeld op Flitsmars. Er zijn er nu 48. Dit zijn de drie langste op de A-wegen. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Amersfoort-Noord en Hoevelaken. De oprit is afgesloten, 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen, 25 minuten. En de A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost, 21 minuten extra reistijd. Erachteraan uiteraard het laatste nieuws. Vandaag weer in handen van Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Tientallen asielzoekers die gisteravond niet terecht konden in Ter Apel zijn vannacht opgevangen in Stad Kanaal. Daar waren bedden neergezet in een sociale werkplaats. Zometeen gaan ze allemaal weer naar Ter Apel. Bolle Jos is maar net aan zijn arrestatie ontsnapt. De agenten stonden klaar om hem op zee voor de kust van West-Afrika op te pakken. Maar de actie ging volgens de Telegraaf op het laatste moment niet door. Waarom niet, is niet bekendgemaakt. De politie houdt een school in Amsterdam-Zuid vandaag gesloten na een melding over een dreiging, zo weet de Telegraaf. En dat is niet de eerste keer. 2 maanden geleden gebeurde dat ook. Toen ging er een explosief af. En Omroep Brabant heeft een leuke vraag voor morgen. Wat moet je nou met dat knipperende groene licht bij het stoplicht? Dus dat je aan het wandelen bent, ja. Dan is het groen. Nou, dan mag je lopen, dat is het geval. Hè? Maar dan gaat het knipperen. Daar krijgen veel mensen toch ongelooflijk stress van.
0: Dat is gewoon het oranje van als je in de auto zit, toch? Gas geven of dus afremmen. Maar
2: ren jij dus? Ik ren altijd. Als ik knipperend licht, dan altijd rennen.
0: Ja?
2: Ja.
1: Dat is een beetje de vraag inderdaad. Moet je dan eigenlijk gaan rennen? Is er paniek?
0: Nou, doorstappen lijkt me. Rennen zou ik overdreven. Ja, als rennende mensen op straat, ook naar de trein en zo, dan neem
2: maar
0: ik
2: het ook wel makkelijk praten, Frank. Als jij een beetje in een grote stap zet, dan doen wij 3 passen over.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Maar wat moet je doen? Dat weet ik dus niet.
1: Je hoeft dus niet te rennen. Veel mensen doen dat wel. Maar wat het gegeven eigenlijk, je zei het net al, het is eigenlijk oranje. Wat dus betekent dat je gewoon niet meer moet beginnen met oversteken. Dus het is niet zo dat je moet stoppen. Maar het is eigenlijk is het heel suf dat het knipperend groen is. Want oranje was veel logischer geweest. Want in de auto is het ook zo, toch? Precies. Als je kan stoppen, stop.
0: Ja.
1: En ga niet meer door.
0: Nee.
2: Het zou mij heel lekker lijken als het groen is. En dat je dan een aftelklok hebt. Ja. Dan kan je nog beslissen om in 2 seconden te sprinten.
0: Ja. Precies, omdat je hem andersom wel hebt. Het rode stoplicht telt wel eens af, hè, hoe lang je moet wachten. Ja. Dat je hem andersom ook hebt, dat je gewoon weet hoe lang je kan lopen.
2: Ja.
0: Oh, goeie.
1: Ja, dat is in New York ook, toch? In het buitenland sowieso veel.
0: Als je zwaar beladen bent, bijvoorbeeld met de boodschappentas of met kinderen, noem maar op. Dat je denkt, oké, ik doe het niet, want ik heb nog maar 5 seconden. En als je denkt, ik ben alleen en ik heb mijn hardloopschoenen aan. Hoppakee.
2: Misschien ben nog iets anders te binnen, trouwens. Ja. Zijn jullie bij zebrapaden? Hè?
0: Ja.
2: Even zonder stoplichten.
0: Ja.
2: Je pakt het voorrang, de auto stopt. Bedanken jullie altijd de auto?
1: Vind ik een goede vraag.
0: Vind ik een hele goede vraag. Ik ben hierin veranderd, Max.
2: Ik ben hierin veranderd.
0: Ik was vroeger een arrogante zebrapad oversteken. Gewoon zo van, ja, tuurlijk, dit komt mij toe.
1: Jij hoort dit.
0: Ja, exact. Dus ik keek dan voor me uit. Maar ik ben veranderd. Ik ben milder geworden. Het zal de leeftijd zijn. Dus ik doe altijd nu een knikje of een vingertje.
1: En waar was het omgangspunt dan?
2: Kinderen verzachten, hè?
0: Ja, ik denk kinderen.
1: Oh, is dat het?
0: omdat ik ook heel erg alert erop ben dat ze stoppen als ik met het kroost oversteek. Ja. Dus ik dan ben nu echt soort, ik ga dan net niet op mijn knieën. Dank.
2: Nou, dat wil ik dus niet doen. Ik wil niet als had ik al tot, had ik. Ik wil niet met mijn handen zo bij elkaar en bedanken.
0: Maar
2: dan zo'n handje.
0: Of een knikje.
2: Maar soms doe ik hem dan zo klein dat het net arrogant lijkt dat ik denk, ja inderdaad, stop maar even.
1: En wat doe je dan als je in de auto zit en iemand bedankt jou?
2: Dan doe ik altijd zo even zo'n tikkie met mijn hand boven mijn hoofd. Zo, yo.
0: Yo, gezien.
1: Weet je? Iets grappig dit.
0: Ja, maar het is wel een goeie. Dit is wel heel herkenbaar, ja.
1: Maar zo'n buschauffeur ben jij dan eigenlijk. Want die begroeten elkaar ook natuurlijk altijd als we elkaar tegenkomen.
0: Is het eigenlijk een beetje weer om over te steken over de zee?
1: Het is droog met zon, weinig wind en 23 graden.
0: Oh, lekker.

Crane en Life is the Highway op Radio Veronica. Zometeen is het weer zover. We gaan een spel spelen. Niet zomaar één, nee, het woordenboekspel. Het allerleukste taalspel als je het aan mij vraagt. Ik weet dat Frits Spits en Lucille Werner echt jaloers zijn dat ze dit spel niet mogen spelen. Maar wij wel elke ochtend zo pak een beet rond 7:15. Geert Ekdom is even niet, dus ik ben zeer vereerd. Wil je meespelen met het woordenboekspel? Dan stuur je even een appje met daarin woordenboekspel naar de app van Radio Veronica. En je maakt kans op het fantastische boek Nederbloed.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frankie.
0: Goedemorgen. Hey, zeker met jou ook?
1: Ja, lekker man. Goed zo.
0: Mooi zo. Je bent onderweg naar Rosmalen om een keuken te rappen. Is het een moeilijke keuken of is het een makkelijke keuken vandaag?
1: Een keuken met een kookeiland erbij. En ik ben al 2 dagen bezig. Vandaag de finishing touch. Maar hij ziet er mooi uit.
0: Ja, welke kleur is hij gewrapt?
1: Ja, hij was zwart en hij is nou licht eiken geworden. De kastjes en het kookeiland is een beetje crème kleur geworden.
2: Dat klinkt een stuk gezelliger dan zwart in ieder geval.
0: Ja, een soort doodskist.
1: Ja, zeker weten.
0: Ralf, we gaan spelen. We hebben een woord weer uit Dikke Van Dalen getoverd. Aan jou dan de taak om te ontcijferen wie van ons drie gelijk heeft. We gaan naar het woord toe. En dat is...
3: Hongerdoek.
0: Ik doe hem nog een keertje.
3: Hongerdoek.
0: Hongerdoek. Marijke, wat is dit volgens jou?
4: Nou, een hongerdoek, dat is eigenlijk iets van vroeger. Een oud-Nederlands gebruik is het. Als je vroeger honger had, dan kon je je brein een beetje voor de gek houden... door te sabbelen en een beetje te kauwen op een hongerdoek.
0: Max, wat is het volgens jou?
2: Het is eigenlijk een soort groot wandkleed. Dat hangen ze dan op in kerken om stil te staan bij de honger in de wereld.
0: Volgens mij is het een hongerdoek. Een extra groot servet. Die kwam van pas voor mensen die honger hadden... en dus extra gulzig en ongeremd aan het eten waren.
2: Oh. Dan zit je extra heftig te smikkelen... en dan moet je dus een grotere servet moet je hebben. Oké. Okay.
0: Wat denk je, Ralf?
1: Ja, dat kan er maar eentje zijn. Dat is Marijke.
0: Oh.
4: Ja.
1: Dat is duidelijk.
0: Als je honger had, kon je een beetje op kouwen op zo'n doek. Om je hersenen te foppen.
1: Dat lijkt me het meest voor de hand liggende, ja.
0: Oké, we gaan luisteren.
3: Het is een groot wandkleed om stil te staan bij de honger in de wereld. Max heeft gelijk.
0: Dan gaat het mooie boek The Blues aan je voorbij, jongen.
1: Oh, jammer,
0: de hele blues.
1: Jezus,
0: ja, godverdorie. Ga je nog wel goed fijn werk verrichten vandaag? Ga je met lege handen naar die keuken toe?
1: Ja, man, niet normaal. Maar gelukkig, zonnetje schijnt, dus kom maar goed, Frankie.
0: En je krijgt van ons

0: verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar hebben jullie al een beetje de WK-koorts te pakken als het over voetbal gaat, of niet?
1: Enorm!
0: Ja, nou ja, en als ik dan België draai, moet ik aan de Rode Duivels denken. Denk je dat Kevin de Bruyne en consorten een kans maken op het WK-voetbal?
2: Ja, ze maken een kans om ver te komen, maar Oranje wordt kampioen.
0: Nee, oh, jij hangt dat nog steeds aan?
2: Natuurlijk.
0: Ja, nee. Ja, iedereen zegt toch vooral, als je wil gokken, doe het op Frankrijk. De grootste kanshebbers. Dus als je nog een poeltje moet invullen, we hebben er eentje hier.
2: Ja, maar dat is ook altijd bij het Songfestival, weet je wel. De bookmakers zeggen altijd, die wordt het. En dan wordt het net degene erachter. En dat zijn wij.
0: Precies, dus jij gaat voor het Nederlands elftal.
2: Zeker.
0: Ik denk dat er weinig mensen in de app van Radio Veronica voor België gaan. Mocht je wel een idee hebben dat misschien Argentinië of Brazilië hem pakt, laat het vooral eventjes weten. Lullen over voetbal, I love it. Zo, goedemorgen.
2: Hey Frank, wat doe jij hier?
0: Ja, dat is waar. Ja, hoi, ik ben Frank. Gerard Ekdom is even... die slaapt even uit. Die had 20 jaar vaste verkering met een ring eromheen en zo.
1: Een huwelijk zelfs.
0: Zeker. Ja. Dus die slaapt uit en die is er morgenochtend weer voor de grote fanschade die hij toch heeft. Maak je geen zorgen.
2: Ja, en ik ben nu al in mijn nopjes. Ik ben ook blij dat jij er bent, Frank. Maar morgen komt een persoonlijke held van mij. Dat kan ik wel zo zeggen. Het is een internetfenomeen. Hij heet Leon en zijn kanaal heet Lullen met Leon. En het is eigenlijk gewoon, een...
3: Maar is het iets erotisch of wat?
2: Nee, het is kletsen met Leon is het eigenlijk.
0: Oh. Hey, waar kunnen we hem van kennen? Want Marijke en ik hebben vraagtekens in onze ogen.
2: Waarschijnlijk heb je hem een keer op Instagram voorbij zien komen. Het is een rashagenees. Hij eet elke dag een bal shek als ontbijt. zwaar hagenees accent. En het format is eigenlijk... Ze stellen hem een vraag en hij loopt lekker los. En hij heeft allemaal mooie verhalen over Den Haag. Maar bijvoorbeeld ook over de geopolitieke situatie. De straat van Hormuz kan je hem ook naar vragen. Wil je even meeluisteren?
0: Ja, heel graag. Ja.
4: De wereld staat behoorlijk in brand. Allerlei grootmachten staan elkaar naar het leven en voeren oorlog. Hoe kijk jij tegen de toestand in de wereld aan?
5: Ja, een groot zootje. Ik bedoel, lopen partijen lijpen rond die het te zeggen hebben. En ik bedoel, dat gaat steeds gekker worden, joh. Landje pik, toestanden, onafhankelijke pers wordt in één keer verboden, gekkigheid. Ja, jongen, dat gaat niet de goede kant op, denk ik. En ik denk dat wij er als simpele ziel toch weer niks aan doen. Nee. Dus we moeten maar afwachten.
4: Heb je al wel je noodpakketje klaar?
5: Nee, dat ga ik niet doen ook.
2: Dat is toch fantastisch?
0: Maar hij komt naar de studio of ga je bellen? Of
2: nee, hij is hier morgen. En dan gaan we hem gewoon allerlei vragen stellen over van alles en nog wat. Ik kijk geen Jinek meer. RTL Late Night, dat stopt ook. Dus ik kijk alleen nog maar naar Leon.
0: Wat grappig is het.
2: Mooi toch?
0: Ja, en hij heeft dus over alles een mening. Dus ook over wie wereldkampioen wordt met voetbal. Kan je morgen ook aan hem vragen.
6: Ja, kijk, ik denk zelf dat Oranje best wel een kans maakt.
3: Is het nog leuk om de luisteraar te vragen wat we aan hem moeten voorleggen? Misschien is de luisteraar dan wel een leuk idee bij.
2: Heel goed idee.
0: Maar persoonlijke kwesties of dingen die in het nieuws spelen?
2: Ja, van alles.
3: Van mij mag het allemaal.
0: Zoals hoe pak je Bolle Jos bijvoorbeeld?
3: Bijvoorbeeld.
0: Sierra Leone.
3: Ja, dat kan
0: Leo gewoon...
6: ik zou zelf gewoon lekker met een bootje naar naartoe gaan en kijken of hij... Of je ergens anders rond liggen natuurlijk best een beetje zo omhoog.
0: Het wordt echt een soort inception. Als jij morgen Leon zo interviewt, dan weet hij ook niet meer waar hij het zoeken moet. Over Bolle

0: Door de Jesse J met Price Tag. En dit is Carnival van de Cardigans. Leuk, fijn, vrolijk liedje om 9:10 op Radio Veronica. Ja, en het nieuws van de dag is toch wel het verhaal over Jos Leidekkers. Beter bekend als Bolle Jos, een van de grootste Nederlandse criminelen die nog vrij rondloopt. Hij zit naar verluidt in Sierra Leone. En vanochtend bracht de Telegraaf het nieuws dat een actie om hem te arresteren compleet is mislukt. Ja, dat vind ik toch interessant. Wij hebben goede banden met de Telegraaf. We zitten in hetzelfde gebouw. En de crime specialist al daar is natuurlijk John van den Heuvel. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Compleet mislukt. Zometeen wil ik er alles over weten. Ja. Jullie hebben de inside information. Heel even kort. Bolle Jos wordt veroordeeld voor onder andere cocaïnehandel. 24 jaar cel is er tegen hem geëist in Nederland. Dat is de reden waarom we hem willen pakken, toch, daar?
1: Ja, hij is inmiddels veroordeeld, dus niet alleen geëist. En in België loopt er ook nog, dan moet hij ook nog meer dan 50 jaar vastzitten. Dus meer dan 80 jaar inmiddels dat er een gevangenisstraf open staat. Dus we willen hem om die reden heel graag hebben. Maar ook omdat hij nog gewoon doorgaat vanuit Sierra Leone waar hij zit. Althans volgens justitie met allerlei misdrijven. Waaronder mega grote drugstransporten naar Nederland en naar België. Dus ze zijn erg op hem gebrand.
0: Ja, dat begrijp ik. En hij zit in Sierra Leone omdat hij daar onaantastbaar is? Is hij daarom daar naartoe gevlucht?
1: Ja, hij is uiteindelijk na heel veel omzwervingen. Onder andere Dubai en Turkije is hij in Sierra Leone terechtgekomen. Daar zit hij inmiddels al 2 jaar. Justitie weet dat ook. Alleen het grote probleem is dat Sierra Leone op geen enkele manier meewerkt aan hem op te pakken of uit te leveren. En daarom heeft Nederland gezegd van ja, weet je, het is klaar nu. We hebben alle mogelijke moeite gedaan om het op een andere weg te proberen. Maar nu gaan we hem gewoon, als het even kan, ophalen uit de omgeving van Sierra Leone. Want de informatie was dat hij heel regelmatig met een boot vanuit Sierra Leone naar het buurland Liberia zou varen. En dan zou die buiten de territoriale wateren door Special Forces van Nederland worden opgepakt. Dus die hebben daar de afgelopen weken zijn ze daar geweest. Alleen op de een of andere manier heeft hij er misschien lucht van gekregen of zijn er andere redenen. Maar ze hebben uiteindelijk de actie moeten afblazen.
0: Ja, ze hebben daar dus voor de kust gelegen. Special Forces, een hele operatie voorbereid. En ja, dan zou het dus zijn, als hij dan in dat bootje naar het buurland zou gaan, zouden ze hem pakken. Dat is misgegaan. Ja. Dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. Dat gebeurt denk ik heel vaak. Maar waarom wordt het naar buiten gebracht dat het mis is gegaan?
1: Nou ja, kijk, er weten zoveel mensen van deze actie inmiddels. Niet zeg maar op buiten de politie en justitie om, maar er zijn er wel heel veel. Er zijn meer dan 1000 mensen bij betrokken. Of die er weet van hebben. En dan gaat het vroeg of laat gaat het een keer uitlekken. Dan maar op dit moment en meteen de pleister eraf trekken. Ja, okay. De teleurstelling is er wel. Maar men is er ook van overtuigd dat het nog een tweede keer gaat gebeuren. En dat het dan wel gaat lukken.
0: Maar het is niet om hem bang te maken bijvoorbeeld. Van hey Bolle Jos, we hebben jou op de korrel, we weten wat je doet. Dus dat hij zich anders gaat gedragen en dat je hem daardoor weer kan pakken. Is het niet een tactiek
1: achter? Dat is natuurlijk wel een effect. Ze hadden hem natuurlijk liever opgepakt. Maar het is niet de bedoeling geweest om hem op te jagen of zo. Het was echt de bedoeling om hem te gaan arresteren. Alleen, ja, dat is nu dus niet het moment gebleken. Maar ik heb veel mensen bij justitie gesproken. En het algehele gevoel is toch, ja, we gaan hem, hij blijft de topprioriteit en we gaan hem pakken. Want deze man moet gewoon zijn straf uitzitten. Ja,
2: hey, en even vanuit Bolle Jos zelf dan, John. Wat zou jij doen als je hem was?
1: Nou, het wordt wel heel lastig en het net sluit zich natuurlijk wel steeds meer. Het is geen prettig land waar hij zit. Hij heeft dan weliswaar daar de machthebbers aan zijn zijde. Hè. Hij is verloofd met de dochter van de president en hij kent de ministers persoonlijk, et cetera. Dus relatief zou je zeggen is hij daar veilig. Maar zo gauw de geldstroom opdroogt en hij zeg maar daar geen mensen meer zou kunnen omkopen, wordt het ook al lastig. En nu weet je gewoon, ja, hoe ver gaan opsporingsdiensten om hem te arresteren. Nu hebben ze voor de kust gelegen. Voor hetzelfde geld gaat er straks een land zeggen van nou, we doen het net als in Venezuela of ooit in Panama. We gaan gewoon het land in en we arresteren hem daar. Dus hij zit natuurlijk best in een netelige positie zo.
0: Zeker. Het hoofdstuk Bolle Jos is nog niet afgesloten. Er is wel iets nieuws aan toegevoegd. We houden contact met jou, John, want het is een ontzettend interessante zaak dit.
1: Oké.
0: Okay. John van den Heuvel van de Telegraaf, crime specialist over Bolle Jos die in Sierra Leone zit nog steeds. Nu de politie.

0: Daarmee kan je kwalificeren en dan kan je dus uiteindelijk 150 euro winnen. Gebruik even de audio-app-functie van de app van Radio Veronica. Dat zometeen en ook het laatste nieuws, Marijke. Wat zit daar dan weer in?
1: Wel mensen buiten geslapen, ook in Ter Apel. En heb je echt alcohol nodig bij de borrel?
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Joehoe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Drie minuten over 8:30, verkeersinformatie. 65 vertragingen inmiddels gemeld op Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. A1 Osnabrück-Hengelo voor Hengelo, 42 minuten vertraging. A7 Bremen-Westerbroek voor Westerbroek, 35 minuten. En A12 Arnhem-Utrecht voor Maarsbergen door een ongeval, 46 minuten vertraging. Sterkte als je erin staat. Je wordt wel lekker bijgepraat door Marijke Ketel.
3: Een hele goede morgen. De asielzoekers die vannacht in de noodopvang in Stadskanaal sliepen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur van het aanmeldcentrum te wachten. Een paar mensen zouden ook buiten hebben geslapen. De Consumentenbond wil dat de Europese Commissie wat gaat doen aan de nep-advertenties op het internet. Volgens de bond doen Google, Meta en TikTok veel te weinig tegen deze vorm van oplichting. Die kan mensen duizenden euro's kosten. Het OM zegt niets over de actie om topcrimineel Bolle Jos op te pakken. Volgens Telegraaf zou hij op volle zee bij de West-Afrikaanse kust worden overmeesterd, maar dat ging op het laatste moment toch niet door. En er is net een groot Nederlands onderzoek gepubliceerd over de borrel.
2: De borrel, kom maar door, vind ik leuk.
3: Grote vraag is eigenlijk waarom en hoe vaak borrelen we nou eigenlijk? Zijn wat leuke uitkomsten? Zo vindt 63% dat de borrel echt Nederlands is.
2: Oh, is dat zo?
3: Hoort echt bij onze cultuur.
2: Ja, ik ben dol op borrelen.
3: Ja?
2: Ja, zeker. Het liefst gewoon thuis met vrienden of met gezin.
3: Hoe vaak?
2: Want mijn zoon roept hem ook al heel vaak. Gaan we al borrelen?
3: Oh, echt waar? Ja, oh, wat lief. Ja. Is dat lief of is dat ook een beetje...
2: Nee, hij drinkt niet, hè?
3: Nee, oké. Maar
2: limonade.
3: Dat...
2: Limonade.
3: Ja, in de wijnglas of zo. Ja.
2: Dat die stropblazers dan weer in zijn kinderstoel hangt.
3: En hoe vaak gebeurt dat?
2: Nou, wel 2-3 keer in de week.
3: Oké.
2: Ja.
3: En dan niet alleen in het weekend?
2: Nee, juist niet. Nee.
3: Oh, juist niet in het weekend? Nee.
2: Ja, nou gewoon omdat het ook door de wees kan en dan voelt het bijzonder.
3: Oh, wat leuk. Okay.
2: Maar jullie, zijn jullie borrelaars?
4: Nou, ik vraag me even af, gaat het om zeg maar de borrel die je inderdaad thuis hebt? Met oké, we maken een plankje klaar met een worstje en een kaasje. Of is dit de vrij Mibo op het vrijdag?
3: Ik denk dat
4: het
3: allebei onder de borrel wordt geschaard.
4: Oké.
3: Zeker weten. Dus als jij het thuis doet, ben je ook aan het borrelen. En op het werk ben je ook aan het borrelen. Het is allebei de borrel.
4: Wat dat betreft, een enorme thuisborrelaar.
3: Ja? Ja. Liefst ook thuis. En dan door de week of in het weekend?
4: Ja, maakt ook niet uit. Nee.
2: Gek leven, hè? Ja. Met zo'n ochtendshow.
4: Jammer, hè? Frank en ik lijken een beetje op elkaar.
3: Ja, dat is op zich.
2: En jij dan, borrelaartje?
3: Ja, ik ben een verschrikkelijke borrelaar. Maar zo erg dat ik ook voor mezelf al grenzen. Van ik doe het door de week dus niet.
2: Ja, oké.
3: Het moet wel een keer moet het stoppen.
2: En wanneer doet men het dan het liefst, het borrelen? Wat blijkt uit dat onderzoek?
3: Nou, 30% doet het wekelijks. 20% doet het eigenlijk niet zoveel. 20% op een vast moment. Dus inderdaad, de vrij Mibo bijvoorbeeld. Of elke zaterdagavond. En wat ik leuk vind. 93%.
2: Dat is veel.
3: Zegt dat de borrel eigenlijk meer draait om gezelligheid dan om het drinken van alcohol.
2: Ja, maar het helpt wel. Althans, thuis vind ik het niet per se nodig. Maar als je of een werkborrel hebt of met vrienden in de kroeg zit op vrijdagmiddag, is het lekker als je er even 2 pilsjes in gooit.
3: En dan kies jij dus liever voor de alcoholvariant dan de 0.0. Want vind je dat dat een toegevoegde waarde heeft dan?
2: Ja, zeker. Maar het hoeft niet altijd. Want dat is dus wel, die 0.0'tjes zijn toppieknal tegenwoordig.
3: Mm-hmm.
2: Dus je kan thuis inderdaad gewoon lekker ook 0.0 erbij drinken.
4: Ja, maar ik vind dronken worden dus met collega's bijvoorbeeld, vind ik ook echt van toegevoegde waarde.
2: Ja,
4: en niet echt dronken, dat je echt heel erg eerlijk bent, zeg maar.
2: Je kan ook te dronken en te
4: Je kan te eerlijk zijn, maar wel, het schept toch een band als je gewoon een keer echt, weet ik veel, scheidlollig gaat doen met je collega's.
3: Ja, een beetje bij dat tweede wijntje, als je wangetjes beginnen te gloeien en dat je dat net hebt.
4: En dat het ineens met Yvonne van IT heel gezellig is gewoon.
3: Ja, zo ben jij ook heel erg. Jij bent dan uiteindelijk ook met Miranda van HR, dat gebeurt mij nooit.
2: En dat je toch even gaat roken weer en dan samen naar buiten loopt. Ja, heerlijk.
3: Dan komen het leuke gesprekken.
2: Ja. Het is wel borrelweer, toch?
3: Het is absoluut borrelweer, terrasweer. Het is droog, vrij zonnig, halverwege de ochtend, nou, zo'n 15 graden. Maar vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden.
2: Oeh, la la la la. Dankjewel, Marijke.

0: Ik zit vandaag met Mirjam uit Uithoorn. Mirjam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Gisteren terugkomen van vakantie. Je was in Losser, vlakbij de Joma-fabriek. Je had het wel even pech met het weer, zeg.
1: Ja, nou, ik denk dat ik toch net aan tussen de buitjes door heb gefietst.
0: Oh, je was op fietsvakantie dan ook?
1: Ook dat, ja.
0: Nou, wat heerlijk. En wat heb je verder uitgespookt terwijl je daar was?
1: We zitten vlakbij Duitsland, dus uiteraard naar de outlet, hè.
0: Ja, en wat heb je nog iets gekocht? Heb je nog toegeslagen?
1: Nou, iets. Oh? Iets meer dan iets,
0: wat
1: ja.
0: Wat dan? Vertel.
1: Ja, sneakers, kleding. Ja, wat je daar dus allemaal zo'n beetje kan kopen, hè.
2: Wat was het mooiste wat je hebt gekocht? Waar ben je het meest blij mee?
1: Oeh, jeetje. Ik denk toch wel mijn sneakers.
0: Ja, ja, wat, welke kleur? Wat voor pasvorm?
1: Nou, oranje-bruin en wit-roos. Twee paarden.
0: Ja, ja, lekker, lekker. Mooi zo. En heb je ze ook aan wel deze dag?
1: Ik loop nu in de hele dikke sokken nog.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar misschien kan je ze later vandaag aandoen. Kan je ermee flaneren over de straten van Uithoorn. We gaan spelen. We beginnen met het fragment waar je mee hebt gekwalificeerd. Zing vooral.

0: Je hebt je stem goed rust gegeven tijdens de vakantie.
1: Sorry?
0: Ja, goed. Nou ja, dat het zo lekker klinkt, als een engeltje. Je was niet de enige die meespeelde, maar ik heb je wel uitgekozen toch even laten horen wat we allemaal binnenkregen. Oh, wat heerlijk. Oké, daar gaan we weer, Jan. We gaan nu echt beginnen voor 50 euro.

0: Oei,
1: nee, we gaan even luisteren hoor.
2: Oh.
1: Ai, ai, dat ging helemaal niet goed.
3: Nee.
0: Zo, die zag ik niet aankomen.
1: Jij zat er zo lekker in, je bent uitgerust, je bent goed gemutst, je hebt nieuwe sneakers.
0: Dikke sokken aan.
3: Is vreselijk. En helemaal niet de tekst weten.
1: Nee, het gaat meteen al helemaal mis. Helaas, Mirjam.
3: Ja, heel jammer. Maar goed, toch leuk.
1: Nee, het was ontzettend leuk kennis te maken. En je krijgt uiteraard die prachtige Gerard Ekdom in de morgen kurkentrekker. Dus je komt niet met lege handen te staan. Maar ik had je meer gegund, als ik heel eerlijk ben.
3: Heel jammer.
1: Helaas, ik ga hem wel even voor je draaien waar het mis ging. De scene met blauw. En luister dus goed naar de tekst.
3: Ga ik zeker doen, dankjewel.
1: Hoi, hoi.

0: onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
1: Yeah! Ook met een vliegende startje weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
2: Toptalenten.
1: Morgenmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
4: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
4: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
10: Milner.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
16: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Chris?
17: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Start je dag zonder barst.
20: Opgelost, autotaalglas.
21: Zo, dan is het warm. Hoor ik daar de barst?
22: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo. On
23: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
24: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 9 uur.
2: Goedemorgen, het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. De asielzoekers die vannacht op het laatste moment in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, zijn inmiddels weer teruggekomen in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur te wachten en hebben van het Rode Kruis ontbijt gekregen. Een paar asielzoekers zouden buiten hebben geslapen. Stadskanaal vangt vanavond geen mensen op. President Trump heeft ruzie gemaakt met de Israëlische premier Netanyahu. Dat melden Amerikaanse media. In een telefoongesprek ging het onder meer over Iran en wat ze daarmee moeten doen. Trump wil het even rustig houden om de vredesonderhandelingen een kans te geven. Netanyahu wil meteen weer verder vechten. En EasyJet ziet dat boekingen voor de zomervakantie achterblijven. Er zijn dit jaar wat minder tickets verkocht dan vorig jaar. Dat komt volgens het bedrijf onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor mensen wat onzeker zijn geworden. Die oorlog zorgt ook voor duurdere kerosine en daar heeft EasyJet ook last van. Het weer nog, het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wel wat stapelwolken. Uiteindelijk wordt het 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
2: Dat is lekker zeg. Dankjewel Marijke. Verkeersinformatie dan nu. 50 vertragingen op de Nederlandse A-wegen. Dit zijn de drie langste. A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen, 31 minuten. A9 Alkmaar-Amstelveen voor de brug over het zijkanaal C komt door een ongeval. 43 minuten extra reistijd. En de A27 Gorkum-Utrecht voor Everdingen, 33 minuten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week net.

0: 20% korting op heel veel slippers en sandalen.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
11: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Let's go!
12: Dit is Radio Veronica.

0: Knowing you.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
3: Ja, ik kondig hem expres eventjes zo af, zodat je door hebt dat we bij de K zijn in het basispakket. Veel luisteraars zijn verbolgen over het feit dat we alweer de J achter ons laten. Ja, we moeten door, lieve mensen. Tot en met de Z gaan we. Het zijn allemaal liedjes die in het basispakket thuis horen. Als je denkt van, wat is het basispakket? Nou, dat is eigenlijk een lijst die we met z'n allen maken. Ook gewoon as we speak. Dus als je een suggestie hebt met de letter K voor een titel van een liedje dus, stuur hem door via de app van Radio Veronica. En die lijst die geven we dan door aan de volgende generatie. Aan onze kinderen, aan de kinderen van onze kinderen. Zo van, dit zijn liedjes die hebben zoveel impact gehad op de muziek, op alles wat er nu nog steeds uitkomt. Die moet je één keer gehoord hebben in je leven. We zijn dus nu bij de K. En deze is van Years and Years. En dit is King. Lekker toch?

0: R.E.O. Speedwagon, Keep On Loving You. We zijn dus bij de letter K. En wat zijn ontzettend veel mooie liedjes gemaakt. Blijf ze doorgeven, net als Edwin de Haas. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je bent lekker aan het schilderen. Binnen vandaag, helaas zou je dan bijna zeggen, als het zo mooi weer wordt. 22 graden, zonnetje erbij. En wit, hè? Is dat, wat ben je dan aan het witten vandaag?
1: Appartementje.
0: En de muren of de kozijnen?
1: De muren en kozijnen, van alles.
0: Alles. En probeer je het vandaag af te krijgen of is het een lange klus?
1: Nee, valt mee. Het is doorgezien.
0: Oké, fijn. En dan heb je goede muziek erbij. Jij zei Radiohead met Karma Police moet in het basispakket. Waarom?
1: Ja, absoluut. Geniale band. Relevant. Dus,
0: En wanneer zet jij dit dan op? Want het is ook best wel... Het kan ook dramatisch zijn, hè? I love Radiohead, maar het is ook wel dat je...
1: Ja. Maar dat stelt me soms ook wel eens plezierig. Dus,
0: Even zwelgen wil je af en toe.
1: Ja, precies.
0: Nou, laten we dat gaan doen. Prachtige plaat. Okay. Dankjewel Edwin en heel veel succes met het verven vandaag.
1: Dankjewel, jullie bedankt.
0: Hoi. Hoi, later. Hoi. We gaan door hoor met de letter K, maak je geen zorgen. Gebruik de app van Radio Veronica als je iets wilt toevoegen. Verder putten we uit lijstjes die al ingevuld zijn via radioveronica.nl. En een beetje onze eigen smaak van alle DJ's met Radio Veronica. En dan krijg je een prachtige lijst. Met Radiohead er dus in nu, op Radio Veronica.

Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: 1 minuut over 9:30, verkeersinformatie. Er zijn er nog 22, dit zijn de 3 langste op de A-wegen. Den Bosch, Utrecht voor Everdingen, 26 minuten. A9, Alkmaar, Amstelveen, daar is hij echt lang. Daarbij brug over het zijkanaal C komt door een ongeval. 51 minuten extra reistijd. En A59 doe je er ook extra lang over. Os Zonzeel voor Os, 40 minuten. Door een ongeval met een vrachtwagen. Sterkte.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Wout en Frank.
18: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
19: En nu
18: Frank van der Lende.
19: Met de beste muziek aller tijden.
20: Dit is Veronica.
19: Het basispakket. Veronica.

0: Veronica.
1: Allemaal liedjes die belangrijk zijn voor de muziek of voor jou, maar die je in ieder geval wil doorgeven aan de volgende generatie. En dit is de meest aangevraagd in de app van Radio Veronica op dit moment. We zijn dus van A tot Z aan het werken. We zijn bij de cijfers begonnen, toen de A, B, C, D enzovoorts. Nu bij Kleine Jongen, de K van Demis. Demis, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
1: Frankie. Goedemorgen, jij bent lekker betaald rondjes aan het rijden, zo noem je het zelf. Wat zit er achterin, wat heb je voor lading?
2: Omdat helemaal niks, je moet nog gaan laden.
1: Oh, en wat wordt het?
2: Als eerste bierveeltjes.
1: Kijk, dat is handig voor het weekend. Dan kunnen we weer genieten van een biertje zonder dat hij blijft plakken aan de tafel.
2: Ja.
1: Lekker. André Hazes, Kleine Jongen. Ja, het is natuurlijk het basispakket. André Hazes is de basis, dus hij moest er sowieso in. Deze Kleine Jongen, wat maakt hij bijzonder voor jou, dit liedje?
2: Ik vond het vroeger al een mooie plaats, maar sinds 2,5 jaar geleden zelf vader geworden van de Kleine Jongen, die heet Jax. Ja, dan komt die plaat dubbel zaal binnen.
1: Dan krijgt hij extra lading.
2: Ja.
1: Ja, mooi. Genieten van Davis.
2: Dankjewel, Frankie.
1: Hoi, hoi, en werk ze.
2: Hoi, hoi.
1: Dag. Ja, zo terecht. Meest aangevraagd dus in de app op dit moment, de Kleine Jongen van André Hazes. We zitten nog even in de K, hoor, dus als je nog ideeën hebt, geef ze vooral eventjes door. We maken deze basislijst samen en dat is ontzettend leuk.

0: Even bijkomen van een lange ochtend alweer. Wat een klassieker is dit, hè? De Frank Boeien Groep en Kronenburg Pak, die hoort natuurlijk in het basispakket. Wat een goeie. Veel aangevraagd ook via de app van Radio Veronica, deze Kronenburg Park. Met een K natuurlijk, want we zitten nog steeds bij die letter. Zometeen bij Marissa uiteraard ook. We knallen nog even door, ook met een K. De laatste is in handen van Erik van den Biggelaar. Die stuurde een leuk audio-appje.
1: Het liedje past in het basispakket omdat het mooi wordt gezongen op een kwetsbare toon. En dat past bij onderweg zijn, hopen en alledaagse dingen die we nu allemaal weer meemaken.

0: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
4: vliegtickets.nl.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Vertrouwd sinds 1999.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De Groningse commissaris van de Koning vraagt gemeenten opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Die dringende oproep doet hij op Radio 1 vanmorgen. Hij vreest voor buitenslapers als er niet voldoende bedden komen. Vannacht hebben zo'n 50 mensen in Stadskanaal moeten slapen. Het is niet duidelijk waar ze vanavond terecht kunnen. Er wordt in Iran snel weer gepraat over een einde aan de oorlog. Een topmilitair uit Pakistan is onderweg om de gesprekken te gaan hervatten. Amerika heeft een nieuw voorstel gedaan en Iran zegt daarover na te denken. President Trump zette Iran onder druk om snel akkoord te gaan met een deal. Goed nieuws dan voor studenten en starters. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor hen te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en ook van een vastgoedinvesteerder. Die vinden die nieuwe huizen belangrijk voor de economie. Het moet complexer gaan worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. En bij het Amphia ziekenhuis in Breda zijn ze de rokende bezoekers op het rookvrije terrein helemaal zat. Dat schrijft Omroep Brabant. En daarom hebben medewerkers zo'n 10.000 sigarettenpeuken opgeraapt en in een glazen koker in de hal gezet. Zo wil het ziekenhuis laten zien hoe groot het probleem eigenlijk is. En zo hopen ze de rokers even te laten schrikken. Het weer dan nog, overal droog, vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wel wat stapelwolken, maar uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
12: Ja, nou dankjewel Marijke.
11: Graag gedaan.
12: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister dan. 11 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste 3. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Lingebrug. Dat doe je er 23 minuten langer over. En de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk. Daar is een ongeluk gebeurd. En je doet er daar een uur extra over. En tenslotte de A59 Oss-Zonzeel bij Paalgraven. Ook al een ongeluk gebeurd. En daar is de vertraging 50 minuten.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
14: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
17: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
19: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Koop snel je tickets via

0: doet het.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel.

0: Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

Hey, uiteraard mag Kiss van Prince niet ontbreken. Kleine man die toch zo groot was met het nummer wat sexy is, wat catchy is, wat nooit vergeten mag worden. En wat absoluut in deze lijst hoort. Kiss van Prince moet in die lijst.

0: wiskunde. Grote kans dat dat niet je favoriete vak was op school. En dat was het ook niet van zanger Brad Arnold van Three Doors Down.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Nou, tijdens een les waar hij werkelijk niks van begreep, schreef hij deze wereldhit. Dus ja, niet opletten tijdens de les. Het wordt natuurlijk niet aangeraden, maar soms pakt het gewoon heel goed uit. Je hoort de Kryptonite hier bij Radio Veronica. Goedemorgen, zonder zorgen hoop ik. Het is het basispakket. Dat zijn de beste liedjes aller tijden, maar dan op alfabetische volgorde. Nou, we zijn nog een uurtje bij de letter K. Maar om klokslag 11 uur is het de letter L die de klok slaat. Dus grijp je K ans nog eventjes en heb jouw favoriete liedje met de K door. Marillion ga ik voor je draaien. Ik heb Hall & Oates voor je. En Seal, hoor je zo naar dit extra zoete suikerklontje van Sixpence.

Here en Kiss Me bij Veronica. Ik heb het singeltje nog dat ik destijds voor mijn verjaardag kreeg. Helemaal grijs gedraaid, dat appt Els Bolt. Het is Veronica voor de donderdag. Het lange Pinksterweekend gluurt al voorzichtig om het hoekje. Ja, en het is eindelijk weer lente vandaag, hè? Om dat te vieren ga ik je even onderdompelen in een bad vol romantiek met de enige zeehond die ze in Pieterburen niet terug het water induwen. Seal en Kiss from a Rose.

En als we toch met de K bezig zijn, dan denk ik aan Peter Koelewijn met KL204. Ja, Nederlandstalig, dat hoort toch in het basispakket. En Peter Koelewijn, ja, dat is, die staat aan de basis van alle muziek. Kom van het dak af. Hey, ook een K was de eerste hit, maar KL204, dat is emotie.

Wat mij betreft het mooiste nummer over afscheid nemen. Dat heb Jan Govers en Maureen die zegt... Peter Koelewijn, dit is echt een tijdloos nummer. En het moet bewaard worden. Kijk, dat zijn overtuigende woorden. Peter Koelewijn hoorde je met KL204. Oftewel, Als ik God was hier bij Radio Veronica. Zometeen de hit die er in de jaren 80 voor zorgde... dat er een geheel nieuwe meisjesnaam in Nederland verscheen. Ja, daarvoor was er niemand die zou heten. En door deze hit zijn er vandaag de dag nog steeds een heleboel dames die zo heten. Ik heb het over Kaylee.

0: is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis.

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Goedemorgen, het is 11:02. Radio Veronica met het basispakket en de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Beest, een vertraging van 14 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken linksaf, want de parallelrijbaan is daar afgesloten. Het duurt naar verwachting tot 3 uur en de vertraging bedraagt daar 23 minuten. En tenslotte de A59 Oost-Zonzeel bij Paalgraven, 50 minuten extra. En dat komt door een ongeval met een vrachtwagen. En ook dit duurt naar verwachting tot 3 uur vanmiddag.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu
5: Marissa met de

zijn het wel, hè. Het ene moment beloven ze ons om nooit meer op te treden, om vervolgens ineens weer de Ziggo Dome plat te spelen. In oktober is het trouwens weer zover. Bijna alles is uitverkocht, maar volgens mij is er één datum waarvoor er nog kaarten beschikbaar zijn. Agda en de Munnik met de

0: Negra bij Radio Veronica. Ja, toen Boy George nog een kleine boy was, toen was hij idolaat van niemand minder dan David Bowie. En dat ging eigenlijk best wel ver hoe fan hij was. Want zo kampeerde hij bijvoorbeeld in David Bowie's voortuin. Gewoon met zijn tentje in de voortuin. In de hoop dan een glimp van zijn idool op te vangen. Tegenwoordig krijg je dan een contactverbod opgelegd. Maar in de 70s werd dat klaarblijkelijk nog gezien als excentriek en schattig. Boy George en zijn Culture Club hebben natuurlijk ook een plekje in het basispakket. Met het liedje Karma Chameleon.
1: Hey, hallo. Wat mij betreft mag Culture Club...

In Duitsland is er een heel mooi spreekwoord. En dat luidt als volgt. Was sich liebt, das neckt sich. En vrij vertaald betekent dat, als je van elkaar houdt, dan vlieg je elkaar ook wel eens in de haren. En dat geldt zeker voor Hall & Oates. Ze zijn samen verantwoordelijk voor een aantal van de meest iconische popliedjes uit de jaren 70 en 80. Maar tegenwoordig praten ze alleen nog met elkaar via advocaten. Dat is toch gewoon eeuwig zonde. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. Kiss on my list in het basispakket. En dat is een list die ook zeker een kiss verdient. Want potverdikkie, wat komen er toch fantastische liedjes voorbij. The King's Call, Fiddle in It, zometeen. Nou, dit lekker.

0: The King's Call. Uiteraard in het basispakket hier bij Radio Veronica. En ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws is dat dit het laatste liedje was met de K. Ja, dat betekent dat er ook liedjes niet voorbij gekomen zijn. Sorry daarvoor, maar het goede nieuws is, we gaan zo meteen verder met de L. En ja, het is echt wel een dijk van de plaat die het mag aftrappen, hoor. En dat komt met, en dat is zo.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van Omroep BNNVARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Daar zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal is vanavond niet meer beschikbaar. Op de A59 in het Brabantse Hees is iemand om het leven gekomen nadat zijn vrachtwagen op een tankwagen botste. De plek is afgezet met witte schermen en het verkeer wordt omgeleid. De weg wordt volgens de regionale omroep in de loop van de middag weer vrijgegeven. Er moet worden onderzocht wat de oorzaak van het ongeluk is. En het Rode Kruis heeft dringend geld nodig om ebola te bestrijden. De besmettelijke ziekte is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Er zouden al duizenden mensen zijn besmet. Volgens het Rode Kruis kan dit pas het topje van de ijsberg zijn. Er is geen medicijn tegen deze variant van het virus. Veronica weer nog. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken. Het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden.
12: Nou, toch blij dat je ook nog goed nieuws had, Joost.
11: Zeker, graag gedaan.
12: Het Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 14 minuten extra. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken is de parallelrijbaan afgesloten. 16 minuten vertraging. En tenslotte de A59 Oss-Zonzeel bij Paalgraven, 3 kwartier. Dat komt dus door een ongeval met een vrachtwagen. Naar verwachting duurt dit nog tot 3 uur vanmiddag.

0: Autoroads.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
4: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel.

0: IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: vliegen, maar ik heb gisteren mijn hamstring verrekt tijdens het sporten. En ik loop nu een beetje als Herr Fliek van de Gestapo, weet je wel, uit de serie Allo Allo.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Een beetje pijnlijk is het wel. Like I Love You van Justin Timberlake hier op Veronica. Het eerste wapenfeit uit zijn solo-carrière nadat hij zijn maatjes van de boyband NSYNC de rug had toegekeerd. Hij kreeg daarbij trouwens hulp van Pharrell Williams. Die heeft alles geschreven en geproduceerd. En dat hoor je er wel vanaf, hè? Het is het basispakket hier op Radio Veronica. De beste muziek aller tijden van A tot Z. En we zijn bij de letter L, L, L. En van iemand die op Justin Timberlake... gaan we naar level 42. Dit is hun eerste grote hit in Nederland. Ik ben fan van het eerste uur. Ik mis geen show. Dat heb Maartje. En Herman Versteeg die is zelfs basgitaar gaan spelen. Geïnspireerd door Mark King. Ja, voor Dickie, wat een snaarbaas is dat, hè? Hij geeft zijn Status King bass met die knipperende rode lampjes ervan langs... alsof zijn lever ervan afhangt. Dat is zo te gek om live te zien. Dit is Love Games...

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit het jaar 1997. Toen je met een biertje in je hand stond mee te zingen met deze knaller. En dat biertje, dat kostte toen 2,19 gulden. Dat is omgerekend 99 eurocent. Ja, dat waren nog eens tijden. Liefs uit Londen. Het liedje waarmee we kennis maakten met de meest succesvolle Zeeuwse band sinds Saskia en Serge. Ik heb het over Bluff.

dat is het al wel één om keihard mee te zingen, hè? Deze Mick Jagger, Let's Work bij Radio Veronica. Zometeen een van de beste en meest duistere hits uit de 80's van Killing Joke. Ah, oh, arme Joke.

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacature bij hanap.nl.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Ja, goedemorgen. Het is 6 minuten over 11:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12, Arnhem-Oberhausen, Oud-Dijk, 14 minuten extra. En de A37, knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer, 13. En tenslotte de A59, Oostonzeel bij Paalgraven. Daar is een ernstig auto-ongeluk gebeurd, met een vrachtwagen ook. Dat duurt allemaal nog tot 3 uur en de vertraging is daar 25 minuten.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
17: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu
17: Marissa.
18: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
19: Love Like Blood van Killing Joke. Dat is echt zo'n nummer wat niet mag ontbreken in het basispakket. Iedere keer als het nummer op de radio komt, stuur ik een berichtje naar Rob. Of een WhatsApp berichtje krijg ik maar op. En dan gaat de volume flink omhoog. Nou Rob, hier is hij dan. Zet hem over flink hard.

Ja, morgen weer in een afgeladen volle Johan Cruijff Arena. En nu gewoon op jouw radio, Veronica. Late Night Talking van Harry Styles. Dat is de zanger die vaker wordt lastiggevallen door de moeder van zijn fans dan door zijn fans zelf. Dat is toch ook wat. Het schijnen supergoeie shows te zijn, heb ik al gehoord. En hij heeft er zoveel ingepland dat hij eigenlijk de kaarten niet helemaal kwijt kan. Dus ze zijn wat betaalbaarder. Ik dacht ook, ik ga. En ik zag de prijs en dacht ik, €60. En dan zit je nog steeds achter dat podium. I'm not sure of ik er naartoe ga. Maar het is natuurlijk wel fantastisch. Ik heb zijn live show gezien. Ik was echt onder de indruk. Wat een rasartiest. Dat appt Ruud. En ook Lieke, die is enthousiast. Ik heb super veel zin in zijn show zaterdag. Ik ga met mijn meiden van 15 en 16. Dat wordt hun eerste concert. Ach, Lieke, wat mooi. Wat zullen jullie samen mooie herinneringen gaan maken? Nou, misschien heb jij wel een kantoorbaan. Of werk je onderweg. Of in de bouw. Of in de zorg. Of heb je een eigen winkel. En heb je je altijd al afgevraagd hoe het leven als artiest zou zijn? Dat je altijd onderweg bent en nooit is thuis en mensen moet missen. Jackson Browne, die zingt erover. Now the seeds are on.

0: vanavond draaide. Ja, dit moet iedereen gewoon horen, dat zegt Ricardo Meijer. Het gaat over de Loadout / Stay van the one and only Jackson Browne. Hier in het basispakket op Radio Veronica. Ik zet even een heel vrolijk muziekje op. Joost, als ik dit draai, waar denk jij dan aan? Joost is de nieuwslezer van het programma. Je bent zo natuurlijk weer aan de beurt. Dan gaan we de highlights van het nieuws weer horen.
1: Ja, zeker.
0: Maar als je dit muziekje hoort, waar denk je dan aan?
1: Ja, dan moet ik toch meteen een beetje aan het einde van het jaar denken.
0: Einde van het jaar, hè?
1: Ja.
0: Toch een beetje feestelijk, kerstig?
1: Toch wel.
0: Ja. Nou, dat, hou die gedachten even vast.
1: Oké.
0: Patrick, ben je daar?
2: Ja, ik ben er.
0: Ja, wat ruist er door? Het struikgewas. Wat ben je aan het doen op dit moment?
2: Vrachtauto besturen.
0: Ja, kijk, oké. Ja, dat is heel belangrijk ook, dus laten we het kort houden. Let vooral op de weg ondertussen. Maar welk liedje mag wat jou betreft niet ontbreken in het basispakket?
2: Dat is toch al Last Christmas van Wham.
0: Ja. Ja, natuurlijk. Ja. 21 mei.
1: Ja. Nog 217 dagen en dan is het weer zover.
0: Dan mogen we weer.
1: Ja hoor.
0: Dus het is misschien een beetje vroeg. Sterker nog, iedereen die meedoet aan Whamageddon, die is nu al af. Want daar is die. Ik ga hem gewoon draaien. Dit moet iedereen toch één keer in zijn leven gehoord hebben. Dat is toch gewoon zo, Patrick?
2: Dat bedoel ik.
0: Ja.
2: Nou. Ik ruik de Dennenal al. Ja.
0: Nu al. Hey Patrick, dankjewel.

0: meteen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
19: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
20: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
22: Dat wordt genieten.
20: Ja, dus. Aldi.
23: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid, maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is de school vandaag dicht. 2 maanden geleden ging er bij het gebouw nog een explosief af. Het Rode Kruis geeft ook vandaag hulp bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die niet naar binnen kunnen, krijgen eten en drinken en ze kunnen hun verhaal kwijt bij de hulpverleners. Gisteren konden ruim 50 vluchtelingen niet in de opvang terecht. Ze sliepen daarom een nachtje in Stadskanaal. En Israël laat de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van omroep BNNVARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. Veronica Weer, het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden.
0: En landinwaarts ook wat files. De A1 Hengelo richting de Duitse grens 12 minuten. De A12 richting Duitsland 12 minuten. En de A15 Gorkum-Nijmegen vanaf Tiel-West 17 minuten extra.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
22: Boost yourself.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
25: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
26: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
27: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
26: Ai, de man met de hamer.
27: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
28: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: Alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
29: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
30: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
31: Hebbes.
30: Kijk op ben.nl.
29: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
32: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen en mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
33: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?

0: Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

op Radio Veronica in het basispakket Locked Out of Heaven. En ook nog de Little Red Corvette in het basispakket van Prince. En dit was Bruno Mars met een heel lekker baslijntje erin. Doet me een beetje denken aan de tijd dat ik basgitaar speelde. Dat was op mijn zolderkamertje. En ik speelde eigenlijk altijd mee met de cd's die ik had met de Red Hot Chili Peppers. Maar die waren veel te moeilijk. Dus ik koos Nirvana. Dat was net wat meer instappenmodel. En mijn cd begon bij Breathe. Dat is eigenlijk track 4 van Nevermind. Maar ik had hem zelf gebrand. Dus die stond bovenaan bij de B. En dan stond ik op mijn zolderkamertje. En dan stond ik een beetje op te warmen. En liet ik eerst even die gitaar komen. En dan de trommel erbij. En hier komt dan die baslijn. Dan haal ik ook zo'n effectpedaaltje met een beetje dit gedeu. En stond ik dat lekker mee te spelen. Het is het enige wat gebeurt in het liedje qua basgitaar. Dus op een gegeven moment kreeg ik ook een beetje lamme handen. Nou, het refrein is anders inderdaad. En dan ging ik naar het volgende liedje. En dat was veel te ingewikkeld, want dan moest je helemaal dit naspelen. Kijk, dit is dan nog de gitaar. Hoor zo meteen wat de basgitaar doet. Ja, dus daar dacht ik heel, daar begin ik niet aan. Maar toen ging ik naar track... was ik inmiddels bij track 5 of 6 aangekomen op mijn gebrande cd'tje. En toen kwam ik op dit liedje. En dat had ik dan op een gegeven moment wel onder de knieën. Lithium van Nirvana in het basispakket. We zijn bij de L.

0: Love is like oxygen. En dat is muziek ook een beetje. De beste muziek aller tijden van A tot Z in het basispakket. Met zometeen och een mooie van Michael Kiwanuka. En ook Genesis komt eraan.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt.

0: eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Altijd.

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A1 richting Duitsland. 13 minuten extra voor de grens. En ook via de A12 11 minuten extra voor de grens. En de A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken. 12 minuten extra. De parallelrijbaan is daar afgesloten naar verwachting tot 3 uur vanmiddag. En sta je ergens anders in de file, die is sowieso korter dan 11 minuten.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Maalt en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu
9: Sander Hoogendoor.
10: Met de beste muziek aller tijden.
11: Dit is Veronica,
10: het basispakket.

0: Love and Hate, het hoort er allemaal bij in de wereld van Michael Kiwanuka. Wat een prachtig liedje op Radio Veronica.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Ook Ed heeft meegedacht. Ed, waar ga jij voor?
2: Ja, ik ga voor de Last Resort, omdat ik hem geweldig vind. En ik vind dat het overgebracht moet worden naar de nieuwe generatie. Je hoort hem al bijna niet meer, omdat hij natuurlijk vaak zo lang is, denk ik, persoonlijk voor de radio. En daarnaast in allerlei lijstjes komt hij altijd zo mooi hoog voor. In alle top 1000 zit hij altijd bij de eerste 100, maar toch hoor je hem niet veel. Dus ja, het is voor mij een heel mooi nummer. Van Henley op zijn best, de Eagles.

wel eeuwig doorgaan, hè? Ja, hij is toch echt een keertje afgelopen. Het einde van Hotel California, dat zegt Vincent Keizer via de Veronica-app. Echt, die app die ontploft van goede reacties. Rini die zegt, geweldig, dit is wel het beste nummer van de Eagles. Ed, die is er heel blij mee. En vele andere Veronica-vrienden. Maar Carlijn, die heeft ook wel een goed idee. Ik zag mijn moeder, die appte ook nog privé naar mij. Die zegt, ach, mooi nummer met een smiley face met een traantje. Nou mama, dan ben ik heel benieuwd wat je van het volgende liedje vindt. Want Carlijn die appt namelijk ook via de Veronica-app. Die zegt, doe die andere...

Lekker Roger Glover en Guest Love Is All. En daarvoor echt even lekker meerammen met Papa Roach en The Last Resort. En daarvoor The Last Resort van The Eagles. Ik zie veel Lola Montez binnenkomen. Daar kunnen we misschien ook nog even wat mee. Misschien staat hij ook al wel in het basispakket. Dat zou natuurlijk wel zeer terecht zijn. Laat maar even weten wat er volgens jou niet mag ontbreken in het basispakket. En app het even door via die gratis Radio Veronica app. Ik heb sowieso voor je Roxette, The Look, Back Loser en Madonna.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
5: Aldi. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving. Domino's.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
18: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
20: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1,600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De burgemeester van Ter Apel zegt dat geen enkele asielzoeker vannacht noodgedwongen buiten heeft moeten slapen. Voor iedereen was een bed beschikbaar. Het kan zijn dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat was volgens de burgemeester dan op eigen initiatief. Zo is er iemand die regelmatig bij een grote oude boomstam slaapt. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloten het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. De oud-advocaat van Ridouan Taghi, Ines Weski, is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak die rond deze tijd begint en ongeveer een uur duurt. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerken met Taghi. Hiervoor eist het OM 4,5 jaar cel. Weski zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. Het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Het zou tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor industrie, maar nu wordt gekeken of er toch minder ruimte nodig is waardoor het dorp kan blijven bestaan. De 1300 inwoners moeten nog even wachten op duidelijkheid. Een definitief besluit komt volgende maand. Veronica weer. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 in Limburg.
23: Dankjewel Joost. Dan Veronica verkeer door Flitsmeister. De file op de A1 richting Duitsland, 11 minuten voor de grens. De A5, Hoofddorp Amsterdam, tussen de Hoek en de brug over de Hoofdvaart. Auto met pech daar en 14 minuten extra. En de A12, Arnhem-Oberhausen, 2 kilometer voor de Duitse grens, 11 minuten extra.
24: Is dit allemaal van jou?
25: Alleen de belangrijke dingen.
26: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
27: Geeft ruimte.
28: Hey buurman.
29: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
28: Stef?
29: Ja?
28: Waar bel jij nu mee aan?
29: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
30: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
31: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
32: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
33: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
34: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
35: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
36: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
37: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
38: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
39: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: basispakket. De beste muziek van A tot Z.
1: Met Back and Loser, dankzij Willem, mag bij de L niet ontbreken. Inderdaad, als je zo'n L op je voorhoofd doet, dan stond het ook voor Loser, toch? Dus dat is vrij duidelijk. En de L van Like a Prayer van Madonna in het basispakket. De beste muziek alle tijden van A tot Z. Het is een beetje alsof we onze cd-kast opruimen bij Radio Veronica. We houden alles nog even tegen het licht en we denken bij elk liedje, ja, is dit nou een liedje wat eeuwigheidswaarde heeft? Moeten we hier onze luisteraars nog langer mee lastigvallen? Of hoort dit toch echt in de analen van de popmuziek thuis? Jij mag je daar lekker tegenaan bemoeien als je dat leuk vindt. Dus doe dat via de gratis Radio Veronica app. Maar je mag ook gewoon lekker luisteren. En je mag ook helemaal niks sturen. Ook helemaal goed. We weten dat je er bent bij Radio Veronica. Met zometeen Raccoon en Love You More. Ook de L van Last Dance van Donna Summer. En

0: het was zeker niet de last dance, want zometeen nog Avicii met Levels. Ze kunnen de dansschoenen weer uit de kast. Maar eerst even een liedje om lekker bij in slaap te vallen. En het is gedoogd vandaag.
1: Goedemiddag met Jean-Paul. Eentje die echt niet mag ontbreken is The Cure met Lullaby. Als je wordt opgereten door een spin, ja, dat moeten we achterlaten. Groetjes, Jean-Paul.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Odido. Zo! Waar is het waren?
12: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 1 file die eruit springt. Rij je op de A27 Utrecht-Gorkum. Dan kom je tussen Everdingen en Noorderloos in 26 minuten vertraging over 8 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rest van de files is korter dan 10 minuten.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu
15: Sander Hogendoorn.

Radio Veronica, Melissa uit de bak en Like the Way I Do. Zometeen nog een prachtig liedje. Marcel die zegt, prachtig liedje over een triest onderwerp, kindermishandeling. Suzanne Vega en Luca komt eraan. En er woonde ook echt een Luca boven Suzanne Vega. Want dat zingt ze in het liedje, I Live on the Second Floor, I Live Upstairs from You. Zometeen komt ze eraan, de VG-hit van deze week van Suzanne Vega.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Ik wil als Dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live. Vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
18: When I land my best punch, you will go down.
17: 23 mei. Alleen te zien op de Zone.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1.

0: specialist.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Er is nog geen oplossing voor de asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is er te druk, waardoor alleen kwetsbare mensen worden opgevangen. Afgelopen nacht gingen 50 mensen naar Stadskanaal en die zijn vandaag weer teruggebracht in Ter Apel. Bij de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin zei koning Willem-Alexander zich zorgen te maken over de verharding van demonstraties, zoals die in Loosdrecht. Hij vindt protesteren een groot goed, maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden. Hij ging met zijn gezin op de foto op landgoed Klingendaal in Wassenaar. En dan nog even naar Lelystad. Daar werd eerder vandaag een politiebureau ontruimd omdat mogelijk een explosief was binnengebracht. Het bleek om een handgranaat te gaan, maar die is door experts veilig meegenomen. Daarna is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het weer dan. Zon en wolken. Het blijft droog. Het is 17 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen zonnig en rond 25 graden. Dan de files, een paar die opvallen nu. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Oud-Dijk kom je in 11 minuten extra door een grenscontrole. Dan de A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos ook 11 minuten. A27 Gorkum-Breda voor Hoijpolder 8. En tot slot een gat in de weg op de A28. Een Zwolle-Amersfoort, daarom voor Hoevelaken 8 minuten extra.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: kinderen dankzij Desiree in ons basispakket. Heb jij je favoriete bondjes?
1: Ik denk toch wel Goldfinger.
0: Oh.
1: Ik vind het zo te gek.
0: En heb je misschien ook nog iets uit de categorie wat recenter?
1: Ja, Duran Duran.
0: Ja, het is wel iets recenter, dat klopt. Ja.
1: Hey, ik ga al even mee, hè? Ja.
0: Zo'n Billie Eilish, vind je dat ook nog mooi?
1: Ja, vind ik ook wel mooi.
0: Ja, Jack White en Alicia Keys, ook een mooie.
1: Ja, maar ik vond bijvoorbeeld Adele...
0: Ja, dan moest je niet. Dan moest je niet. Het basispakket. Iedereen is er weer vandaag. Dat is leuk. Ik zie Mark, ik zie Martijn. Maar ik zie ook onze Sietse weer. Ben je weer beter, Sietse?
2: Zo goed als.
0: Ah, dat is mooi. Fijn dat je er weer bent vandaag. En jullie zijn er ook in grote getalen, zie ik. We zijn bezig met de letter L van het basispakket. Een liedje waarvan je vindt, nou, dat moet iedereen minstens één keer in zijn leven gehoord hebben. Laat maar komen. We zitten te kijken op al onze bakken hier. Iedereen, behalve natuurlijk Martijn, want die heeft het heel druk met... Ook Martijn ook. Behalve Sietse, want die heeft het heel druk met het nieuws. Wie ben ik nou weer? Maar je mag me ook L noemen.

0: gaat niet. Joh. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, Rick wil even weten. Rob, er zit al een heel beroemd ander nummer onder dit Lady Mojo. En ik had het wel geweten, maar het is maar even ons schuld.
1: Oh, nou, laat mij even denken. Nee, ik weet het.
0: Ik laat Ziet wel even denken.
1: Ja,
0: oh, is je Mark?

0: Hè? Sta je ogen, staat er iets uit de beeld?
1: Staat er iets uit de beeld? Iets met een spoon.
2: Soup for one.
0: Soup for one.
1: Soup for one.
0: Van chic.
1: Wauw.
0: Oh, ja, dat is goed. Bedankt allemaal.
1: Ja, goed inderdaad, ja. Ja.
0: Nou, dan hebben we dan dat Rick. Het is dus Soup for One van... ja, dan voel ik me ook genoodzaakt om
1: even horen. Ja. Ik praat ondertussen wel even vol. Ja. Laurie of Laurie zei... De L vraagt om een lady. Lady Writer van de Dire Straits. Een lady van Mojo. Lady's Night van Cool and the Gang. Ze mogen er allemaal in. Kom maar op.
0: Ja. Hij is alleen wat langzamer, maar voor de rest. We gingen even op chic. Zou graag willen zeggen, niet veel soeps, maar dat is niet zo. Het zijn allebei wel leuk, hè? Ja. Nou, Rick, hebben we toch even met elkaar hier als team weer opgelost. Chris zegt, ik zit lekker te luisteren vanaf Kreta. Mag Listen to the Radio erin.

0: Tom Robinson. Was het een hit in Nederland? Was het geen hit in Nederland? Listen to the radio. Daar zou ik oninteressante verhalen over kunnen vertellen, jongen.
1: Ja?
0: Ja, want dat was, ja, die had diverse hitparaden op één zender. Het grote 3FM.
1: Ja.
0: Het Hans-Verbeers heet het Hilversum 3, Radio 3. Iets in die richting. En dan was het op 40. Hey joh, met Lex. En de hard listen to the radio nummer 3. En in de nationale hitparade kwam het niet boven de, weet ik veel, 25 uit of zo.
1: Nee, joh. En de top 5, Tros Zomer top 50?
0: De Tros Zomer top 50 hield ik niet zo in de gaten.
1: Oh. Die had je ook nog, hè?
0: In mijn hoofd
1: was het zeker niet.
0: Het was niet. Listen to the radio, Tom Robinson Band. Die was van Chris op Kreta aan het luisteren. Listen to the radio. Nog even terug naar Lady. Ik heb een hele mooie woordspeling laten liggen. We hadden Soup for One van Chic. Mojo Lady. Huip zegt, leuk Soup for One, maar die versie van Mojo die heeft net iets meer ballen dan Soup for One.
1: Ik heb hem.
0: Ja. Sluit genadeloos aan met een liedje voor Pier Sipke Bobesma. Soep, Earthramp, Logical Song.

0: Nou, Joost wil weten wie de saxofoon op speelt. Weet ik ook al niet.
1: Ingewikkelde vraag allemaal, joh.
0: Logical Soundtrack, ik denk dat we toch wel moeten weten eigenlijk.
2: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z. Dit is het basispakket. Bij Radio Veronica.

0: Newman en Love Me Again. Zijn we nog mee bezig, de letter L. Call Me L. Even een paar checkjes doen. Let It Happen. Tame Impala was ik zelf ook nieuwsgierig naar. Maar ik heb goed nieuws. Die staat in ons basispakket.
1: Oh, mooi. Want het vroegen er twee. Erik Jansen en Lin.
0: Ja. Zijn er nog meer dingen waarvan je zegt, doen we nu we toch even met de checklist bezig zijn? Ja, wij zijn geestelijk wat in de war. Dat waren we al, maar we zijn het nu nog wat extra. Omdat, nou ja, je ziet al die liedjes binnenkomen. De variatie daarin, het is fantastisch.
1: Ja.
0: En bijna 99,9% zou je zo van zeggen. Laten we er een hele zender voor inrichten voor het basispakket. Want het is heerlijk. Ja, het is heerlijk wat jullie mee aankomen.
1: Ronnie Veneman die wil weten of Love Like Blood erin staat. En Jan die zegt de sax bij Supertramp is ja, John oh ja. Halliwell.
2: Oh,
1: ja. Even hè, tussendoor.
0: Een van de Spice Boys.
1: Schud dat gewoon uit zijn mouw, Jan. Dennis ook.
0: Ja, ik kom vanwege Jerry Halliwell. Ik denk, leg hem maar even uit van de Spice Girls.
1: Jerry, ja. Ja, ja.
0: Jerry, ik denk dat hij het gaat helemaal fout, dus leg hem even uit.
1: Het was niet als Dulver, zegt Koen Keizer.
0: En ook die ken je John Halliwell.
1: John Halliwell.
0: Ah, die gast met die baard, toch? Ja.
1: Ja, precies.
0: Weet hem, logisch ook. Al die moeilijke vragen waarop ik dan toch hoop antwoorden te hebben. Er zijn liedjes die met kop en schouders bovenuit steken, waar heel veel vraag naar is. Onder andere de Cranberries. Hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, Rens, Richard Oosterdorp, Ruud, Pieter, Robin, Jean-Paul de Ruiter, Suzanne, Jacomina, Martin, Irma van Klaveren. Echt zo'n gekke.

0: meer dan alleen...
1: Zombie, zombie.
0: Alhoewel die natuurlijk ook bij de Z in ons alfabet staat. Kan bijna niet anders. Ja, Cranberries en Linger. Forens, Richard, oh ja, het zijn eigenlijk allemaal al gehad. Hè.
2: Ja.
0: Zit hij zo meteen na een minuut reclame. Ja. Dan ben jij er weer voor het wereldnieuws. Waar heb je het over straks?
3: Ja, je hoort zo meteen of oud-advocaat Ines Wesky de cel in moet.
4: De reclame minuut.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
0: Zeg even dat Look of Love van ABC in de lijst staat, zeg ik even tegen Thomas.
2: Ja, die wil dat echt graag weten.
0: Ja, die wordt bij Wouter Frank straks gedraaid. We hebben er namelijk vanmiddag al ruzie over gemaakt. En zij hebben gewonnen. Look of Love is het geworden. Konden ze wel 2-1. En Gerke wil nog even weten, Let's Stick Together van Brian Ferry. Ja, staat erin, is goed. Ziet, hoe is het met onze topadvocaat Ines?
3: Ja, oud-advocaat inmiddels. Wesky hoeft niet terug de gevangenis in. Ze is volgens de rechter wel schuldig aan het doorgeven van criminele boodschappen van Ridouan Taghi. Daarvoor krijgt ze 42 dagen cel, precies zo lang als ze in voorarrest zat. Volgens de rechter hoeft ze niet terug de gevangenis in vanwege de grote gevolgen en een zorgwekkende medische en psychische situatie van Wesky.
0: Ja, hoe moeilijk deze zaak ook was, ik denk dat dit wel fijn is, toch?
3: Ja, voor haar zeker.
0: Ja, altijd neutraal, is het. Het is ook een leuke nieuwe baan, hè? De advocaten van Taghi zijn dat. Er zijn er al een paar die zich weer gemeld hebben.
2: Ongelooflijk.
0: Ja. Hele heldhaftige mensen.
2: Ja. Ja.
0: Ziet, hoe is dat op het Nederlandse wegennet?
3: Ja, het is toch behoorlijk druk voor de tijd van de dag. Met al zo'n 20 meldingen. Dit zijn nu de meest opvallende. A2 Utrecht Den Bosch voor knooppunt Everdingen een kwartier extra. Daar is een gat in de weg ontstaan. De rijstrook rechts is daar dicht. Dan de A27 Gorkum Breda voor Hank 12 minuten. En ook een spoedreparatie door een gat in de weg op de A28. Zwolle Amersfoort voor Hoevelaken 13 minuten.
0: Al die gaten in de weg.

gaan niet al te vaak gebruiken op de radio, voor je het weet. Zit je geheime boodschappen door te zijn. Levensgevaar. Van Hoek en Takkie naar de gaten in de grond. Big Country, Look Away. Onder andere voor Wim.

Tim voor Heinz Helder. Die had een hele lijst met elletjes. Stond deze ook bij Look Away van Big Country. Jean-Paul de Ruiter zegt: Let's groove tonight van Earth and Fire. Dan pas kan ik echt gaan werken.

0: Eentje waarvan ik dan denk, als je dit gaat...
1: Dan krijg je een plaat.
0: Als je dit gaat, krijg je een plaat. Wat een goeie. Als je dit raadt, krijg je een plaat. Ja. Ja, platenzaak.nl heeft...
1: Ja.
0: Maar het lijkt mij, Pieter, het lijkt mij zo'n vraag waar niemand antwoord op weet. En als je er wel antwoord op weet...
1: Ja.
0: Dan vrees ik voor je sociale leven.
1: Oh, nou ben ik dat echt benieuwd naar deze vraag.
0: Ik ga dus zoeken naar het onmogelijke. Mm-hmm. Wat is de link tussen Earth, Wind & Fire... en de Joker van de Steve Miller Band? Ja... Het is een heel stom linkje, maar het schoot even te binnen. Ik denk, ik ga het erin gooien. Maar als je dit raadt, dan krijg je een plaat. Goeie trouwens. Ja.
2: Look, man. If you had one shot, one opportunity...

0: Yourself. Eminem wereldnummer is het. Thomas Gijbertsen vond het ook. Lose Yourself van Eminem, dijk van een plaats. Smarty Hans Titulaar, waarvan wij uiteraard hopen dat hij familie is van... je weet wel. Nathan Bram, en ook voor onze legendarische taxibas. Lose Yourself, Eminem heurt in de lijst. Lieve bonanzaatjes, en hij heeft gelijk ook. Ik heb een lastige popquiz gemaakt. Er is er eentje tot nu toe die het goed heeft.
1: Nou, twee. Oh, dus twee. We hebben net eentje gebeld, maar die nam niet op. Hè? Dus we gaan nu even kijken of we de tweede nog kunnen bellen.
0: Ja. En anders, je hebt het net gewoon aan je chattyboutje gevraagd, hè?
1: Ongelooflijk. Ja. Wil je horen wat hij zei? Of zeg je dan, ja, dan geef je het wel weg.
0: Al geef je het wel weg, maar ik vind het goed. Dan...
1: ga kijken of dit lukt, hoor. Want je weet, techniek en ik, we zijn geen vrienden. Kijken of dit werkt.
2: Waarschijnlijk doe je op Maurice. In Earth, Wind & Fire was de oprichter frontman Maurice White.
0: Yes.
2: In The Joker zingt Steve Miller Band. Some people call me Maurice.
0: Ja, dat kan ik regelen. Ja.
1: Stop.
0: Het klopt inderdaad. In Earth, Wind & Fire zit een Maurice White. Niet geheel en al onbelangrijk, want hij was ook een van de oprichters van de band. En Steve Miller zingt, ja...

0: Gefeliciteerd.
1: Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
2: Antwoord werd ook gegeven door Henk.
3: Ja, die hebben we aan de lijn, want ja. Ruben gaf het ook. Maar ja, ja, Ruben, je nam niet op, gozer.
2: Ja, jongens, al had jij een plaat gekregen van platenzaak.nl. Maar nu geef het aan Henk.
3: Ja.
2: Henk, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, nou, we hebben hier inmiddels het antwoord al gegeven. Dus we weten dat jij het goede antwoord had, Maurice. En we hebben voor jou een paar platen waar je uit mag kiezen van platenzaak.nl. Waar ligt je genre een beetje?
4: Eigenlijk toch wel Earth, Wind & Fire. Dus soul en disco.
2: Oké, soul en disco. Ik zie een Bob Marley ertussen zitten. Dat is iets waar je nog een beetje warm van wordt. Ik zie voor de rest Beastie Boys en Snow Patrol. ABBA is een beetje Queen.
4: Ja.
2: Zal ik gewoon even kijken of ik een lekkere Greatest Hits van Earth & Fire of iets anders van Earth & Fire bij platenzaak.nl kan krijgen?
4: Nou, dat is perfect. Dat zou mooi zijn.
2: Ga ik doen. Ik ga de platenzaak.nl gewoon weer even bellen en zeggen: hey, hallo, met Robbie. Ah, het is niet helemaal gepland, maar misschien hebben jullie deze nog staan. Tweede hand is ook
4: mooi.
2: Goed.
4: Ja, okay. Heel mooi. Dankjewel.
2: Ja, jij ook, dank Henk. Oi, oi.
4: Oké, tot ziens. Dag.
2: Een stiekem een klassieker geworden. Landslide van Fleetwood Mac.

0: Landslide van Fleetwood Mac. Zet hem even gewoon in je spelbedenkboekje, Carlien, want die is wel echt goed. Je krijgt een plaat als je het raadt.
1: Ja, ik onthoud hem.
0: Dit is een conceptje, hoor. Wil je nog even een checkje kwijt? Een korte misschien nog even?
1: Nou, ik had er toevallig net nog eentje van Barty. Die zegt Losing My Religion van R.E.M. Die staat er toch wel in?
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuige gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Oranje fans op.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olieval!
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
19: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
18: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
20: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
21: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
22: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Car Prof.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Even sneller, snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 3:00.
6: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Oud-advocaat Ines Wesky is schuldig, maar hoeft niet de cel in. Ze gaf berichten van en naar Tachi in de zwaar bewaakte gevangenis van Vught door over drugshandel, investeringen en grote hoeveelheden geld. Daarvoor geeft de rechter 42 dagen cel, terwijl justitie 4,5 jaar eiste. De straf is precies hoe lang Wesky al in een voorarrest zat. Daardoor hoeft ze niet terug de gevangenis in. Volgens de rechter kan ze niet opnieuw de fout ingaan. Het is nog onduidelijk waar de asielzoekers naartoe moeten die vanavond niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteren hielp Stadskanaal door 50 mensen te laten slapen. Zij zijn weer terug in Ter Apel, waar alleen nog kwetsbare mensen worden binnengelaten. En tennister Suzanne Lamens heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros misgelopen. De laatste kwalificatiewedstrijd verloor ze van de Poolse Maja Gwalinska. Vorig jaar debuteerde Lamens op Roland Garros. Dit jaar doet er geen enkele Nederlandse vrouw mee in Parijs. Weer dan zon en wolken. Het is 17 graden in het noordwesten tot 22 in Limburg. Morgen volop zon en rond 25 graden. Het is nog maar het begin van een veel langere periode. Zomers warm weer.
7: Is dat ergens ook een dertigje nog, zag ik, hè?
6: Ja, maar dan moet je wel naar het zuiden van het land, hoor.
7: Oh, blijf thuis.
6: Ja, blijf veilig. Dan de verkeersinformatie. Er wordt een drukke spits verwacht. We zijn nu om op zo'n 25 meldingen. Dit zijn de meest opvallende nu. A2 Utrecht Den Bosch voor knooppunt Everdingen 22 minuten. Wegdek in slechte toestand. Rechte rijstrook dicht. Pechgeval op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Voor Bergen op Zoom 19 minuten extra. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar wordt gecontroleerd. Doe je er 8 minuten extra over vanaf Oud-Dijk. Tot slot een spoedreparatie, want ook een gat in de weg op de A28. Zwolle richting Amersfoort. Voor Hoevelaken 12 minuten extra. Compleet overzicht. Je Flitsmeister-app.
7: Ja, wat is dat weer voor een rare gewoonte ineens? Want dit is nu weer de nieuwe hype, hè? Gat in de weg heb ik je nu wel 4 keer horen zeggen.
6: Ja, maar dat heeft deels hadden we dat begon het allemaal met die vorstperiode en het vele strooien. Daarna ging het uitzetten en toen ging het allemaal kapot. En er wordt, ja, er zijn te weinig mensen en materialen om het allemaal te repareren.
7: Dus vandaar in deze gatenparade zitten. Ja. Stonden wij er al in?
6: Ongetwijfeld.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
13: Nieuw!

0: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: basispakket.
1: And a little less conversation, a little more action. Eigenlijk mocht er nooit iemand zitten aan het materiaal van Elvis Presley. Dat was heilig. Toen mocht er eindelijk een remix gemaakt worden. En onze jongen uit Nederland, Junkie XL, die voor de internationale markt wel even JXL moest heten. Ja. Vanwege de associaties met de laatste periode van de grote Elvis Presley. En toen nog meer en letterlijk de grote Elvis Presley. Als je de muzikale grote Elvis Presley wilt zien, Epic Elvis. Ik hoop dat hij nog een keer in de bioscoop in je buurt zit. Want dan heb je dat mooie extra geluid erbij, dat beeld erbij. Maar is inmiddels ook op diverse streamingdiensten te vinden. Denk ik. A little less conversation, a little more action. Ik zou bijna willen zeggen, als je het raadt, dan krijg je een plaat. Wat zou de overeenkomst kunnen zijn tussen Little Red... Little Less Conversation en Talk Talk?
2: Call.

0: Daar komen mensen wel uit, denk ik.
1: Dat gok ik wel, ja.
0: Als je nog een mooie letter L hebt, laat het weten via de app van Radio Veronica. En ook als je natuurlijk de overeenkomst weet tussen Little Less Conversation, Little More Action en Talk Talk.

0: Heerlijk basispakketje leveren jullie. Dank daarvoor. Life's what you make it. Talk, talk. Henk stuurt eigenlijk bijna letterlijk, terwijl wij deze in starten, stuurt hij: hey, is Living in Another World al voorbij gekomen van Talk Talk? Ook een L natuurlijk bij,
1: ja,
0: Talk Talk.
1: Zeker, die komt nog hoor.
0: Die komt nog. Er zit een vinkje bij. Bijna iedereen wist het wel, hè? Little Last Conversation en Talk Talk.
1: Karin zegt, ik kan bijna niet geloven dat dit het antwoord is, maar praten?
0: Ja, nou, ik had het net zo moeilijk gemaakt. Ik denk, ik ga het nu iets makkelijker maken, ja. Dan ga je straks wel even bellen voor de plaat die je raadt van de platenzaak.nl. Maar eerst even een liedje door velen gekopieerd. Jimmy Nail, Madonna, maar de originele is de mooiste. Rolls Royce, Love Don't Live Here Anymore. You-

0: maar toch altijd ondanks. Poe, poe, poe, poe, poe, poe, poe, poe, poe. Rose Royce onder andere voor Anouk Westland, Johan Smit, Remco Kroon. Ze hebben allemaal gezorgd voor dit liedje en het basispakket Love Don't Live Her Anymore.
1: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket.

0: Ja, ergens in het comité Radio Veronica DJ. Hebben we, geloof ik, hier ooit nog wel eens alarmschijf van gemaakt. En is het ook nog nummer 11 of zo geworden, iets in die buurt.
1: Voorkomen terecht.
0: Ah, dat lekker nummer is het. Love Wears Its Ugly Head van Living Color, Martin Vergolen. Alles van deze band. Hé, hey Martin, alles van deze band moet je eens in je leven gehoord hebben. Van plaat of nog liever live. Deze track geeft goed weer wat Living Color is. Alle stijlen het liefst allemaal tegelijk beheersen. En alle vier topmuzikanten. Dat vindt Dick Beek eigenlijk ook wel. Ik zie iets dat jij het inmiddels gecheckt hebt.
2: Kleine correctie, het was wel alarmschijf.
0: Ja.
2: Het was in 1990 nummer 12. Ja, je zat er net één naast.
0: Ik heb het naar boven afgerond.
2: Ja.
0: Ik heb een radioreferendum. Even opletten, wat doen we hiermee?
3: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
4: Het radio.
5: Ik vind hier wat van.
4: Referendum.
0: Love you more. DJ Paul Elstak. Zetten we hem erin of zetten we hem er niet in? Laat het even weten via de app van Radio Veronica.
1: Ja of nee?

0: De Battlefield van Pat Benatar in de lijst, die hoort er absoluut in. Zijn we het met je eens? André zegt ook, Love is a Battlefield mag niet ontbreken. En Monique beeldt zich ook. Love is a Battlefield is geweldig. Met dat mooie clipje erbij ook.
1: Ik vind hier wat van.
0: Love You More, DJ Paul Elstak. Zijn we eruit al?
2: Zo.
0: Ja?
2: We zijn eruit hoor. 15% zei nee. Maar 85% Tessa, Ad, Ger, Victor, Marlijn, Marianne, Ronaldo, Priscilla, Menno, Gerard, Linda, Jetje, Jos, Jurriaan, Roy. Vele, vele anderen allemaal. Ja.
0: Ja, voor Love You More. Die gaan we dan zo meteen draaien. Na de reclameminuut. En dat we even voogdelijk worden toegesproken door Siets. Ik had een clipje, Pat Benatar moest ik even aan denken, Love is a Battlefield. Zij gaat het huis uit, zit dan in zo'n bus, weet je wel. Ben jij ooit weggelopen thuis eigenlijk?
2: Nou, niet langer dan een kwartier. En dan, toen was ik alweer, dacht ik, koud.
0: Mokkert,
2: zo pissig was ik dan ook weer niet. Ja. En jij?
0: En weer terug. jawel. Ja, de grens over, enzovoort.
2: De grens over?
0: Ja, had alles te maken dat, nou ja... Veel te lang verhaal. Gelukkig zijn we nu toe aan de...
3: De reclame
0: menu. Steven de Bel.
4: B&D Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. B&D. Ontdek alle voordelen op bnb.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Het is ietsjes over 3:30 geworden. Ben jij wel eens weggelopen thuis, Siets?
8: Nee, ik zou niet weten waarheen.
2: Zo praktisch, hè? Ik ben pissig, maar ik blijf hier.
0: Ja. Principiële stellingname natuurlijk, ja. Zo kwaad. Ja. Siets, heb jij voor ons het laatste wereldnieuws?
8: De advocaten van oud-advocaat Ines Wesky denken dat ze in hoger beroep gaan na haar veroordeling. Omdat ze voor het meehelpen in de criminele organisatie van Ridwan Taghi 42 dagen cel kreeg, hoeft ze niet terug de gevangenis in vanwege haar voorarrest. Wesky heeft altijd ontkend berichten te hebben doorgegeven. En daarom denken de advocaten dus dat ze in beroep gaan.
0: Oké. Okay. Dat is wel een goede vraag meteen voor Wout en Frank zo meteen. Ze wel eens weggelopen zijn thuis. En bedoelen we niet bij hun vrouwen, alhoewel. Siets, hoe is het op het Nederlandse wegennet? En of je even spelenderwijs wilt meenemen... of Caroline en ik er al in zitten straks?
8: Nou, misschien wel, maar het valt nog mee... want het is in een deel van het land al behoorlijk druk... met echt wel het begin van de avondspits. Zo'n 50 meldingen al, dit zijn de meest opvallende. Behoorlijk lang op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Kerkdriel 33 minuten. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Daardoor is het ook druk op de... op een andere weg, de A27. Ja, ik moet even zoeken. Ik leg gelijk het verband. De A27 Almere-Gorkum, daarvoor Everdingen. Een 30 minuten vertraging door die file dus op de A2. En het is erg druk op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom-Zuid 32 minuten door een pechgeval.
0: DJ Paul Elstak, Love You More, of we die wel of niet moesten draaien. Het antwoord was eigenlijk dus heel erg...
9: Ja, het feest kan weer beginnen, laat jezelf lekker gaan. Een hele goede middag.
0: Hey. Mark Reeman heeft een solo vandaag.
10: Een hele goede middag.
11: Veronica. Dit is het basispakket.

0: Raar gesteld in de studio alsof wij in de band zitten. Let Love Rule, de eerste van Lenny Kravitz. Jeroen, Let Love Rule. Er zouden meer mensen naar dit nummer van Lenny Kravitz serieuzer moeten luisteren. Is natuurlijk helemaal waar. Gerrit, Let Love Rule. Jos, Let Love Rule. Staat hier onder de lijst? Check hierbij. Let Love Rule, Lenny Gravitas, zegt Robert. Is er nog ruimte voor de allerbeste van Lenny Kravitz? Let Love Rule, Jermaine Sahuleka. Waarvan ik hoop dat het familie is.
1: Hoop ik ook.
0: Van de legendarische Daniel Sahuleka. We weten waar hij woont, maar je doet nooit open. Ik ben bezig met het Spotify-lijstje van het basispakket. Ik loop altijd wel een dagje achter. Maar aan het einde van de dag, dan vul ik alles in. En dan kom je er soms genadeloos achter wat er wel en wat er niet is. Mijn oproep aan de mannen van Supermarkt, zet die single-versie erop. Het is al lang zat, 4:34, maar ik kan alleen maar versies van 8 minuten, 9 minuten vinden. En allemaal remixen en zo.
1: Vreselijk.
0: Waar is de Spotify te vinden?
1: Op Radio Veronica. Gewoon zoeken Radio Veronica en of Rob Stenders. En dan basispakket 2026.
0: Dank u hartelijk. Het is een weekje langer beschrijf geweest. En een hit in Nederland. Volgens mij kwamen ze uit Oostenrijk.
1: Dat checkt Siets nu.
0: Supermax.
2: Ja.
0: Is ook wat populairder geworden. Sinds kort. Omdat wij het natuurlijk over onze eigen Supermax hebben.

0: Na vieren hebben wij nog een vraag voor Wout en Frank.
1: Zeker, zijn jullie wel eens weggelopen thuis?
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Veronica. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo. Voor
6: Almof. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld super sale weken bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel 450 euro korting.
12: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
14: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
15: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
16: Allsafe. Geeft ruimte. Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
19: Boost yourself.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
22: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
23: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
21: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
24: De
0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: het. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 4 uur.
4: En daar is Siet Roskam. Goedemiddag. Ines Wesky is schuldig, maar hoeft niet meer de gevangenis in. De rechter ziet genoeg bewijs voor het doorgeven van berichten van en naar Ridwan Taghi in de cel toen Wesky zijn advocaat was. De impact van de zaak op Wesky's leven is enorm, zegt de rechter.
5: Zo is er een ontluisterend einde aan haar carrière gekomen. En betekent deze veroordeling voor haar verlies van haar reputatie, haar maatschappelijke positie en een verslechtering van haar geestelijke en lichamelijke gezondheid.
4: En daarom hoeft ze dus niet terug de cel in. Ze krijgt 42 dagen, net zo lang als ze in voorarrest zat. Wesky zelf vindt dat ze helemaal niks verkeerd heeft gedaan. Daarom gaat ze waarschijnlijk in hoger beroep. Een voormalig topvolleyballer die in maart werd opgepakt voor kindermisbruik heeft volgens justitie zeker 60 slachtoffers gemaakt. Misschien waren het er nog veel meer. Hij benaderde minderjarige jongens online en maakte kinderporno. De zaak ging rollen met het misbruik van een 10-jarige jongen 2 jaar geleden. En de overheid weet al vaak welke mensen hulp nodig hebben, maar komt te laat of helemaal niet in actie om ze te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman. Vaak missen mensen bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of geld uit het energienoodfonds door ingewikkelde regelingen. Zo komen ze onnodig in de problemen. De overheid zou dus zelf meer initiatief moeten nemen om mensen te helpen. Het weer dan, een mix van zon en wolken. Het is rond 20 graden. Morgen begint de periode met zomers warme dagen. Er is volop zon bij ongeveer 25 graden. De files dan, het is al behoorlijk druk. Zo'n 80 meldingen, dit zijn de meest opvallende. A2 Eindhoven-Utrecht voor afrit Kerkdriel. Een uur extra door een ongeluk. Weg is inmiddels wel weer vrij. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch voor knooppunt Everdingen. 32 minuten, daar is de rechterreis ook dicht omdat het wegdek er niet goed bij ligt. A4 Antwerpen-Rotterdam voor Bergen-op-Zoom-Zuid ruim een half uur. Met een pechgeval is de rechterreis ook afgesloten. A15 Nijmegen-Gorkum voor Arkel, 19 minuten, ook daar een pechgeval. En door de drukte op de A2 is het ook druk op de A27 Almere-Gorkum. Voor knooppunt Everdingen, vertraging van 32 minuten.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen. Tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
11: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
17: Big deals bij Keukenconcurrent.
16: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
18: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
19: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
21: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Is Radio Veronica.
3: Het basispakket.
23: Dit is Veronica.
1: Klopt, het basispakket en nog altijd bij de
2: letter L.
24: We zijn aan de rond bij de letter L. Nou, daar mag Robbie Williams natuurlijk niet ontbreken met Let Me Entertain You. Dankjewel. Hoi.

0: Robbie Williams en Let Me Entertain You.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Nou, en die is bij deze toegevoegd aan het basispakket. Onder andere Ben Klaasens hoorden we, die zei... jullie zijn nu bij de L en dan hoort deze erbij. En dat vinden wij eigenlijk dat hij daar wel een punt heeft. Dankjewel Ben en heel veel mensen die deze aanvroegen en wilden horen. Ja, ineens viel mijn geluid even weg.
3: Iemand zat geluid weg?
0: Ja, mijn geluid viel weg. Maar... nu dus.
3: Radio Veronica, daar luister je naar. Het is dus basispakket. En het leuke is, die letter L, daar komt heel veel op binnen. Als ik de Radio Veronica-app mag geloven. Dan is bijvoorbeeld Lola Montez van Volbeat nog niet toegevoegd.
0: Is die app nog niet geweest?
3: Ik heb dat even gecheckt.
0: Niet.
3: Die is inderdaad nog niet toegevoegd.
0: Oh, kunnen we die draaien?
3: Nou, die zouden we zeker kunnen draaien.
0: Leuk.
3: Maar bijvoorbeeld ook Love of My Life van Queen. Uiteraard fantastische plaat, te gek. Moet toegevoegd worden, komt Henk mee. Ik zie nog Lola's theme van de Shapeshifters.
0: Ja.
3: Roy Gibbers vraagt die plaat aan. Love is a Drug. Jongens, er komt ongelooflijk veel binnen. Blijf dat ook vooral doen. Welke plaat moet er mee naar een volgend decennium? Welke plaat moet er over 100 jaar moeten we nog naar luisteren? Hij moet wel met de L beginnen, dat is belangrijk.
0: Ben, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Wout en Frank.
0: Vroeger was jij discjockey.
4: Ja.
0: Ja?
4: Ja, inderdaad.
0: Wat
4: ja.
0: Goed, waarom ben je daar ooit mee gestopt?
4: Nou, dat was meer hobbymatig hoor. Het was niet dat ik dat heel erg goed onder de knie had. Ik deed eigenlijk maar wat.
0: Ah ja, luister, ja. Dat is in principe wat het is. Maar was je dan op de radio of draaide je op feestjes?
4: Nee, ik was een beetje bij vrienden en bekende feestjes. En ik deed wel bij de lokale zender wat werk.
0: Oké.
4: Dat was het eigenlijk zo'n beetje.
0: En zeg maar, In Deep en Last Night, de DJ Save My Life. Dat was gewoon de plaat die jij eigenlijk stevast iedere keer, als je ergens was, dan draaide je deze.
4: Ja, die werd altijd gevraagd. Vond ik zelf ook een geweldige plaat. En vandaar die ook in het basispakket hoort, vind ik.
0: Ja, nou ja, ik ben het eigenlijk wel een klein beetje met hem eens. Wat vind jij?
3: Zeker. We gaan hem toevoegen. Dankjewel, Ben.
4: Top.
0: Denk terug aan die mooie DJ-tijd en dankjewel voor de toevoegingen.
4: Doen we zeker.
0: Dag.

0: Beatles en Love Me Do, de mono-uitvoering. Lekker is dat, hè? Gewoon ouderwets mono. 1963 komt de plaat. Felicia van Rijn wilde hem graag toevoegen aan het basispakket. Net als Hanneke de Bruin. En Ian van der Linden. Vele anderen overigens ook. Dankjewel voor het doorgeven van deze suggestie voor in dat basispakket.
1: Jan Verhoeven, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wij gaan zo meteen draaien. Golden Earring en Long Blonde Animal. Ach, en je komt ook uit Den Haag. Dus die liefde, die snap ik dan wel een klein beetje. Maar wat is, zeg maar, de herinnering die jij bij deze plaat hebt?
2: Nou, behalve dat ik het een geweldige plaat vind, is het ook de nickname die ik mijn vrouw gegeven heb. Blond, lange benen en ja, ook een beetje een animal af en toe.
1: Ja.
2: Dus vandaar vind ik dat hij dat toch echt in moet.
1: Jouw vrouw?
2: Ja.
1: Oké, je hebt die herinnering aan haar gegeven, of hoe zit dat dan?
2: Nou, toen we elkaar leren kennen, 25 jaar geleden, kwamen we elkaar regelmatig tegen op Scheveningen en werd dat nummer nog wel eens gedraaid. Dus ze zei, dat nummer hebben ze voor jou gemaakt. En nu, 25 jaar later is ze er niet meer. Maar vind ik wel dat die plaat in het basispakket moet.
1: De lijn is niet optimaal, maar je zei iets heel belangrijk, zij is er niet meer, zij leeft niet meer.
2: Nee, zij is helaas vorig jaar overleden.
1: Ach, jongen toch. Och.
2: Vandaar dat ik dit een passend iets vond.
1: Ja, en vind je het dan niet verdrietig als hij wordt gemaakt, maar juist mooi als hij in het basispakket komt?
2: Nee, juist mooi.
1: Ja, oké.
2: Okay. Haar motto was ook, vier het leven.
1: Ja, oh, dat is goed. Hoe heette je vrouw?
2: Annemiek.
1: Zullen we hem gewoon toevoegen aan het basispakket met heel veel liefde, hartjes en herinnering aan Annemiek? Vind je dat goed?
2: Vind ik geweldig idee.
1: Long Blonde Animal is van Golden Earring. Dat was mooi, Jan. Dank je wel daarvoor.

0: Running, running and running, running. En de Black Eyed Peas met Let's Get It Started staat in het basispakket.
1: Mike van Veen is er onder andere verantwoordelijk voor. Nadine de Jong, Petra van Schaik moeten we er ook voor bedanken. Want zij kwamen namelijk met deze suggestie voor het basispakket. Let's Get It Started, de Black Eyed Peas.
2: We zijn er wel even bezig met die letter L, toch?
1: Nou, we zijn gisteren mee begonnen bij Nick van den Brugge, toch?
2: En we zijn volgens mij nog lang niet klaar, hè?
3: Bij wie?
1: Oh ja, Marisa is mee begonnen.
2: Marisa is begonnen met L.
1: Ja,
2: er is zoveel nog, maar geef het door. Welke plaat begint met de letter L en wil je graag in het basispakket? Ondertussen is ook Herese uit de dood.
1: Ja.
2: Ziet Roskamp.
1: Nou, hij heeft de dood in de ogen gekeken, hoor. Ziet.
2: Jij
1: hebt het zwaar gehad, hè?
2: Ging 3 dagen geleden naar huis. Wij dachten, die zien we dit jaar niet meer. Nee. Zo beroerd was je.
4: Ja, nee, klopt. Ik had het flink te pakken, maar ik ben wonderbaarlijk snel hersteld.
2: Kijk, voor Ziet is een griep gewoon emotie. Hij zet dat uit.
1: Zet hij gewoon uit, ja.
2: Dat is gewoon commandotraining.
1: En het is geen handhaai, voor de duidelijkheid. Er is wel gewoon... Je hebt een checkje gedaan, neem ik aan.
4: Ik heb geen check gedaan, maar handen heb ik. Ik heb niemand in de buurt gehad die überhaupt een cruiseschip ooit geroken heeft. Laat staan erop gezeten.
1: Ja, maar dat cruiseschip is wel langs jouw woonplaats gevaren. Ja. Op een bescheiden afstand.
2: Dat zou wel de helft van Noord-Holland onderlopen moeten zijn. Hey, luister, wat zit er zo in je nieuws?
4: Schok na veroordeling Wesky en koning en koningin naar het WK.
5: Oranje fans opgelegd.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Vertrouwd sinds 1999.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ja!

0: van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams. Veronica Weerbericht.
2: Het mogen duidelijk zijn, vandaag schijnt op heel veel plaatsen de zon, 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog heel lang aangenaam, maar dan morgen zomers warm, 25 of 26 graden. De komende dagen blijft dat zo lekker. Het is 4:55, dit is het nieuws. Sint Roskam, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Justitieminister Van Wil vindt het schokkend dat de oud-advocaat Ines Wesky is veroordeeld voor het doorgeven van berichten van en naar Ridwan Taghi in de gevangenis. Daarvoor kreeg ze alleen de dagencel die ze al in voorarrest zat, dus ze hoeft niet terug. Van Wil is geschokt dat criminelen ook hun advocaten inzetten om verder te gaan met hun criminele zaken. Er is een jongen aangehouden voor een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam. Die bleef daarom vandaag dicht. Wat de jongen precies heeft gezegd, wil de politie niet zeggen. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan naar twee wedstrijden op het WK voetbal. Eerst naar het tweede duel van het Nederlands elftal tegen Zweden. En die dag gaan ze gelijk door naar Curaçao tegen Ecuador. Volgens de koning is het een extra bijzonder WK, omdat we voor én Nederland én Curaçao kunnen juichen. Een week voor zijn bezoek aan de VS wil de koning trouwens met de keizer van Japan naar Nederland-Japan kijken. Die is dan in Nederland.
2: En dan lachen als we gaan winnen. Ja. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Het is vrij druk op de weg. 107 vertragingen, 425 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 32 minuten. De A2 Maarsen en Bos. Tussen Oude Rijn en Everdingen, 33 minuten. A27 Almere Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten, 32 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en de Beatrixbrug, 1 uur en een kwartier vertraging. De A50 Arnhem-Os tussen de Tacitusbrug en Ravenstein, 37 minuten. En na 50 Eindhoven-Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein, 56 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
4: Sterkte, succes met alle druk.

0: Veronica met een bijdrage van Stefan.
1: Hey Wout, hey Frank. Nou, wat zeker niet mag ontbreken in het baaspakket. Live is live! La la la la la.

0: Salt and Pepper. Let's Talk About Sex is bij deze ook toegevoegd aan het basispakket bij de letter L. Ik moet even een kleine correctie doen op een verhaal dat we net hadden.
1: Oh.
0: Die Lola Montez van Volbeat, die wordt zoveel aangevraagd. En we hadden even een snelle check gedaan. Zo van, zit nog niet in het basispakket. Dus ik had hem er al bij gepakt. Feel the fire where she was. Maar helaas, hij is al wel gedraaid.
1: Nee, ja, maar we hebben ook geen snelle check gedaan. We kregen gewoon meteen een berichtje van onze lieve collega Gijs Alkemade.
0: Ja.
1: Die je elke avond hoort hier op Radio Veronica. Hij stuurde Lola Montez is gedraaid in de harde basis.
0: Ja.
1: Hij heeft namelijk een leuk thema-uurtje elke avond, Gijs. Tussen 10 en 11. Gisteren draaide hij New Wave. Was ook fantastisch. En vanavond, dat is heel leuk. Vanavond pakt hij een compleet basispakket van één luisteraar. En dat gaat hij integraal uitzenden. Tussen 10 en 11 vanavond.
0: Oké, okay, nou goed. En die Lola Montez, want die wordt nu heel veel aangevraagd, die zit al in het basispakket. En terecht, wat een plaat is dat. Claudia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wij waren een klein beetje nieuwsgierig, want je vertelde net buiten de uitzending dat we eigenlijk storen we je in je avondritueel, want jullie staan op het punt om aan tafel te gaan. Om te gaan eten.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar,
2: want ik moet vroeg eten, want ik moet de nachtdienst in straks.
0: Oh, vandaar. Want wij dachten 4:45 gaan eten. Hoe dan?
2: Ja, wel erg vroeg, hè?
0: Ja, ja. Nou ja, weet je, de ellende is dan vanavond om 8:50 krijg je weer honger, ga je weer eten. Maar voor jou is dat anders. Want, en waar werk je de nachtdienst?
2: Ik werk in het ziekenhuis.
0: Oké, okay, oké. Okay. In Hilversum ook?
2: Zeker.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, werk ze dan de komende nacht?
2: Nou, dat komt vast goed.
0: Welke wil jij toegevoegd hebben aan het basispakket?
2: Nou ja, de Doobie Brothers natuurlijk. Listen to the Music.
0: En waarom is dat natuurlijk?
2: Nou ja, muziek wil je altijd horen. In wat voor mood je ook bent. En Listen to the Music, daar word je gewoon vrolijk van. Oh. Dus die moet erin.
0: Heb jij bij de nachtdienst ook muziek? Staat er een radiootje aan?
2: Zeker.
0: Ah, dat helpt dan wel een klein beetje.
2: Ja, dat helpt zeker.
0: Claudia, eet smakelijk zometeen. Dankjewel voor Listen to the Music. En werk ze vannacht, hè?
2: Dankjewel.
0: Doei, Claudia. Doei.

0: Mark King met zijn fantastische band Level 42 en Lessons in Love staat nu ook in het basispakket. Ondertussen, Frankie, ben jij druk met de administratie, zie je?
1: Ja, zeker omdat er natuurlijk een hoop appjes binnenkomen via de Radio Veronica. Probeer je alles zoveel mogelijk uit te zoeken. Of liedjes ook echt daadwerkelijk al toegevoegd zijn aan het basispakket. Of dat nog moet gebeuren. Ik zie bijvoorbeeld nu Topper Hedden, daar ben ik op dit moment mee bezig, administratief technisch gezien.
0: Liever to luck.
1: Liever to luck. En dan ga ik naar een ander scherm, want ik heb meerdere schermen. Topper Hedden, Leave It To Luck. Even kijken, is die al toegevoegd in dat basispakket? Ja,
0: zit er, al in.
1: Zit er al in.
0: En Linger Cranberries is aangevraagd, zit er ook al in.
1: Is ook al toegevoegd, hoorden wij Rob al voorbij komen ook.
0: Stefan, goedemiddag.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Live on Mars van David Bowie is nog niet toegevoegd. Dat zouden we in principe nu kunnen doen. En waarom is dat zo belangrijk dat het gebeurt?
2: Nou, ik zal hem maar gewoon gaan toevoegen. Dat is natuurlijk echt een wereldnummer, hè, van David Bowie.
0: Maar het grappige is dat jij vertelde dat je sinds jouw 12-jarige leeftijd ken je dit liedje en zing je hem van voor tot achter mee.
2: Ja, ja. Ik was 12 in 1983.
0: Ja.
2: En ik zat sowieso al een paar jaar lang in de platenkast van mijn ouders te snuffelen.
0: Ja.
2: En daar had ik ook Hunky Dory opgedoken. En ja, dit was eigenlijk mijn eerste favoriete nummer van het album.
0: Wat gaaf.
2: En ja, die songteksten zaten erbij. En ik begon natuurlijk net Engels te leren op de middelbare school. Dus ja, dat wilde wel, ja.
0: Ja. Geinig is dat. Ze zeggen toch altijd dat de muziek zo rond je 12, 13, 14e leeftijd is bepalend voor de rest van je leven. Dat de muziek die je dan hoort, dat is een beetje je smaak voor de rest van je leven. Dat is bij jou wel een beetje zo uitgekomen.
2: Ja, ik ben nog steeds flink fan van David Bowie natuurlijk.
0: Grappig. Okay. Ja. Voor het achter meezingen, dat mag. Ja. We gaan daar niet van meeluisteren, maar we gaan er wel draaien. Live on Mars gaan we toevoegen. Dankjewel, Stefan.
2: Ja, en
0: geniet van David Bowie.
2: Ja, doe ik.
0: Later. Hoi.

0: natuurlijk moet die worden toegevoegd. Ja. Dat is bij deze gebeurd. Live on Mars van David Bowie is onderdeel van het basispakket.
1: Zometeen spelen we woordenjacht. Daar kun je serieus geld mee willen. Ja. Als je woordenjacht stuurt naar de Radio Veronica, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we je zometeen terugbellen. En dan kun je echt wel serieuze bedragen winnen, hoor.
0: Dan word je de woordenjager van vandaag.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wouter Frank en morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Zo, dat is het warm.
14: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
20: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
21: When I land my best punch, you will go down.
20: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
22: Helemaal los bij Ethos.
23: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Hey buurman.
26: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
25: Stef?
26: Ja?
25: Waar bel jij nu mee aan?
26: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
27: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten.
0: Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan!
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
24: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 5:00.
29: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
30: Goedemiddag. Oud-advocaat Ines Wesky is teleurgesteld in haar veroordeling voor het doorgeven van berichten van en naar Ridwan Taghi in de zwaar beveiligde gevangenis van Vught. Ze kreeg vandaag 42 dagen cel, net zo lang als haar voorarrest, en hoeft dus niet terug de gevangenis in. Volgens haar advocaten is het heel zwaar om aan te horen dat ze schuldig is, en zou het logisch zijn om in hoger beroep te gaan. Nu het te druk is bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, helpt de gemeente Amsterdam. Die vangt de komende maanden 230 extra mensen op in nu openstaande locaties met asielzoekers. Asielminister Van den Brink is druk geweest met het vinden van extra opvangplekken, nu in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Waarschijnlijk zit een minderjarige jongen achter de telefonische bedreiging van een Joodse school in Amsterdam, die daarom vandaag dicht bleef. De jongen is aangehouden. Wat hij gezegd zou hebben, wil de politie nog niet kwijt. Ook is nog onduidelijk of de leerlingen morgen weer naar school kunnen. En 47 mensen worden de komende tijd ondervraagd over de coronaperiode. Het gebeurt in een parlementaire enquête. Alle namen zijn net bekendgemaakt, zoals ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het laatste verhoor is in september. Begin volgend jaar moet het eindrapport klaar zijn. Het weer dan vanavond nog lang aangenaam, met op veel plekken zon en rond 18 graden. Morgen zondag dan in het noorden 23 graden. Op andere plekken een zomerse 25 tot 27 graden. In het weekend nog wat warmer. Dan de situatie op de weg. Het is echt behoorlijk druk, 140 meldingen. Drukker dan normaal, vooral veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met een afsluiting van de Afsluitdijk. Ja, de naam zegt het eigenlijk al. De A7 richting Friesland vanuit Noord-Holland. Daar is de weg helemaal dicht. Komt door een ongeluk met een camper. Die is daar op zijn kant gevallen. Er zijn waarschijnlijk 2 mensen gewond geraakt. Voorlopig is de Afsluitdijk daarom in noordelijke richting dicht. Verkeer wordt helemaal omgeleid via Almere en Emmeloord over de A1 en de A6. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Zwolle-Zuid een uur vertraging door een eerder ongeluk. Daar is de weg inmiddels wel weer vrij. A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein 22 minuten. A50 Apeldoorn-Emmeloord voor Kampen-Zuid 42. En tenslotte de A59 Den Bosch-Oost voor Paalgraven 48 minuten.
31: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Altijd.

0: hij wilde het einde een beetje klein houden.
1: Radio Veronica. Het basispakket.
0: Maar inderdaad, dit zijn wel de liedjes die vroeger in de bar dancing werden gedraaid. En als dit werd gedraaid, wist je, daarna gaat het helemaal los. Let's Go Crazy van Prince. De albumuitvoering is bij deze toegevoegd aan het basispakket. Frank, ouwe boef, wat komt er allemaal nog meer binnen?
2: Nou, er komt heel veel binnen via de Radio Veronica. En blijf het ook vooral sturen, hè. Bijvoorbeeld Iggy Pop met Lust for Life. Die heb ik overigens nog niet kunnen checken of die al is toegevoegd. Ja. Dennis van Roon komt daarmee.
0: Kan ik je vertellen, die is nog niet toegevoegd. Dus die pakken wij wel even mee straks.
2: Oh, dat zou ik wel heel leuk vinden. Ja.

0: Het Steeman die komt nog met Lay Your Love on Me van Racy. Ook een topplaat. Ja. Het Steeman, toppertje. Lekkere plaat. En Love of My Life komt weer binnen. Veel binnengekomen, maar is dus zeker toegevoegd. Even kijken, Lex zie ik nog binnenkomen, Zizi Top. Marius, joh, blijf het sturen via de Radio Veronica. Hè?
1: Het basispakket, we zijn bij de L. Ondertussen, veel monies.
2: Woordenjacht, woordenjacht.
3: Woordenjacht?
2: Ja, woordenjacht. Wat heeft taal jou meegebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
1: Wie is onze woordenjager vandaag?
0: Dat is Linda van Rauwendaal, komt uit Ermelo. Zij gaat met ons op jacht. Hallo Linda.
4: Hoi.
1: Hoi.
0: Woord voor woord proberen Wout en ik zometeen een zin te maken. Die zin die omschrijft dan een woord. En jij moet exact raden welk woord dat is. En we kennen die woorden vooraf, kennen we die niet. Dus het kan een beetje stuntelig overkomen. Maar
1: zoals de rest van dit programma. Maar
0: we proberen je wel zoveel mogelijk te helpen. Dus vergeef het ons. In ieder geval, je krijgt voor elk goed woord €20. En je mag na de pong het antwoord geven. Het woord roepen. En de pong, dat is dit.
1: Pong.
0: Dat is een pong.
1: Pong. Hoor je hem?
4: Oké, top.
1: Goed. Ik krijg nu de lijst. En jij hebt hem ook, Frank. Zal ik gaan beginnen?
0: Ja, begin jij.
1: Alright, lieve Linda, veel succes. We gaan ons best doen. Jouw minuut gaat nu in. Dit
0: gebruik
1: je
0: om
1: doorheen
0: te
1: kijken.
0: En
1: zit
0: in
1: een
0: huis.
4: Raam.
0: Dit
1: is
0: iets
1: om
0: de
1: planten
0: mee
1: water
0: te
1: geven.
4: Gieter.
1: Als je
0: het
1: op
0: rood
1: staat,
0: dan
1: mag
0: je
1: niet
0: doorrijden.
4: Stoplicht.
0: Zit
1: aan
0: een
1: boot
0: om
1: vast
0: te
1: liggen.
0: Pong.
4: Oh, een anker.
1: Wauw.
0: Hangt
1: aan
0: de
1: muur
0: met
1: een
0: tekening
1: van
0: Rembrandt.
1: Fotolijst.
0: Gebruik
1: je
0: om...
1: Ja, nee, dit is ook klaar.
0: Kijk.
1: Dat was een schaar de laatste.
0: Oh, je was wel lekker bezig, hoor, Linda. wij zaten weer op sommige momenten als behoorlijk vast te lullen.
1: Nou ja.
0: Even kijken, hoor. De eerste was raam, die had je hartstikke goed. Tweede, gieter, ook hartstikke goed. Derde, stoplicht, ook die had je goed. De vierde, anker. Ook die had je goed.
1: Ja.
0: Maar de vijfde, zei jij fotolijst. Wij probeerden daar een schilderij te omschrijven.
1: Ik zeg toch Rembrandt.
4: Oh ja, tuurlijk.
1: Er zijn niet zo heel veel foto's van Rembrandt daar.
0: Hij maakt er mooie foto's.
4: Nee, ja, dat is heel stom. Ik geef hem geschiedenis. Dat is zo tuf.
1: Hij had toch de iPhone 1, hè? Zo oud was hij al. Nee, maar hoeveel geld heeft ze?
0: Nou, dit is een mooi bedrag. Dit is namelijk €80 van jouw kant op komen, Linda.
1: Hoppa.
4: Lekker.
1: Heb jij gewoon verdiend. Linda, veel plezier met het geld.
4: Ja, dankjewel.
1: En een hele fijne avond. Mocht je denken, hey, maar die monies, die wil ik ook. Geef je op voor Woordenjacht door heel eenvoudig het woord Woordenjacht te appen naar de app van Radio Veronica. Misschien tot morgen.
5: Je luistert naar het basispakket
6: op Radio Veronica.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

dat ik nog jou zong. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Oh, sorry.
1: Nee, dat geeft niet. Ik snap dat je wil meezingen. Maar wat ik zo'n mooi stukje van de plaat vind, is dat de muziek doorgaat en dat Ramses dan steeds verder weg, verder weg, verder weg, verder weg. En dan loopt die muziek dan door. Ik vind het zo mooi. Ik krijg er iedere keer weer kippen van. Ja.
2: Terwijl hij was gewoon onderweg naar huis.
1: Ja.
2: Zo bij thuis zijn. Nee. De piepen stonden op, dus hij liep weg en de band speelde gewoon door.
1: Iedere vorm van emotie wordt ook echt tot op het bot kapot gemaakt hier. Zie je wat er gebeurt?
2: Het is mooi, Ramses Shaffy en laat me onder andere Michel Otten, Martine Groeneveld, Aniek Hoekstra en vele anderen. Oh, Marjolein van der Hars natuurlijk, die wilde hem graag in het basispakket. En dat is dan bij deze gelukt ook.
1: We zijn bij de L. Van bijvoorbeeld The Look of Love van ABC, zag ik binnenkomen, vind ik een mooie. Of van, noem ik nog eens eentje, Love Fool van The Cardigans.
2: Dat is ook wel leuk, ja.
1: Maar ik denk, als ik zeg Lonely Boy, en het is niet Andrew Gold, word je dan blij of niet?
2: Ja, vind ik lekker.
1: Weet je dan welke kant het op gaat?
2: Dan hebben we zeker Black Keys, lekkere plaat, beukertje.
1: Luister even naar dit audio-appje.
3: Goedemiddag, Albert hier. De plaat die echt niet mag ontbreken in het basispakket is Lonely Boy van de Black Keys.

0: andere Albert wilde hem graag toevoegen aan het basispakket. Nu heb ik ook meteen zin in die andere, in mijn Andrew Bolton Lonely Boy.
1: Ja, dat kun je wel hebben, maar check eens even of hij al in het basispakket staat.
0: Even kijken hoor, Wout.
1: Gaan we kijken. Ondertussen vraag ik even aan Siet, wat zit er zometeen in de nieuws?
2: Asielzoekers naar Amsterdam en Amsterdamse voetballers naar Volendam.
1: Zometeen meer, ook over Lonely Boy van Andrew Gold.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Gek op plaats.

0: weerbericht.
1: Vandaag lekker, morgen en de rest van het weekend bloedverziekend heet. Nu al klaar met die hitte. Nee, heerlijk man. Het wordt prachtig lenteweer. De zomer komt eraan. Het is 5:05. Dit is het nieuws met Sietse Roskam.
2: Goedemiddag. Asielzoekers voor wie geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel gaan naar Amsterdam. Daar kunnen het komende halfjaar 230 mensen extra terecht. Gisteren hielp Stadskanaal voor 1 nacht om asielzoekers op te vangen, zodat ze niet buiten hoefden te slapen in Ter Apel. Ook in het nieuws vandaag, topcrimineel Bolle Jos was bijna opgepakt dankzij een undercover-operatie bij Sierra Leone. De acties zijn op het laatste moment afgeblazen. Justitieminister Van Wiel lijkt bij RTO Nieuws te zeggen dat hij het niet erg vindt dat dat naar buiten kwam via de Telegraaf.
3: Oh, ik had een fragmentje. Maar
4: van die bollen zelf, of niet?
2: Ja, kan iemand even in de computer uit het systeem met de geschiedenis van de liedjes?
4: Oh, sorry, nee,
2: dat ben jij, Frank.
4: Ik was even de geschiedenis aan het opzoeken van Lonely Boy van My Ever Gold. Nou, Sietse, kom erin. Die bollen.
5: Nou, Bolle Jos mag weten dat al onze inspanningen erop gericht zijn om hem op te pakken en te zorgen dat hij hier naar Nederland komt om zijn straf uit te zitten.
2: Ja, want het grote plan volgens de minister Van Wil is dus dat hij hier in Nederland zijn straf gaat uitzitten. Hij heeft nog zo'n 80 jaar te gaan.
1: Maar dit vind ik ook wel een dingetje, dat de minister hem ook echt Bolle Jos noemt.
2: Ja.
1: Dat kan toch niet eigenlijk? Als ik Bolle Jos was, zou ik zeggen van bier is hier dan wol. Dat kan je niet maken.
2: Nee, en de minister heeft ook gezegd, als het nodig is, ga ik er desnoods zelf naar Sierra Leone om hem op te zoeken.
1: Bol op zijn bek te slaan.
2: Ja, justitie zegt ook precies te weten waar Bolle Jos zit verscholen. Dus
1: ja,
2: daarmee
1: zet
2: ze extra onder druk. En Volendam maakt zich op voor de strijd tussen Ajax en FC Groningen. Tientallen agenten staan klaar om de fans in de gaten te houden bij de playoff-wedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen supporters toelaten, maar ging op verzoek van voetbalbond KNVB overstag. Ajax speelt in Volendam omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena speelt.
1: Het is een hoge podium.
4: Radio Veronica Verkeer dan, door Flitsmeister. 136 vertragingen op dit moment, 535 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 27 minuten. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo, 35 minuten. De A2 Maarsen en Bos tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen, 39 minuten. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Marijke-Ketelbrug, 39 minuten. De A7 Groningen-Heerenveen tussen Industrieterrein Westpoort en Marem, 54 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harden en Hattem Broek, 27 minuten, compleet overzicht met alle files. En alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
1: Morgen is het asfalt ook heel erg heet. Dan gaat het smelten, zo warm wordt het morgen.
4: Oh, jongens.

0: En bij Radio Veronica zijn we bezig met het basispakket. We zijn bij de letter L. En dit is een mooie suggestie.
1: Hey vrienden van Veronica, Philip Uithoven hier. In de jaren 80 was de band ABC voor mij een van de toonaangevende bands. Poison Arrow, All of My Heart en natuurlijk de L van The Look of Love. Succes met de uitzending. Doei doei.
2: Het basispakket.

0: A Prayer bij Radio Veronica.
1: Ik heb alvast even een Frans muziekje erbij gepakt. Want we hebben Peter teruggebeld. Dag Peter, bijzonder goedemiddag.
2: Een goedemiddag, Wouter Frank.
1: Ik zal je eerlijk vertellen, wij keken elkaar aan en dachten... ja, dit is een goeie, toch Frank?
3: Ja, zeker, dit is echt zo'n... zo'n Viva Le Frans liedje,
1: ja,
3: zeg ik altijd.
1: Precies, ja. Ja. Welke plaat wil je toevoegen, Peter?
2: Ik wil heel graag toevoegen Le Lac du Connemara van Michel Sardou.
1: En waarom wil je dat?
2: Nou, tweeledig. Enerzijds vind ik dat het Franse lied overal wel vertegenwoordigd mag worden. Het brengt toch altijd wat extra sfeer in de muzikale klanken. Mm-hmm. En ja, mijn herinnering ging terug naar eind vorig jaar... toen er een mooie inzamelingsactie in Zetterenbosch gehouden werd... en daar een avond aan Oeteldonk gewijd werd. En dit lied kwam voorbij en het hele plein... pakte de sjaals en begon ze boven de handen te zwaaien. En ik kreeg het daar warm van.
1: Ja, ondanks de kou.
3: Dat snap ik wel.
1: Het is ook een heel theatraal liedje en dat past dan heel mooi bij zo'n avond zoals jij die omschrijft.
2: Absoluut. En ja, als toevoeging kan ik nog zeggen dat de collectbus nog niet dicht is. Dat was het spier voor spieren, dan mag altijd aandacht voor komen.
1: Dat is goed dat je dat zegt. Le Lac du Connemara is van Michel Sardou. En bij deze toegevoegd, Peter, dankjewel.
4: Dit is de basis van je muzikale opvoeding.
5: Het basispakket.

0: Oudjaarsdag Doeg en Lelac du Connemara staat bij deze in het basispakket. We zijn bij de letter L, hè Frank?
1: Hebben we die Lonely Boy al gedraaid van Andrew Gold?
0: Kan niet.
1: Hebben we die al toegevoegd?
0: Kan niet.
1: Het basispakket? Ja, die, vriend, ik heb het allemaal uitgezocht. Hè?
0: Gaan we die zo meteen draaien. Maar er is er nog een die heel veel binnenkomt. En ik twijfel een beetje, want eigenlijk het is nooit een singeltje geweest in de zin van een hit in de top 40 of wat dan ook. Maar het is wel een liedje dat hoort bij muzikale herinneringen van heel veel mensen. Namelijk deze. Die kwam heel veel binnen. Het themaliedje van The Love Boat. Ja, maar gaat dit te ver?
2: Love.
0: Lekker. Wel of niet?
2: Exciting and...
1: Ja, maar ja, het is een tune. Het is dus niet een officiële plaat.
0: Nee, oké.
1: Het heeft ook nooit in de hitlijst gestaan.
0: Nee, je hebt ook...
1: Ja, maar ja, dan moeten we niet doen. Want dan...
0: Klein beetje, maar...
1: Want dan zouden we straks ook geluiden toe kunnen gaan voegen aan het basispakket. We zijn bij de L, zo meteen het geluid van een leeuw. Daarna de luipaard, de lama en ook de landschildpad komt zo meteen over mij.
0: Okay, je punt is duidelijk, ja. Nee, echt niet?
1: Nee, ja, nee. Muziek, het moet uitgebracht zijn.
0: Oké. Dan doen we die niet, maar toch een klein stukje laten horen. Welke is dan wel goed voor het basispakket? Beginnende met een L. De L van Love Boat of Lama. Mag je doorgeven via FM Radio Veronica. En dan als eerste zometeen Lonely Boy doen?
1: Ja, dat zou ik wel echt lekker vinden.
0: Doen we het zo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: Hey, ik kan niet werken vandaag.
18: Hoezo?
19: Sorry, het is WK.
20: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
21: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
23: Ruimte. Weg van de massa.
2: Je vindt het nog bij

0: zoals hier heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen. 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen. 225 gram. 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6 uur.
3: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
4: Goedenavond. De druk op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel gaat iets omlaag, dankzij Amsterdam. Die stad heeft extra bedden in bestaande opvanglocaties geregeld voor 230 asielzoekers. Voor de tweede dag op rij zit de opvang in Ter Apel overvol, waardoor mensen worden geweigerd bij de ingang. Schokkend noemt justitieminister Van Wil de veroordeling van oud-advocaat Ines Wesky. De rechter ziet genoeg bewijs voor haar rol in het criminele netwerk van Ridouan Taghi. Zij heeft berichten doorgespeeld terwijl hij in de zwaar beveiligde gevangenis zat. Dat criminelen hun advocaten daarvoor gebruiken noemt Van Wil heel ernstig. Wesky hoeft trouwens niet terug de cel in. Mede vanwege haar gezondheid kreeg ze alleen het aantal dagen cel dat ze al in voorarrest zat. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Zoals uitkeringen of steun bij de energierekening. Dat staat in het jaarverslag van de Ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. En de Belgische wielrenner Alex Segaard heeft de 12e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Een paar kilometer voor de finish ging hij er vandoor en daarna bleef hij het peloton voor. De topsprinters konden niet meedoen om de overwinning, omdat de beklimmingen onderweg te zwaar waren. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. Het weer dan. Blijft nog een tijdje aangenaam vanavond, dankzij de zon en zo'n 18 graden. Morgen is er volop zon, op veel plekken 25 tot 27 graden. Alleen in het noorden iets minder warm. In het weekend kan het in het zuiden wel 28 tot 30 graden worden. Dan de situatie op de weg. Het was erg druk vandaag. Het begint iets af te nemen. Nog steeds zo'n 90 meldingen. Vooral vanuit Utrecht naar het zuiden. Dit zijn de meest opvallende files nu. De A1 Apeldoorn-Hengelo. Tussen Deventer en Badmen. 3 kwartier extra door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer richting Apeldoorn kan daarom maar beter omrijden via Ede en Arnhem. Gebruik daarvoor de A30, A12 en dan de A50. Door naar de A6 Lelystad-Emmeloord. Voor de Ketelbrug ruim 3 kwartier extra. Ook daar een ongeluk gebeurt. De linkerrijstrook is dicht. A7. Melding van de afsluitdijk Hoorn richting Heerenveen. In noordelijke richting dus is de afsluitdijk helemaal dicht door een ongeluk. Verkeer richting Friesland moet daarom omrijden via Almere en Emmeloord. Via de A1 en de A6 en dus een stuk file. Sterkte daar. Tot slot de A7 Groningen-Heerenveen voor Marum 25 minuten.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
6: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
7: Fans van een feestshopje barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
8: Aldi. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus.
8: Aldi.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
13: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
16: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
17: Honor the craving.
18: Domino's.
19: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks. Zilver, oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: waren ook veel mensen die daarmee kwamen. Dus bij deze is hij toegevoegd. En daarvoor hadden we nog Lonely Boy van Andrew Gold. Ook die ontbrak toch in het basispakket bij de letter L. Dat is ook bij deze dan rechtgetrokken. Daar was je zelf heel druk mee.
1: Nou, zeker, want het is gewoon een ongelooflijk lekker liedje. Overigens, administratief, technisch gezien, nog heel eventjes die Katy Perry Last Friday Night. Ik vind het wel belangrijk om daar een paar mensen even voor te bedanken. Thomas van Ruiven, Chris Kuipers en Sanne Hilterman hebben hem onlangs nog doorgegeven als toevoeging voor het basispakket. Dus ik vind het wel even belangrijk dat hun namen even genoemd worden.
0: Dan zijn we bij de L, hè?
1: Ja.
0: Mag dan links, rechts van de snollebollekers?
1: Links, rechts van de snollebollekers mag zeker. Ja,
0: moet hij ook in het basispakket?
1: Ik zou heel gek vinden als hij niet in het basispakket komt. Ik ben wel heel benieuwd naar het beeld over 300 jaar. Dus we stoppen dan het liedje in een doosje. En over 300 jaar wordt dat doosje dan uitgepakt.
0: Ja.
1: Van joh, dit is dan dat basispakket, dat muzikale basispakket. En dan hoor je in één keer dat links, rechts van de snollebollekers voorbij
0: komt. Ja, ja, nou goed. Om het dan weer een beetje recht te trekken hebben we Lars van de Kamp. Dag Lars, goedenavond.
2: Goedenavond, met Lars.
0: Hey Lars, jij was bij Oasis in Manchester.
1: Zo.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe was dat?
2: Oh, dat was zo fantastisch. Ik heb daar echt tijd van mijn leven gehad.
0: Maar is dit, als je erover nadenkt, misschien wel het beste concert waar je ooit bij was?
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Wow.
2: Ik denk het wel. Ik weet het bijna wel zeker.
0: Je weet het bijna wel zeker. En ja. is dat ook de reden dat je Oasis, en in dit geval dan Live Forever, wil toevoegen aan het basispakket vroeger naar de bekende weg?
2: Dat is zeker de reden waarom. Maar vooral omdat ik het gewoon een heel gaaf nummer vind. En ik denk dat het ook wel een heel goed levensmotto is.
0: Live forever.
2: Ja. Ik denk als je daar aan houdt, dan kom je een heel eind.
0: Ja, ik denk dat je uiteindelijk toch een keer moet toegeven dat die gaat lukken. Maar tot die tijd, tot het tegendeel is bewezen, moet je gewoon hierin geloven. Dat is wat je zegt, toch?
2: Nou ja, of je moet zo'n indruk maken dat niemand je vergeet.
0: Zo is het ook. Zo moet je.
1: We zijn hard.

0: Er zijn zoveel redenen om dit toe te voegen aan het basispakket. En eentje was voldoende. Hij staat erin. Little Green Bag van George Baker.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
2: Welke film staat hier nou ook alweer? Was Reservoir Dogs?
0: Reservoir Dogs.
2: Ah, fantastisch, man. Dat is gewoon onze eigen George Baker, hè?
0: Goed, hè?
2: De Hans Bouwens, die natuurlijk gewoon gezorgd heeft voor behoorlijk wat internationale successen. Zoals bijvoorbeeld deze Little Green Bag. En Una Paloma Blanca, maar die komt nog voorbij, denk ik.
0: Una Paloma, bij de U.
2: Bij de U.
0: Even kijken. Helen, bijzonder goedenavond.
3: Ja, goedenavond, Wouter Frank. Wat leuk dat ik bij jullie ben.
2: Nou, ja, wat leuk om je eindelijk een keer te spreken, Helen.
3: Ja, ja, ik vind het ook leuk. Super. Ja.
2: Hey Helen, welke plaat moeten wij zeker toevoegen aan dat basispakket die we aan het samenstellen zijn?
3: En dat is een Lavender van Marillion.
2: Ja, nou...
3: En... Ja.
2: Nee, je wilde een vlammend betoog gaan geven waarom die plaat erin moet. Dus ga je gaan.
3: Nou ja, ten eerste begon ik al dat ik vanmorgen Kaylee gemist heb. Dat zei mijn dochter. Je hebt Kaylee gemist. Oh, en ze zijn nu al bij de L. Ik zeg, nou, dan na Kaylee moet sowieso Lavender komen. Want dat hoort bij elkaar in de op Miss Space Childhood. De LP staat het ook zo vloeiend achter elkaar. Dat is, ja, dat hoort gewoon zo. En ja, we zijn ook al jaren, man, ik fan van Marillion. We gaan naar heel veel concerten. Afgelopen december, 4 dagen Utrecht hadden we een weekend. In oktober gaan we weer. We zitten te wachten tot we ingelood worden naar een heel Marillion weekend in Portelanden.
0: In maart van het jaar.
3: Heel Marillion weekend. Ja, doen we ze elke 2 jaar zo ongeveer. Maar... En dan is er heel Portelanden afgehuurd.
2: Ja.
3: Alleen maar Marillion fans.
2: Oh, dan ga je heel veel mensen gaan dan disco zwemmen in Port Zeelanden. Jij gaat dan Marillion zwemmen. Of wat doe je dan?
3: Ja, sorry.
2: Wat doe je bij een Marillion weekend?
3: Nou ja, de laatste keer is ongeveer was in 2009 en 11 denk ik dat soort geweest. Maar het zal nog steeds hetzelfde zijn. Alleen maar fans. En de band is gewoon ook daar aanwezig. En die is bespreekbaar. Ze doen rondjes rennen, weet ik veel, allerlei dingen.
0: Wat goed.
3: En een heel zwem met, nee, een heel park met allemaal mensen die nou ja, gelijk gestemd zijn, zeg maar.
0: Nou, gelijk gestemd, ja. Leuk. Nou, moet je horen.
3: Ja.
0: De boodschap is duidelijk. We denken er even over een avond toevoegen, oké? Bijna avond.
2: Nee. Het is zo'n mooi verhaal, Helen.
0: Prachtige plaat.
3: Ja, Lavender. Maar Lavender is ook gewoon heel erg zo mooi. Ja.
0: Oké, maar ik hou durven bij Lavender. Vind je dat goed?
3: Ja, we gaan lekker door.
0: Doei, Helen.
2: Dankjewel. Je bent een topper en geniet ervan, hè, Potsdam.
3: Doen we zeker. Doei.

0: wel een heel geinig idee dat dan allemaal fans van Marillion met elkaar in Portselanden gaan zitten. En dan het hele weekend muziek gaan luisteren. Toch wel een heel leuk idee.
1: Dan stap je dus een bungalowtje binnen en dan staat daar de ene LP aan van Marillion. Ga je naar de volgende bungalow, staat een andere LP aan.
0: Sterker nog, als je daar binnenkomt en je zet bijvoorbeeld Tino Martin op, slaan ze je allemaal in elkaar. Dat trekken ze niet. Nee. Maar Marillion is prachtig en Lavender is bij deze toegevoegd aan het basispakket. Bij de L waar we nog even blijven hangen, suggesties. Titels die beginnen met de L, die mag je doorgeven. Ondertussen zometeen ook het nieuws, iets wat zit erin.
2: Opvangprobleem, onduidelijk en geen vakantie op Cuba.
3: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams. Oranje.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij

0: daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Veronica Weerbericht.
11: Ja, het was een mooie dag en vanavond blijft het nog heel lang aangenaam. Morgen zomers warm, temperatuur 25 tot 28 graden. En de grap is dat de komende dagen het zo vreselijk mooi en warm blijft. Woehoe! Kortom, het is niet alleen lenteachtig, maar gewoon zomerachtig.
12: Ja, lekker hoor, lekker.
11: Het is 6:55. Dit is het nieuws met Sietro Skam. Goedenavond.
13: Goedenavond. Het is nog onduidelijk of de problemen met de asielopvang in Ter Apel zijn opgelost. Nu Amsterdam extra bedden heeft geregeld. Het komende half jaar kunnen daar 230 mensen terecht. Ter Apel is overvol, waardoor niet alle nieuwe asielzoekers er terecht kunnen. Een voormalig topsporter misbruikte zeker 60 minderjarige jongens. Justitie is nog volop bezig met het onderzoek, dus het kunnen er nog veel meer zijn. De volleyballer benaderde de jongens online en maakte jarenlang kinderporno. En je kunt nu maar beter niet op vakantie gaan naar Cuba. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Niet meer oppassen dus, maar alleen reizen als het noodzakelijk is. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het op Cuba niet veilig voor een vakantie door grote tekorten aan brandstof, voedsel, medicijnen en stroomuitval.
11: Oké.
14: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 22 vertragingen, 92 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 22 minuten. A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderlo. 49 minuten vertraging. A1 Apeldoorn Hengelo tussen Deventer en Badmen. Daar 51 minuten. A2 Maarsen en Bos tussen Oude Rijn en Everdingen. 29 minuten. A27 Utrecht Gorkum tussen Veemarkt en Lunette. 22 minuten. En de A29 Rotterdam Bergen op Zoom. Tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Daar 28 minuten. Ik vind dat daar een... Er staat een mooie tekst bij. De weg is afgesloten. Schade aan het wegmeubilair. Ik neem dan aan dat daarmee bedoeld wordt een bord. Nee, een vangrail.
11: Nee, je hebt daar langs de snelweg een kast.
13: Nee, het kan ook de slagboom zijn.
11: Het kan ook de slagboom
14: zijn. Ja.
11: Maar heet dat dan wegmeubilair?
13: Ja, dat noemen ze. Dat is de algemene term inderdaad. Oh, ja. Maar je moet er dus helemaal omrijden, omdat die hele brug dicht is.
14: Ja, dat weet jij dan weer. Ja.
13: Verkeer richting Rotterdam volgt Breda via de A59, A17, A16, A15. Andere kant op is de Haringvlietbrug ook dicht. Moet je hetzelfde stukje doen, maar dan andersom.
14: En is die weg tolvrij?
13: Inmiddels wel.
14: Ja,
11: top. Zijn we klaar, jongens?
14: Ja hoor.
11: Mooi. Rap door met het mooie pakketje.
15: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z. Het

0: We zijn nu bezig met het samenstellen van een basispakket waarin allemaal liedjes zitten die we bijzonder vinden. Als we ooit een basispakket voor videoclips maken, is dit misschien wel een van de meest bijzondere. Die videoclip bij Live in Technicolor, ken je die?
1: Ja, Stef, dit is toch gewoon met heel veel kleurtjes?
0: Nee,
1: Lijp wordt als je...
0: Nee, dat is een videoclip. Dat is een poppenkast. En dan die begint eigenlijk gewoon met een soort poppenkast. Oh, ja. Dat je gewoon die poppetjes ziet spelen. Maar uiteindelijk wordt het steeds meer. Helikopters komen door. Ja, ik kan eigenlijk heel slecht uitleggen. Ga maar kijken. Maar de eerste keer dat je die videoclip ziet, ben je echt flabbergasted.
1: Superleuk, Wout. Live in Technicolor 2 is van Coldplay. En Matthijs Borgman die heeft onder andere deze plaat aangedragen voor in het basispakket. Anna van der Meijden ook. En Merle Zijlstra, dankjewel voor deze van Coldplay.
0: Antoine, goedenavond.
2: Goedenavond, Wouter Frank.
0: Hai. Sta je buiten het zonnetje?
2: Ja.
0: Lekker. Leg even uit. We gaan draaien zometeen Dire Straits en Lady Rider. Die heb je pas laat ontdekt. Hoe kan dat?
2: Nou, je hoort eigenlijk eerst alleen een beetje de bekendere nummers, zeg maar zeggen. En dan zet je eens een keer zo'n album op en dan ga je de rest ook luisteren. En dan komen er toch weer andere pareltjes naar boven.
0: Ja. Nou ja, sterker nog, op deze ben je helemaal verliefd. Hoezo verliefd dan? Waar zit die liefde in dan?
2: Nee, het is gewoon een leuk nummer. Een beetje naar de tekst luisteren is wel aardig. En ik vind dat sowieso wel bij Dire Straits, niet alle nummers, maar ja, sommige nummers zijn gewoon... Het hoeft niet spectaculair te zijn, maar als je dan naar de tekst luistert, is het gewoon al goed.
0: Welke vind je niet leuk dan?
2: Walk of Life, die hoor je te veel. Okay. Ook bij jullie.
1: Okay. Hey, we kappen er meteen mee, hoor.
0: Even door.
2: Nee, wat ik echt leuk vind is Telegraph Road en deze en van de laatste CD eigenlijk, die On Every Street, vind ik On Every Street ook een heel fantastisch nummer.
0: Oké. Maar goed.
2: Maar ja, die moet ik even wachten tot de O.
0: Ja, precies, want we zijn nu bij de L, dus Lady Rider van Dire Straits gaan we nu toevoegen. En geniet toch even van het zonnetje, Antoine. Het blijft lang mooi vanavond, dus dat kan er wel even.
2: Ja, komt goed, dankjewel.
1: Geniet ervan.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.

0: dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Mantel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor asielopvangorganisatie COA in Ter Apel, nu Amsterdam, extra bedden heeft geregeld. Daar kunnen het komende halfjaar 230 mensen terecht. Hoeveel dat er vanavond zijn, wordt nog uitgezocht. Deze week is het zo druk in Ter Apel dat mensen worden geweigerd en ze dreigen buiten te moeten slapen. Wie naar Cuba op vakantie wil, kan dat maar beter annuleren. Het reisadvies is gewijzigd, van geel naar oranje. Ga er dus alleen heen als het echt niet anders kan, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is niet veilig in Cuba door een tekort aan bijna alles, zoals brandstof, voedsel en stroom. Als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. En een oude trap uit de Eiffeltoren in Parijs is geveild en leverde veel meer op. De verwachting was €150.000. Het werd 3 ton meer, 450.000 dus. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Het gaat nu al ruim 40 jaar met een lift. Het weer dan blijft toch lekker een tijdje lekker vanavond.
17: Oh,
16: met veel zon.
17: Dat vind je het al lekker. Nee, het weer is lekker.
16: Ja, zonnetje gaat of 18 nog de komende uren. Morgen, dan wordt het echt zomers. Volop zon op de meeste plekken, rond 26 graden.
17: Ah, na het weekend, ik zit dan in Brabant, scheelt altijd een paar graden. We scheelt altijd een jas, zeggen ze altijd. En daar wordt het, gaan we de 30 aan tikken zelf.
16: Zou
17: maandag.
16: Kunnen, ja.
17: Ja, lekker man. Dankjewel Siet, fijn dat je er weer bent ook.
16: Dank je.
17: Ik ben verbaasd als je de maandag niet bent, hoor.
16: Nee, maandag ben ik
17: echt sowieso niet, hè? Nee. vertragingen vanaf 23 minuten. Het was een zware spits vanmiddag. Dit is de starter nog van de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. Er is een ongeluk gebeurd daar, 35 minuten. A1 Apeldoorn-Hengelo verbad men een half uur. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug daar 28 minuten. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Sabina en Numansdorp daar een auto met pech. 28 minuten vertraging. En de laatste op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 23 minuten door een vrachtwagen die pech heeft. Sterkte daar. Het basispakket verder met de letter L zometeen. Welke moet er nog in volgens jou? Stuur de titel en artiest. Dus de titel die begint met de letter L door. En de artiest door met de app van Veronica.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
19: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
25: Yes, hij doet het.
26: Ja hoor, dat kan zeker.
27: Rozer!
24: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
28: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
29: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
28: Ai, de man met de hamer.
29: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
30: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
31: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
32: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
33: Big deals bij Keukenconcurrent.
32: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
34: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: ik alleen al aan de beelden denk van de stadionconcerten van Queen. Waarin Freddie Mercury zo, weet je wel, met die microfoon richting het publiek dit nummer gezongen wordt door 10, misschien wel 100.000 fans tegelijk. Jeroen het Alkmaar, Almere, die heeft er onder andere op gestemd of doorgestuurd eigenlijk. Love of My Life draaide op mijn scheiding. Was de mooiste en de duurste karaokeavond van mijn leven. Iedereen zijn eigen herinneringen natuurlijk ook, ja. Het basispakket bij Radio Veronica, wat een mooie avond. Met de letter L. En we gaan al die parels proberen weg te draaien vanavond. We gaan even naar Dennis. Hallo, welke moet erin volgens jou?
1: Goedenavond.
0: Ja, jij zou denken dat je Wouter Frank aan de telefoon zou krijgen. Dus dat is een kleine teleurstelling dan. Je moet erbij doen.
2: Nick van der Brugge.
1: Nee, ja, geen probleem.
0: Fijn.
1: Maar we waren bij de L, dus ik denk, daar gooi ik er ook één in.
0: Nou, en het mooie is dat we daar nu bij zijn aangekomen, want welke moet volgens jou in het basispakket, Dennis?
1: Love in de LV, Aerosmith.
0: Oh, lekker. Die gaan we doen.
1: Goedenavond, doei.

0: Het medicijn tegen de chaos van de wereld. Zo noemde Marvin zijn muziek. Eerlijk, als je deze plaats start, voelt zelfs een file op dit moment alsof je een slow motion eigen film rijdt. Ja, ik probeer er ook een positieve draai aan te geven natuurlijk. Wat een plaat. Marvin Gaye, let's get it on. Bij Radio Veronica, dit is het basispakket van A tot Z. We zijn bij de letter L vanavond. En welke titels horen volgens jou in het basispakket? Welke nummers verdienen om doorgegeven te worden naar de volgende generatie? Stel, er landt een Marsman of iemand anders van een andere galaxy op deze aarde. Welke muziek zou je dan geven? Zo van, joh, hey, dit maken wij hier op aarde. Hier is het basispakket. Laat het weten via de app van Radio Veronica. We gaan even naar Marjolein trouwens. Wat was de laatste keer dat je met de trein ging?
1: Dat is niet heel lang geleden ongeveer. Nee, dat is een paar weken terug.
0: Een paar weken terug. Oké, dus je hebt wel een goede verbinding.
1: Ja, samen met mijn zus en mijn petekindje zijn we van Tilburg naar Breda gegaan om te gaan winkelen. Het weekend voor Koningsdag, zaterdags.
0: Oké, ja. Ja, het is wel handig. Je stapt zo midden in het centrum uit ook. Dus dat, ja.
1: Ja.
0: Maar jij weet natuurlijk al waar ik een klein beetje op hint ook, hè?
1: Ja, jij vraagt je af waarom de KLF met Last Train.
0: Ja, Last Train to Trans Central. Die is nog niet geweest.
1: Ik vind het gewoon lekker een strak stampend nummer. Ik vind het lekker.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
3: This is what KLF is about. Also known as the Justified Ancients of Moon.

0: basispakket.
1: Lay all your love on me. Radio Veronica in het basispakket. Veel binnengekomen vandaag, dus die moesten we even draaien. Welke volgens jou? Kom maar door in de app van Veronica. Zometeen The Doors met Light My Fire.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: 7 minuten over 7:30. Goedenavond. Dit is Veronica Verkeer. Er zijn nog 6 files. De A1 Apeldoorn Hengelo tussen Deventer en Badmen. De vertragingstijd is daar 17 minuten. Komt door een ongeluk. En de A2 Utrecht en Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. Vertragingstijd door een ongeluk, 10 minuten daar. A7 Heerenveen-Groningen tussen Drachtencentrum en Drachten. 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland 6. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Daar heeft er volgens mij iemand een slagboom eruit gereden. 48 minuten daar, over 8 kilometer. Laatst op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. 16 minuten, een auto met pech daar. Sterkte!
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
12: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
13: En nu,
12: Niek van der Brugge.
13: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
11: Veronica. Wees welkom in de app van Veronica. Welke platen met een letter L moeten in het basispakket volgens jou? Je kan het laten

0: Lila E, Love Bizarre in het basispakket bij Veronica bij de letter L. En Robert, jij hebt een hele mooie. Wat betekent die plaat voor jou?
1: Ja, het is voor mij een bijzondere noemer. Sorry, mijn Nederlands is niet zo goed hoor.
0: Ik versta je prima.
1: Nee, het was, ik kom uit Zuid-Afrika. En ja, toen die noemer uitkwam, was het echt geweldig. En ik krijg steeds kippenvel ervan iedere keer dat ik het hoor. Daarom dacht ik, die moet wel in die basispakket komen.
0: Away? Away is goedjes, toch? Of niet?
1: Oh, away, ja. Dat is away is goodbye.
0: Ja, away, zeg
1: maar,
0: ik dan.
1: Ja, ik woon niet in Brabant, dan moet ik houden.
0: Kondig Roxette even aan, zou ik zeggen.
1: De volgende is Roxette met Listen to Your Heart.

0: Dylan, Like a Rolling Stone bij Radio Veronica. De volgende van de Eagles, ja, dat is op zo'n avond als dit fantastisch. Line Eyes won een Grammy. Binnen de band hing ondertussen al wel wat spanning in de lucht. Ze waren muzikaal briljant, maar persoonlijk even gezellig als een familiediner, waar iemand op een gegeven moment zegt:
1: we moeten even praten.
0: In het basispakket door velen erin gestemd.

Eagles bij Radio Veronica. Goedenavond. Welkom in het basispakket. Nog lang, lang bezig met de letter L. Met mooie titels die eraan komen. Heb jij er nog eentje? Drop hem in de app van Veronica. Zometeen aha.

0: maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws.
15: Het is 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het centrum van Utrecht staan duizenden mensen om een tegengeluid te geven aan de anti-AZC-protesten. De demonstratie is een idee van een paar organisaties, zoals de Dolomina's. Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen. We komen met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wel welkom zijn, zegt een woordvoerder. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. 4 Utrechtse studenten die 2 jaar geleden een zogenaamde banga-lijst verspreidden, moeten half september voor de rechter verschijnen. Op die lijst stonden namen van vrouwelijke studenten en hoe ze zouden presteren in bed. Het verspreiden van de lijst had grote gevolgen voor de slachtoffers. Het OM weet nog niet wie ermee begon. En bezoekers van de Harry Styles concerten in de Johan Cruijff Arena moeten morgen en zaterdag voorbereid zijn op warm weer. Organisator Mojo zegt dat een zacht doorzichtig flesje zonder dop mee naar binnen mag. Verder roepen ze op om zonnebrand te smeren, luchtige kleding te dragen en goed te eten en drinken. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden.
17: Kijk, dat zijn de temperaturen waar we op gewacht hebben. Goedenavond, dit is Veronica. We gaan zo verder met het basispakket. Eerste verkeersinfo A1, Apeldoorn-Hengelo. Tussen Deventer-Oost en Badmen is een ongeluk gebeurd. 6 minuten vertraging daar. A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen Oud-Beijerland en de Haringvliet. Daar 23 minuten, 4 kilometer. En nog eentje op de A50. Os-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. Vertragingstijd is 6 minuten daar door een auto met pech. AH komt eraan en ook Jan Meijer met zijn laatste trein.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
19: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
11: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
19: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
23: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
24: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
25: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
23: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
26: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
26: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
28: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
29: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: het scharrelboekje van John Mayer is waarschijnlijk net zo groot als het basispakket. Ook op alfabetische volgorde. Last Train Home. Hoor je bij Radio Veronica. Uiteraard hoort John Mayer. Hè, toch een fantastische gitarist ook. Naast dat hij mooie liedjes kan schrijven. Aha daarvoor nog. En The Living Daylights door Rob. En ook, even kijken, Kyla heeft gezegd, ja, doen we. Wel leuk trouwens, vanavond heeft Gijs Alkemade. Die gaat iedere avond om 10 uur iets anders doen, namelijk iets speciaals. Hè. We hadden de harde basis al gisteren goed voorbereid ook. De New Wave basis, de disco basis heeft hij nog gehad afgelopen week. En vanavond jouw basis. Dat betekent dat een van de luisteraars gewoon compleet dat basispakket lijstje wordt uitgezonden. Dus heb je iets ingestuurd, het kan vanavond zomaar zijn dat je telefoon gaat en jouw basispakketje gedraaid wordt in totaliteit. Het is leuk. Zometeen bij de letter L, want daar zijn we in het basispakket. Dave Grohl, onze maten. Foo Fighters komen eraan met Learn to Fly. En we gaan eerst even kijken of we Desiree te pakken kunnen krijgen.
1: Hi. Ik blijf jullie terroriseren met
0: plaatjes. Dat maakt niet uit. We kan niet zo, maar er zit geen limiet aan ook, hè, onze appen. Dus dat...
1: Ja, joh, ik ben een wandelende encyclopedie. Ik ben geboren in 62 en ben zo met de popmuziek opgegroeid dat ik zoiets heb van... Ja. Er zijn zoveel mooie nummers met een L. Maar waar bel je me voor? Want ik heb er zoveel ingestuurd.
0: Oh. De laatste die je hebt gestuurd?
1: Dat was, even kijken, Roxy Music. En daarvoor had ik...
0: Dat was inderdaad Roxy Music, inderdaad.
1: Let's Together van Roxy Music.
0: Ja, van Brian Ferry solo was dat nog, hè?
1: Ja, dat weet ik. Brian Ferry was de zanger natuurlijk.
0: Ja, dus, maar hij is officieel uitgebracht onder Brian Ferry met Let's Stick Together.
1: Oké, dat is mooi. Ja. Maar ik denk van, ik had hem al een keer ingestuurd. En ik denk, ik wil hem toch nog eventjes onder de aandacht brengen. Want het blijft gewoon een prachtig nummer.
0: We gaan hem draaien, Desiree. Fijne avond en blijf ons vooral appen.
1: Is goed, Lee.

0: niet dat er rode lampen konden branden in de speakers van Veronica. Zojuist wel gebeurd. Foo Fighters, Learn to Fly. In het basispakket zijn wij de letter L. We gaan even iemand terugbellen die die plaat gaat bedraaien. Even kijken of we contact kunnen krijgen.
1: Hoi.
0: Hoi, je had er eentje gegooid deze kant op voor het basispakket.
1: Oh, denk aan mijn vrouw denk ik dan. Die is even in de winkel.
0: Staat jouw vrouw in de winkel?
1: Ja, mijn vrouw is even naar de winkel en de telefoon lag niet in de auto.
0: Ah, oh, oké. Okay. Dus jij weet bij God niet wat ze heeft gestuurd. Kan je WhatsApp wel openen of heb je de code niet?
1: Dat denk ik wel. Momentje.
0: Ja, dan kunnen we even zien welk laatste berichtje dat was wat ze naar Veronica gestuurd heeft.
1: Oh, Lay Your Love On Me van Reetje is ook een topliedje voor het basispakket. Die heeft ze gestuurd.
0: Die heeft ze gestuurd,
1: ja.
0: Ja, die gaan we ook draaien nu. Dus dat, dus ik hoop dat ze dan terug is van de boodschappen ook.
1: Dat hoop ik ook, Marieke. Ja, ze is al terug van de boodschappen, dus ze komt luisteren. Van Veronica. Ja.
2: Hoi, ben je man dan?
0: Jolanda, jouw man heeft de administratie al geregeld. We gaan Reetje draaien, dus dat zet die radio maar lekker hard.
2: Zeker, dankjewel.
0: Later, hoi. Ja, en ook Mari. Mari van Rossum die had deze erin gegooid. Lea Lovers was een tijd niet onbereikbaar, zegt ze.

0: vrolijk van wordt. Dit is denk ik het probleem bij jezelf. Racy, lay your love on me. In het basispakket bij Radio Veronica. We zijn nog steeds inderdaad bij de letter L, want er zijn zoveel platen gemaakt. Mocht jij er nog eentje weten, van wie denk ik, ja, Niek, deze moet in het basispakket. Laat het weten. Dat kan heel simpel met de Radio Veronica app. Dan ga je naar WhatsApp en dan kan je gewoon die plaat deze kant op sturen. Zometeen Cure en ook Major Lazer staat erin zometeen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
16: Bij Smart City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Smart City, je sportclub om de hoek.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Goedenavond, Veronica Verkeer. We gaan meteen verder met het basispakket. Eerst de files nog A1 Henkelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens. Daar is de vertragingstijd 9 minuten 3 kilometer. En dan reed je op de N356 Drachten Holwerd tussen Ameland. Och, we gaan al een weekendje weg, hoor ik. En Holwerd. Daar is de vertragingstijd 12 minuten. Goeie reis.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu
6: Nick van der Brugge
7: met de beste muziek aller tijden.
5: Goedenavond, welkom bij het basispakket bij Veronica. Lullaby inderdaad zou kunnen, maar deze is ook veel binnengekomen. Love Song, The Cure in het basispakket van Veronica. Dankjewel als je hem gestuurd hebt.
7: Veronica.

leverancieren van dit basispakket, de Rolling Stones. En Let's Spend the Night Together. Beth Hart, die is ook veel binnengekomen met Leave the Light On. Ze leefde jarenlang op het randje van complete zelfdestructie. Verslavingen, mentale chaos, ruzie, instortingen. En precies dat hoor je terug in haar stem. Het is niet geproduceerd, het is gewoon geleefd.

Amstel 25. Ik kom niet eens uit Limburg, maar deze plaat geeft me heimwee naar iets wat ik nooit heb gehad. Limburg, ja, het is eigenlijk geen lied meer. Het is een ansichtkaart met biervlekken erop. Dit is Radio Veronica. We zijn bij het basispakket samengesteld door jou. Muziek die doorgegeven wordt naar de volgende generatie.

0: Al Green en Let's Stay Together in het basispakket. Inderdaad, nog steeds bij de Let L. Zometeen weer een uur vol met de muziek die begint met een L. Onder andere de Doors komen eraan. Wet, wet, wet en Talk Talk. Hoor je zo meteen. Monica.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
8: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: Mijn internet... is het laag, maar ik wil doorstroom.
21: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
20: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
21: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
21: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
0: Ik wil snel.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 9 uur.
24: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De bemanning van cruiseschip Hondius is niet besmet met het Hantavirus. Dat blijkt uit een eerste testronde van de mensen die in Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het Hantavirus. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd, en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis, en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De De Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug, maar dan elektrisch. Hoe die eruit ziet is nog even onduidelijk. Pas in oktober wordt die gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen 15.000 euro. De oude Eend was een icoon in de autowereld. Er werden meer dan 5 miljoen van verkocht. En bij Ajax staat de deur naar Europees voetbal nog steeds op een kier. De ploeg won met 2-0 van Groningen en speelt daardoor zondag in de finale van de play-offs voor de Conference League. Die is tegen FC Utrecht of Heerenveen. De wedstrijd Ajax-Groningen was in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door Harry Styles. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijdje zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden.
25: Thanks Mario, dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Zo meteen verder met het basispakket. Eén file staat op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Vertragingstijd is 13 minuten. We zijn bij de letter L in het basispakket. Love is all around. And living in another world. Talk, talk. Prachtplaat. Komt eraan zo.
26: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
27: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
28: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
29: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
30: Grando.
31: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
32: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
33: Joehoe!
32: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
34: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
35: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
34: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
36: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
37: 18 plus speelbewust.
38: Ja, voordat ik hier manager werd,

pakket. Muziek die je doorgeeft aan de volgende generatie. Wat is deze toch mooi nog steeds, hè? Tijdloos. Talk Talk en Living in Another World. Inderdaad, we zijn bij de letter L. Heb jij suggesties? Heb je platen waarvan je vindt... hey, die hoorden in de muzikale basis thuis? Stuur ze door met de F van Veronica. Wet, wet, wet. Love is all around.

0: Het ruimt eraf, dat hoort ook gewoon in het basispakket. En Bas, waarom hoort deze in het basispakket?
1: Ik vind dat wel een van de beste nummers van de Doors.
0: Ja.
1: Het is ook een beetje het begin van de wildere muziek, zeg maar.
0: Ja. Ja. Was jij daarbij ook, bij die tijd, dat het wat wilder werd?
1: Nee, jammer genoeg niet. Nee, daar ben ik niet oud genoeg voor. Nee.
0: Soms zou je wel eens willen zijn dat je, ja, laten we maar 20 jaar eerder geboren, dan had je dat mee kunnen maken of zo, hè?
1: Dat had heel mooi geweest, ja. Ja.
0: Maar het is legendarisch, het hoort volgens jou in het basispakket LA Woman, The Doors. Ik ga ze draaien.
1: Ja, heerlijk.

0: heen meer gaan waarderen. Ook vooral in mijn groene fase, om het zo maar te zeggen. Wat een plaat, man.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Stef zegt ook, lekker. LA Woman, Milan stuurt, ja, altijd heerlijk. LA Woman, het beste intro ever. Ralf, goedenavond.
2: Hey, Radio Veronica.
0: Jazeker. Ja, we bellen jou even terug, want je had een hele mooie suggestie voor het basispakket.
2: Ja, Lily's team en ik had Lola's team.
0: Ja, het is... Ja.
2: Nee, Lily was hier en Lola's team.
0: Heb je er gehoord bij Gerard Ekdom, Kenny Dulfer?
2: Nee, heb ik niet gehoord. Ach, nee, sorry. Ik heb van 4 tot 9 heb ik zo'n beetje geluisterd. Ik heb hem gemist.
0: Ja, nou ja, dat kan gebeuren. Maar ze was echt goed, hoor. Ze stond te blazen, jongen. Nou.
2: Ja, natuurlijk, ja.
0: Ja, maar nog steeds, hè. Gewoon als het de eerste dag is. We gaan deze in het basispakket zetten... samen met David A. Stewart, Kenny Dulfer. Ik zou zeggen,
2: geweldig.
0: Ralf, kondig hem zelf even aan.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, daar is hier Kenny Dulfer met Lily was hier. Lily's team.
0: Bij de avond, hè.
2: En geniet ervan.
0: Ja, dat gaan we doen. Later.
2: Ja, hoi.

0: vooral even de Instagram van Radio Veronica. Kenny Dulfer bij Gerard Ekdom. Nou, echt, wat een energie. En wat een kwaliteit. Radio Veronica op Instagram kan je checken. Zometeen verder met Joy Division.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Vertrouwd sinds 1999.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: Vol 5 minuten over 9:30. Dit is Veronica met het basispakket. We gaan zo meteen verder met de letter L. Joy Division. Ook Paul Simon en de Beatles komen eraan. Eerst de verkeersinfo. De N247. Van Hoorn naar Amsterdam voor Monnikendam. Daar 13 minuten vertraging over 3 kilometer.
1: Zou dat met die voetbalwedstrijd te maken hebben gehad? Denk het wel uit.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu,
2: Nick van der Brugge.
3: Met de beste muziek aller tijden.
4: Yes. Dit is Veronica.
0: Heb jij nog suggesties? Laat het vooral weten. De letter L. Dan zijn we daar op zoek.

0: Will Tear Us Apart. Radio Veronica. Die stond toevallig in het lijstje van degene die jij vanavond helemaal gaat uitzenden, Gijs. Hè?
1: Dat ja, is, ik heb flink zitten spitten de afgelopen uren. Dus alle lijstjes van luisteraars. En ik denk dat ik het winnende lijstje heb gevonden. En toen ik jou dan Joy Division hoorde draaien bij de L. Toen wist ik het zeker. Denk, oké, die gastenlijstje, dit is... weet je, dan zegt het universum van... Want ik heb hier heel veel lijstjes liggen.
0: Ja. En, ja, nou ja, er zijn er honderden misschien wel. Dus ik weet niet hoeveel er waren. Maar,
1: ik heb van de muziekredactie, God hebben hun ziel, fantastisch, heb ik een klein samenvatting van 15 lijstjes gekregen. En kijk maar. Okay. En ik vond ze allemaal goed. Het is echt één grote kill your darling.
0: Fantastisch. En voor alle duidelijkheid, straks vanaf 10 uur pak jij dus één basispakketlijst van een luisteraar erbij. Die ga je helemaal uitzenden.
1: Nou ja, dat zijn er 20. En als ik er 10, 12 red in een uur, dan is het natuurlijk al heel goed.
0: Leuk. Maar, en dat doe je dan ook 2 uur, hè? Of niet? Of ga je hem samenvatten?
1: Daarna ga ik nog even door met de L. Nog alles wat gemist is.
0: Dus volgende week ga je nog zo'n lijstje uitzenden van een luisteraar dan.
1: Zeker, volgende week donderdag. Ja.
0: Okay, gezellig.
1: Ja, nee, ja.
0: Leuk.
1: Fijn dat je... Ja. Ik denk dat aan het einde van het basispakket wel weet hoe het werkt.
0: Ja. Zal doen en leert mensen. Gregory Porter komt eraan. Liquid Spirit. En dit is

0: beste muziek van A tot Z.
1: Je luistert naar het basispakket.
0: Bij Radio Veronica.
2: Clap your hands now.

0: De akoestische versie die een paar weken geleden hier in de studio...
1: Bij Ekdom, s'morgens, met die, ja, met die piano hier op de
0: gang. Oh, die strot van die Gregory Paul. Ja, dat is sowieso de laatste tijd. Vanochtend Kenny Dulfer. Nou, dat was ook echt... Dat was hierboven, was dat, geloof ik, hè?
1: Ja, gisterochtend in de barcafé.
0: Ja, hebben we zo'n krantencafé hebben wij. Ja. Dat was
1: er zat zo'n grote band bij zich, het paste hier niet.
0: Nee.
1: Moesten uitwijken.
0: Nou, de band die we in ieder geval niet meer helemaal zijn totaliteit kunnen uitnodigen.
1: Goed bruggetje.
0: Lang over na moeten denken ook.
1: Okay,
0: ja, bruggetje. Let It Be bij de L. Daar zijn we in het basispakket bij Veronica. When I

0: even zo, Gijs, dat we meer Tame Impala moeten gaan draaien bij Veronica.
1: We doen ons best, toch?
0: Ja, maar we doen aardig ons best. Wat is dit fijn, hè? Let it happen. Ook Jessica van Straten stuurt, dankjewel Niek, voor deze, om deze te draaien. Nou ja, bedankt de Veronica-luisteraar, want die...

0: Classic Play. Bij Radio Veronica, basispakket. Zometeen een basislijstje van de luisteraar. Je hebt hem gesproken. Pieter, hè, wordt het?
1: Ja, het is Pieter geworden. Ja. Pieter is fantastisch. Pieter voor president.
0: Pieter voor president.
1: Even een uur die hele zender aan Pieter.
0: We gaan Jimi Hendrix terug draaien.
1: Ja.
0: Dus dat moet dat wil ik toch wel even snel doen, want ik wil niet dat je te laat begint. Maar Jimmy, die wist al hoe een JBL-box klonk als je die aanzette. Hè? Toen al, hè? Luister maar. Nou goed. Jimi Hendrix. Little Wing. Veel plezier met Grijs zometeen. Ik vind het jammer dat we maandag vrij zijn. Ja, dat zijn de dingen. Moet ik even verwerken nog. Ja.
1: Smeer jouw rug in, doe jij de mijne.
0: Ja. Dinsdag pakken we hem weer op met het basispakket. Tenminste, wij dan. En, ik ga zo meteen naar de auto luisteren naar het lijstje van Pietertje.
1: Pieter is fantastisch.
0: Ja, Pieter gaat zo meteen zijn lijst helemaal horen.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Bacondit vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
18: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 10 uur.
21: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. Een moeder die haar twee kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze hun blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan familie, die ontkent dat de man besmet was. Ze wilden daarom geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. En schrijver Michael Berg is in de prijzen gevallen met zijn boek Vergelding. Hij won de Gouden Strop voor beste Nederlandse thriller. De jury roemde vooral de psychologische gelaagdheid van het boek. Vergelding is het tweede deel van de boekenserie De Mergelmoorden. Voor het eerste deel kreeg Berg 1,5 week geleden de publieksprijs. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden.
22: Dankjewel. 3 minuten na 10 uur, Veronica verkeer. Er zijn geen vertragingen. Snelheidscontroles zijn er wel 5 stuks. De A4 Leiden richting Amsterdam bij 8,5. De A20 Rotterdam richting Gouda bij 30,7. A27 Gorkum richting Utrecht bij 44,4. De A29 Dinteloord richting Rotterdam 11,4. En de laatste is de N35 in beide richtingen bij Zwolle bij 5,6. Een uur lang is dit fijne radiostation Radio Veronica helemaal van 1 luisteraar. We zijn al 1 week bezig met het basispakket van iedereen te draaien op alfabet. Maar nu is gewoon zo'n lijstje wat is ingestuurd. En dan in zijn geheel. Het is een grote verantwoordelijkheid, want je kan hier kletternat op gaan. Maar
23: ik zie hier echt hele mooie dingen staan zo meteen. Dat wordt mijn rechtervoet bijhouden zo meteen in de auto, hoor.
22: Ik denk dat
23: goeie dingen.
22: Ja, nou ja, Pieter die heeft het voor het zeggen. En die zei, ja, als je ergens mee begint, Gijs, pak dan wel A Forest uit mijn lijstje. Als je toch bezig bent. Oké, Pieter.
24: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
27: Ik wil als dino.
28: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: apparatuur- en keukenspecialist.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 7.

0: Want ik kende ze bijna allemaal uit je lijstje. En degene die ik niet kende, daar ben ik zo dankbaar voor dat je die hebt opgestuurd. Maar dit half uurtje voor half elf al, Split Ends, A Message to My Girl, Vitesse, Rosalind en My Thai History, hoor je ook niet zo vaak, zitten allemaal in jouw lijstje. En dat zijn nou niet bepaald de plaatjes die je in de jaren 90 hoort toen jij opgroeide.
1: Nee, klopt. Maar als we dan gaan kijken naar pareltjes door de decennia heen, ja, dan is er zoveel moois gemaakt voordat ik al geboren ben. En dan ben ik alleen maar blij mee dat ik sinds ik geboren ben, ontzettend veel heb kunnen ontdekken. En het is met name gewoon ontdekken op platen, via de radio, overal.
0: Jij zorgt goed voor jezelf. Je hebt een platenspeler in huis staan, echt eentje van 50 jaar oud. En iedere avond gaat daar gewoon wel een stuk vinyl op.
1: Ja, klopt. En dan ontdekken, zeker.
0: Ja, geweldig. Ik wilde beginnen met Killing Joke, Love Like Blood. En ik zei dat een kwartiertje geleden tegen je toen ik je aan de lijn had. Toen zei van, nee, dat zit even anders, Gijs. Die hoef je niet te draaien, want wat is het verhaal, Pieter?
1: Ja, vanmorgen bij Marisa kwam die plaat natuurlijk bij de K in het waarspakket. Toen werd gebeld en de vraag van, hey, kun je even een appje inspreken? Dus dat was voor mijn kameraad Rob. En ik heb toen die gedraaid werd vanmorgen, ja, natuurlijk al daar mijn motivatie bij gehouden.
0: Dus jij zag gelijk jouw kans waar. Je zei, hey Gijs, die is al geweest. Dan kan je er eentje extra van mijn lijstje draaien. Want je hebt er 20 ingestuurd en die kan ik niet alle 20 draaien. Dus dan moeten we door. Dus toen dacht ik van, nou, dan moet je zelf ook wel een beetje gaan kiezen. En toen dacht ik, zou je dan Tame Impala of Music Sounds Better With You van Stardust willen horen? En ik weet niet of je het hebt gehoord, maar 10 minuten voor 10 uur draaide Nick Tame Impala al. Dus ja. die keuze hoeven we ook niet meer te maken.
1: Oh ja, ik wilde net zeggen, je wil meer Tame Impala op de radio.
0: Ja, ik wil wel meer Tame Impala op de radio. Maar ieder kwartier, dat is misschien ook wat gortig.

0: zeggen, dan komt alles wat harder binnen. Maar dit is mooi. Omdat muziek, dat is een container voor je emoties. Er is geen mooiere container om je goede en je slechte herinneringen in te stoppen dan muziek. Muziek die je bij een afscheid hebt gehoord, die kan je beter niet meer horen. Die zit trouwens ook in dit lijstje, dat soort platen van Pieter. Maar ook muziek waar je hele mooie momenten op hebt beleefd. En die zitten allemaal in dat lijstje van Pieter. Pieter, vertel eens eventjes, die Split Ends, Message to My Girl, de mooiste liefdesverklaring die er misschien ooit wel is, is gemaakt. Waarom zit die in jouw basispakket?
1: Nou, dat was mijn allereerste 7-inch single die ik kreeg van mijn vriendin Suzanne. Ik had toen nog geen platenspeler, maar het was wel al ons liedje. Daarna is de platenspeler van zolder gehaald en ja, hebben hem ontzettend veel gedraaid. Maar vooral tijdens een rondreis door Nieuw-Zeeland. Ik hoop dat je de link ziet, hè, met de gebroederszin van Split Ends. Die daarna Crowded House natuurlijk nog veel bekender werden. Mm-hmm. Ja, we waren in Nieuw-Zeeland en wat een huurauto. Nou, dat nummer is zo ontzettend vaak door de speakers gekomen.
0: Dus jullie waren eerst op reis, Nieuw-Zeeland. En dat liedje, ja, dat bleef maar terugkomen. En Suzanne, ja, met wie jij nog steeds samen bent, inmiddels ook een paar kinderen hebt.
1: Ja, klopt. Hè.
0: Ja, die dacht, ik moet hem iets tastbaars geven van, ja, dit moment. Dus toen kreeg je dat 7-inch singeltje. En toen is de plaatsspeler weer tevoorschijn gekomen. En je draait hem eigenlijk nog steeds met liefde.
1: Absoluut. Ja, zeker, ja,
0: ja, ja. Jouw hele leven in één lijstje, in één basispakket, Pieter. Het is wat.
1: Het is wel zeker.
0: Ja. Deze Rosalyn, waarom in jouw basispakket?
1: Nou, mijn tweede dochter heet Rosa en haar tweede naam is Lynn. En als je dat achter elkaar plakt, dan is het haar liedje.
0: Het leven van Pieter. Een uur lang.

0: 20 mei 1985. Toen gebeurde het, ja. Zag Pieter Kanters het levenslicht. Waarschijnlijk ook in Eindhoven, in de buurt daar ergens. Ja. Wauw. En dit was er eentje uit Pieters geboortejaar. Daarom was het leuk om hem eventjes in zijn lijstje te hebben. Het basispakket bij Radio Veronica. Als je liedjes met de L wilt aanvragen. Na 11 uur ga ik daar nog een paar van draaien. En we zijn nu bezig met de lijst van Pieter. Zijn basispakket gaat zo verder met Massive Attack. Unfinished Sympathy. Hoor je zo.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
8: Ja, voordat ik hier manager werd,

0: huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Veronica Verkeer, 3 vertragingen. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp, daar 25 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Schravendeel, 9 minuten. De weg is daar afgesloten.

0: A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Lekbrug. Daar 37 minuten. En dan komt er een ongeval. Snelheidscontroles zijn er ook. Kijk even uit. De A4 Leiden richting Amsterdam, 8.5. A27 Gorkum richting Utrecht bij 44.4. De A29 Dinteloord richting Rotterdam bij 11.4. En de N35 beide richtingen bij 5.6.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Gijs Alkemade.
2: Met de beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.

0: Ben je nou tevreden, Pieter?
1: Ik ben absoluut tevreden, Gijs.
0: Radio Kryptonite is deze voor mij. Die mensen vertrekken aan Finship. Ik kom hier niet droog doorheen. Maar ja, het is jouw basispakket, dus ik heb hem met liefde voor je opgezet. We gaan zo beginnen aan een meesterwerk uit de vaderlandse muziekgeschiedenis. Zo omschreef jij het in jouw stemlijstje. Maar ik wil jou eerst voor een moeilijke keuze stellen. Ik loop meestal wel uit met dingen en het idee was om jouw lijstje tot 11 uur uit te zenden. Maar dat zou betekenen dat ik Under the Milky Way van The Church niet kan draaien. Splitsing, yeah. Wind en Zeilen, Ultrafox, Dancing with Tears in My Eyes. Dus die ga ik allemaal nog wel na 11 uur draaien. Maar ik moet ergens keuzes maken. En...
1: ja.
0: Oké. Pieter. George Michael, Careless Whisper. Of Alan Parsons Project met Turn a Friendly Card.
1: Oh, Gijs, wat doe je met me?
0: Turn of a Friendly Card, ja.
1: Het moet gewoon Turn of a Friendly Card worden. Ja, absoluut. Ja.
0: Dankjewel. Die is ook gelijk 3 minuten korter dan Careless Whisper. Dus,
1: Nou, dan kan ik misschien weer een kaart aanplakken.
0: Precies mijn gedachte, Pieter. Fijn, ik vind je een heerlijke lijst. Bedankt daarvoor. En wat is het dan, dat meesterwerk uit de vaderlandse muziekgeschiedenis, wat we niet moeten vergeten?
1: QV and the Blizzards. Somebody will know someday.

surf. Altijd lekker met de Spaanse gitaar. Alan Parsons Project, Turn of a Friendly Card. Ze zitten er allemaal in, zeg, dat lijstje. Je hebt er waarschijnlijk ook eentje ingevuld. En volgende week, op de donderdag, dan ga ik nog een uur lang een lijst uitzenden van een luisteraar van Veronica. Voor het basispakket. En ik ben nog niet klaar met de lijst van Pieter, want er zit zoveel goeds in. Dit wil ik nog even draaien, want ja, dit is ook wel echt een basispakket.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Grando.
7: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Passie voor techniek? Mooi. Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
14: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
13: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Van Albert Heijn.
19: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
21: Hebbes.
22: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten twee mensen gewond. Eén slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee.
23: Komt omdat ik mijn parasolletje dan heb neergezet. Daardoor komt het af. Strand. Ha. Veronica Verkeer, één vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 26 minuten. Ik zal naar jullie zwaaien als ik naar huis rijd vandaag. Dan zijn er ook nog snelheidscontroles. 3 stuks. De A4 Leiden richting Amsterdam 8.5. A27 Gorkum richting Utrecht 44.4. En de A32 Heerenveen richting Leeuwarden bij 65.7. Deze hele week ben ik in de avond bezig met allerlei specials. Dus de harde basis met heel veel gitaren die in het basispakket moesten. De disco-basis, gisteren de New Wave-basis. En vanavond geven wij het basispakket Radio Veronica aan een luisteraar. En ja, Pieter voor President. Wat een goede lijst heeft hij ingestuurd. Splitsing met wind en zeilen. En Ultrafax, Dancing with Tears in My Eyes. Hoor zo.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Pap, wat doe je?
27: Ik ben een vakantie aan het boeken.
26: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
27: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
26: Lekker!
28: Oh. Goedemorgen allemaal.
29: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
26: Heb jij ook zo zin in vakantie?
27: Prijsvrij vakanties.
30: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
31: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
33: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
34: Voor de makers. Praxis.
35: Helemaal los bij Ethos.
36: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
37: Mooi van Ethos.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Radio Veronica.
3: Het basispakket.
4: Dit is Veronica.
6: Gijs tot laat.
5: Hoi, ik ben Gijs Tavelo.
6: Nee, die andere Gijs. Tot laat.
3: Radio Veronica.

0: Had ook zomaar gisteren gekund. De New Wave basis paste die ook in Splitsing en Wind en Zeilen.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Pieter is vrienden aan het maken. Eens even kijken. Tim Hoekstra, Sandra Willems, Rode Boer, Bianca Kuiper, Wesley, Esther, Jordi. Sturen allemaal Pieter voor president. Het slaat aan, Pieter. Hoor je het vaker?
2: Ja. Fijn, maar dat is, we zijn hier een grote club, hè, dus dan heb je allemaal liefhebbers bij elkaar, toch?
0: Nou, de lijst die jij hebt gemaakt, die is echt fantastisch. Ik kan ze niet allemaal draaien, alle 20, maar ik kom al een aardig eind zo, hè?
2: Absoluut, ja zeker. Is het goed.
0: Die Wind en Zeilen, hoe kwam je daarbij om die gewoon in je basispakket te gooien?
2: Ja, je hebt eigenlijk wat dat betreft net de zomer gestart, Gijs. Want ja, iedere keer als je die plaat hoort, dan komt de zomer gewoon door je speakers heen. En dan natuurlijk keihard meezingen.
0: Ja, heerlijk. En de eerste van dit uur was dan die angst voor de bom. Nou, de bom gaat vallen. En wat doe je dan? Dansen met tranen in je ogen. Heel melancholisch. Toch? Pieter?
2: Oh ja, zeker.
0: Het is altijd leuk. Jij zat ook gewoon lekker naar de radio te luisteren. Ik denk, Gijs lult wel door. Ja,
2: dat zat even naar je zoete woordjes te luisteren.
0: Het einde der tijden nog nooit zo mooi bezongen, inderdaad. Dancing with Tears in My Eyes. Ik zou er eigenlijk mee moeten stoppen, want ik wilde wat liedjes met de K van luisteraars gaan draaien. En ook nog wat met de L. En die kan je nog steeds appen. Maar pak er nog 3 uit jouw basispakket, Pieter. En dan moet het maar eens een keertje afgelopen zijn.
2: Het we hebben ook ontzettend genoten.
0: Iedereen dus. Het is echt. Je kan hier komen werken als muziek samensteller hoor, bij Veronica. Veel plezier. Kom er langs.
2: Ja, ik zal solliciteren, ja.
0: Je hebt een andere baan, hè? Je bent productmanager bij Buzzworld.
2: Klopt.
0: Wat doe je daar eigenlijk?
2: We zijn daar een handelsplatform aan het bouwen.
0: Okay.
2: Dus het is allemaal IT-gerelateerd, maar mooie dingen aan het doen daar. En dan gaan we vol gas bij Bas.
0: Wat voor een handel gaat er dan overheen? Wat kan je uiteindelijk kopen als jouw platform goed werkt?
2: Tweedehands trucks, machinery, traders.
0: Vet. Dat. Leuk.
2: Dus vooral werktuigen.
0: Alright, de laatste 3 van jouw basispakket. Het Bohemian Rhapsody van de jaren 90. Dan weet jij waar ik het over heb.
2: Ja, dan hebben we het over Paranoid Android.
0: Ja, Radiohead. En die George Michael die ik net wegspeelde voor Alan Parsons Project. Ik kan het niet laten om niet te draaien, dus dat ga ik zo ook nog doen. En deze ook. Dit is ook een vergeten plaat die weer in jouw basispakket zat. Church!
2: Ja. Ik stem hem er altijd in. Dit moet iedereen horen.
0: Bij deze, Pieter.
2: Dankjewel.
3: Sometime

0: pakket heeft hij ingestuurd, zeg.
1: Wauw.
0: Echt blij mee. Fijn om daar wat van te draaien vanavond. Vandaag waren de letters K en L aan de beurt bij Veronica in het basispakket. En het laatste half uurtje zo ga ik liedjes met de K en de L draaien. Dus als je ze hebt, geef maar door. Via de gratis Radio Veronica app is dat van harte welkom. Dit is de laatste uit het lijstje van Pieter. Er is altijd nog twee, maar het is 11:30. Ik moet ook een keer naar de K en de L. Te gek.

0: applausje voor Pieter. Hey.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Lekker gewerkt, Pieter.
2: Ja, dankjewel. Het was een eer.
0: Het was voor mij ook een eer. Ik vind het echt helemaal geweldig. Aankomende zondag ben je jarig, word je 41, hè?
2: Ja, klopt helemaal.
0: Mooie leeftijd. Ik wil je graag wat geven voor de afgelopen anderhalf uur geweldige muziek. Heb je al een clubshirt van Veronica? Het nieuwe, helemaal mooi. Ik denk het niet, hè?
2: Nee, die heb ik nog niet.
0: Dat ding is gloednieuw. Dat ga ik voor je regelen. Heb je een smerige auto? Doe ik een wasstraatpas? Ook leuk.
2: Ja, ik heb een smerige auto, ja.
0: Gaan we dat regelen? Kan jij een wasstraatpas? Even kijken, wat heb ik hier nog meer in de studio liggen? Oh, wacht even. Een bak vinyl. Leuk. Mag ik ook weggeven van deplatenzaak.nl. Ik heb Guns N' Roses, Dire Straits, Rolling Stones, Snow Patrol, Metallica, Paul McCartney. Heel veel. Wat mag het zijn voor jou?
2: Metallica, dat vindt mijn vriendin fantastisch.
0: Voor Suzanne. En je vroeg me net buiten de uitzending, kunnen we ook een keertje langskomen? Jazeker, bij de volgende clubdag ben jij erbij, samen met Suzanne. Want ik ben heel blij dat ik bij een club zit waar zulke mensen als jij in zitten. Want fijne muziek, man.
2: Ja, ik hoop de luisteraars een beetje.

0: Telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
1: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu. Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Vertrouwd sinds 1999.
11: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rango Great, de ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Veronica Verkeer, Flitsmeister. Er zijn 3 vertragingen in Nederland. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blaricum en Hilversum-Noord, daar 10 minuten. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen, 12 minuten. De parallelrijbaan is daar afgesloten. En de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 15 minuten vertraging. Snelheidscontroles zijn er inmiddels alweer 6. De A1 naar de richting Amsterdam bij 13.4. De A2 Amsterdam richting Utrecht, hectometerpaaltje 52. A4 Leiden richting Amsterdam, 8.5. A9 Haarlem richting Alkmaar. Hectometerpaaltje 57. A27 Gorkum richting Utrecht 44.4. En de A32 Heerenveen richting Leeuwarden bij 65.7.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Gijs Alkemade.
15: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
16: Gijs, tot laat.

0: kennis maken met Siel, samen met de Damski en de Killer. Is het lekker donker, hebben we het lijstje van Pieter weggewerkt, wat fantastisch was. En dan kunnen we weer door naar de orde van de dag. En dat zijn de letters in het basispakket. De letter K hebben we vandaag weggedraaid en ook een heel stuk van de L al. En ik dacht, ga nog eens even kijken of er bij de K wat te halen valt. Sander, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Gijs.
0: Wat ben je allemaal aan doen?
1: Ik was eigenlijk al net aanstalt te maken om naar bed te gaan.
0: Nou, dat kunnen we niet
1: nog
0: hebben
1: even de radio aan. Ja. Ja, maar nog wel even de radio aan natuurlijk.
0: Heerlijk dat je dat gewoon lekker met ons erbij doet. En dan klaar voor morgen, voor de dag. Moet je werken of mag jij al gigantisch gaan genieten van dat weer?
1: Morgen nog een dagje werken, maar ik ben wel om 3 uur klaar. Dus dat is wel lekker.
0: Oh, dan kan je gewoon nog verbranden voor 6 uur 's avonds.
1: Ja, voor 6 uur er nog even zonnetje mee pikken. Het blijft ook mooi weer de komende dagen, dus helemaal goed.
0: Jij hoorde de letter K voorbij komen in het basispakket. En toen dacht jij?
1: Ja, ik zat te denken aan Kelly Watch the Stars van Air.
0: Ja, natuurlijk. Geweldig. Moet in het basispakket.
1: Dat zeker weten.
0: Dankjewel, Sander.

0: Veronica.
1: Gijs tot laat. Tot laat. Van A tot Z. De beste muziek aller tijden. Op Radio Veronica.
0: Dit is het basispakket.

Black Dress. Esther Dekker, Jordi Scholten, Monique Kramer uit Helmond. Gouda zie ik hier, Lars van Vliet. Door heel Nederland wordt deze plaat gewoon gevraagd voor het basispakket. Vind ik te gek. Lang Cool, Cool Woman in a Black Dress van de Hollies. Ik heb er nog twee te gaan. We zijn bij de letter L. En als ik zo vrij mag zijn vanavond, we hebben alles gedraaid wat jij wilde. En wat Pieter wilde natuurlijk. En dat was een fantastisch idee, maar als we zo in het donker samen op deze donderdag vlak voor een zeer zonnig weekend staan, dan mag ik er misschien ook wel eentje doen? Eentje. Oh, een lekkere glijer in het donker. Oh. Kom maar even hier. Nee hoor, laat dat maar bij de deur. Waar wij heen gaan, dan de L in het basispakket. Ik zoek er nog eentje. Geef hem door.

0: Altijd dat meisje in een bibliotheek werkte, met zo'n streng brilletje. En dan ging je daar je boeken te later op brengen. Toch niet. Michael Jackson en Liberian Girl.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: De letter L die wil ik afsluiten en ook mee afsluiten voor vandaag. Want morgenochtend gaat hij natuurlijk weer verder, hè, dat basispakket bij Ekdom met die L. Wat komt er allemaal binnen?
3: Lost for Life van Iggy Pop. Wereldnummer.
0: Heel goed. Ja, vind ik ook, Michel. Last for Life, Iggy Pop. Maar hij is al gedraaid om 6 uur vanavond bij Wout en Frank. Heb ik hier Ivo. Hey Gijs, als laatste plaat met de letter L wil ik graag voorstellen. London en Breathe had ook een hele mooie geweest. Maar wat Sander uiteindelijk doorstuurde, heeft de doorslag gegeven. Goedenavond, Sander.
4: Stefan.
0: Precies. Zei ik dat niet?
4: Ja.
0: Ja, dankjewel dat je hier de silver lining in ziet, Stefan. Want het is voor mij ook een mooie week basispakket geweest. Ik baal een beetje dat we op maandag weer een of andere religieuze dag hebben. Ik snap er niks van, maar dinsdagavond ben ik er weer met het basispakket.
4: Nou, dat is helemaal mooi, want het is een topprogramma.
0: Hè? Ja, nou, het basispakket loopt gewoon door, hoor. Maar maandagavond is er geen gepresenteerd, want dan is het religieus iets met de kerk. Jezus. Dus vandaar. Ik vind dat een beetje jammer. Maar dan ik ga niet bij jou zitten zeuren. En zeker niet aan het eind van de dag. Goed, vertel mij maar eens even, Stefan. Wat is volgens jou een mooie om deze dag mee af te sluiten? En eentje met de L natuurlijk.
4: Ja, ik dacht aan Little Lion Man van Mumford & Sons.
0: Nou, dat is een zeer goede afsluiting van deze donderdag.
4: Lijkt mij ook.
0: Dankjewel, Stefan. En fijne nachten.
4: Fijne nacht.
0: Yo, hoi, hoi. Dit was het voor Gijs tot Laat voor deze week. Aankomende dinsdag, dan ben ik er weer tussen 10 en 12. En dan doen we eens even kijken. Disco dinsdag, ja, het disco basispakket. Ook leuk. Nou, een fijne nacht. Groetjes!

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
4: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
23: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
26: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
13: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 12 uur.
28: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra antidronesystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden, lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom? Dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel. En zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Drentse Gieten slapen vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal. Ze werden daar opgevangen omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek is. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde er zoiets soortgelijks, toen schoot Stadskanaal te hulp. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat staat nu op bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. Duitse reddingswerkers hebben het lichaam van een derde vermiste slachtoffer gevonden na de instorting van een appartementencomplex in West-Duitsland bij de grens met Polen. Het gebouw met huur- en vakantiewoningen stortte maandag in.